0: call us free.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit de koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen en moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer, op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de Straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones
1: in de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de Straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika 4 radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van het land. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het team heel slordig. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag, vooral in het oosten, flinke buien. Tussendoor schijnt de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika een aantal radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna regen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ha ha ha.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de Straat van Hormuz en landde rond de Persische Golf. Iran meldt dat de aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS zegt dat de militaire basis in Bahrein niet is geraakt. Het Amerikaanse leger haalde een paar uur geleden Iraanse drones neer die vlogen naar de Straat van Hormuz. Daarop viel Amerika Iraanse radarposten aan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer. In de ochtend eerst droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Het leger haalde vannacht ook Iraanse drones neer en daarop viel Amerika nog Iraanse radarposten aan. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Oranje Vrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk, de grote concurrent, die won eerder op de avond met 2-0 van Polen. Daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. En naar het Eurovisie Songfestival keken dit jaar tientallen miljoenen mensen minder dan vorig jaar. Het waren de 131 miljoen tegenover 166 miljoen vorig jaar. Het festival noemt de daling vanzelfsprekend, omdat een aantal landen, onder wie Nederland, niet wilde meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook zenden sommige landen het evenement niet uit. In Nederland gebeurde dat wel, dat gebeurde door de NOS. Het weer, het is droog, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: nummer 1 in 1970.
1: Het authentieke geluid van de muziek van toen en soms van nu. Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezaal.
0: Ja, zo gaat dat, dames en heren. Ja. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van 100% vinyl. In een toch nog steeds wat warme studio. Ja, waar deze opnames zijn, daar, dat is de studio waar nog draaitafels zijn, zeg maar. Want wij draaien natuurlijk origineel authentiek. Ja, 100% vinyl. Die naam is niet zomaar gekozen. Maar welkom in ieder geval toch uit een wat warme studio. Maar de muziek zal er rekening niet minder om leiden, zeg maar. En dan begonnen we ook met In the Summertime van Mungo Jerry. Daar is de nummer 1 in de zomer van 1970. En iedereen dacht, ja, die man heet Mungo. Nee, dat is de naam van de groep. Ja, de groep heet Mungo Jerry. Ja, als je het niet weet, weet je het niet. Andere hits waren Maggie, Somebody Stole My Life en Alright, Alright, Alright. Later ook door een koekjesfabrikant gebruikt, dat weet ik nog wel. Maar deze kwam nummer 1 in 1970 terecht. En ja, dat jaren 70 is natuurlijk rijkelijk vertegenwoordigd in deze studio. Toen begon het allemaal, zeg maar.
2: Ja.
0: Wat gaan we doen? Ik heb als goed is de beursagenda weer voor je. Want we schrijven vandaag 1 juni 2026, dames en heren. Even voor de notulen, 1 juni 2026. En op woensdag, ja, dan is het alweer een paar dagen later natuurlijk. Ja. 3 juni. Want dan zit je op RTW 794. En ook al Voorst Veluwezaal natuurlijk. Dus nou, wat gaan we doen? Heel veel muziek draaien. Het weer is de afgelopen week prima geweest eigenlijk. Bijna te warm. En dan krijg je zo'n klap onweer, krijg je dan. Een klap onweer, dat heet dan... Bang, bang. En daarover zingt B.A. Robinson. Nou ja, niet daarover. Het is geen weerpraatje. Maar wel heel erg leuk. The Strike.

0: Het leuke is dat alles wat hij over zingt in het plaatje, dat is ook afgebeeld op de hoes als een soort getekend stripverhaal. En alles wat hij over zingt, zeg maar, van Caesar tot alle gebeurtenissen, die staan inderdaad dan genoemd, zeg maar. Dat is wel heel erg grappig inderdaad, om het allemaal zo te zien van Samson en Delilah tot aan Anthony en Cleopatra, Sherlock Holmes, Dracula, Lady Hamilton, Nelson, en hij zingt overal over. En dat hoesje is daar allemaal heel erg grappig. B.A. Robinson draaide wij. En bang, bang.
1: Elke week op RTV 794 en Forst Veluwe Zoom. 100% vinyl met Martin Burgers.
2: Forst Veluwe Zoom.
0: Zou er emotioneel van worden. 1979, disco-tijdperk. Die zijn de Emotions. Die al later ook een grote hit hadden met Earth, Wind and Fire en Boogie Wonderland. Maar deze was er eerder. En dat heette I Should Be Dancing. Nou, wie weet. Dat is gelukt in ieder geval.

Onmiskenbaar natuurlijk het geluid van Barry White en What I'm Gonna Do With You. Nou ja, dat verschilt per persoon, denk ik, toch? Ja, net wie die tegenover je staat. Ja. Als het een hele vervelende meneer is, dan, en die roept dat. Ja. Liever niet dan natuurlijk. Nee. Goed, nee, dat is geen goed voorbeeld. Misschien wel een hele lieve dame, dat kan ook natuurlijk. What I'm Gonna Do With You, daar zal het wel over gegaan zijn met Barry White, denk ik wel. Hij was in de jaren 70 bekend om zijn muziek inderdaad voor... laat ik het zeggen, voor begeleiding van gezellige avonden. Ja, dat was het een beetje. Dat kwam ook van een album trouwens. Ja, en Just Another Way of To Say I Love You. Dat was het album van Barry White in die periode. Het is een Duitse persing. Daar staat op, das ist die neue Barry White LP. Dat staat er aan de achterkant op. Je reclame. Maar ja, hij had een hele series met hits inderdaad in de tijd. Ja, de 70 waren ondenkbaar met Barry White onder andere natuurlijk. En daarvoor inderdaad dan, wat ik al zei, inderdaad The Emotions met I Should Be Dancing. Wat heb ik nog meer? Ik heb, we zijn op de platenmarkt geweest vorige week. Op Tweede Pinksterdag, bij de langste platenmarkt van Nederland. Dat klopt, want die ramen staan heel ver uit elkaar. Er zijn allemaal nog kraampjes van de winkels tussen en dat soort zaken allemaal. Dus het is heel veel lopen. Maar het zijn wel 100 kramen. Er staan er echt heel veel. Dus het is sowieso wel een enorme tippel, zeg maar, om daar van A naar B te lopen en weer terug. Je kan bijna een rondje lopen. Het is wel heel grappig inderdaad. En, ja, dat stond voor ons als vinylliefhebbers voor singeltjes en jaren 70, 80 niet zo heel erg veel. Ja, duur. Niet de grabbelbakken van twee kwartjes, zeg maar. Daar zoeken wij meestal onze plaatjes in. En blijkt dat we toch een aardige collectie hebben, want we hadden al heel veel van wat er stond. Maar we hadden toch nog een paar albums. Een hele leuke serie van de tijd dat Radio Veronica in 1974 aan land kwam. Toen werden er een aantal albums uitgebracht. En is wel heel erg grappig. Daar gaan we eens een keer een compilatie van maken. Maar ook muziek van onder andere Shirley Bassey en de Hollies en Cliff Richard. Dat stond daar ook allemaal eigenlijk voor. Nou, €2. Een LP is natuurlijk een leuke prijs. Dit is Rock On With Cliff Richard. En dat was het de tijd van dat hij met de Shadows inderdaad veel hits had. En daar gaan we er een paar van draaien in deze aflevering. En de eerste is Move It inderdaad van 1955. Nee, wat is het? Oh, 58. Dat moet herkennen natuurlijk. Ik heb de leesbril op en nog niet goed kijken. Rock On With Cliff Richard en The Shadows. En hier is Move It.

Nummer 4 in 1966, de Hollies. Een busstop hoor je. Wij gaan ook even, nou niet stoppen met muziek, maar we gaan wel wat informatie geven aan je. En dat doen we met het volgende muziekje erbij. En als dit muziekje gaat, dan weet je, oh, dan komen de beurskoersen eraan. Nou ja, beurskoersen. Het is meer waar kun je je centjes kwijt voor op je vinylcollectie aan te vullen, zeg maar. Ja. Nou, dat kan volgende week pas eigenlijk op zaterdag, want de komende week is er niks te doen. Nee, pas op zaterdag in Goes. Nou, dat is nogal in Nensen. 6 juni, cd- en platenbeurs in Goes is een knussenplaten- en cd-beurs. Deelnemers uit het hele land bieden LP's, cd's en singles te koop aan. In alle stijlen en alle prijskassen. Van spot, goedkoop tot onbetaalbaar. Maar ja, je zal allemaal net nodig hebben, toch? Of willen hebben. Nou, je kan even, als je daar toch bent, zou ik overnachten. Want je kan ook dezelfde dag daar nog naar Terneuzen. Dus je moet in Zeeland zijn. Het zal misschien met de vakantie te maken hebben. Zou die boeren daar allemaal dan zitten, die platenboeren? Die pakken gelijk natuurlijk gewoon een weekendje mee natuurlijk. Ja. In Terneuzen inderdaad bij de vinylmarkt Spin City. Op het Bellevueplein van 12 uur smiddags tot 6 uur 's avonds. In Goes is trouwens op de Grote Markt in Goes. En dat is tussen 10 en 5. Het is wel een leuke plaats ook hoor, Goes. Ja. Dan de bekende. Op 11 juni kun je terecht op het Stadhuisplein in Tilburg. Op de Vinylburg in... De Vinylbeurs in Tilburg. De Vinylburg in Tilburg. Ja, nee, dat klinkt goed. Verzamelen de platenboeren uit het hele land zich op het Stadhuisplein. Een gezellige platen- en cd-beurs in de open lucht. En deelnemers ook uit binnen- en buitenland... die bieden hun waren aan op die dag tussen 1 uur 's middags en 9 uur 's avonds. Ja, vinylkoopavond. Zo kun je het wel zeggen. Dan op zondag, dat is de week erop alweer in Deurne. Dat is natuurlijk ook in het zuiden van het land. Kom naar de platenbeurs in Deurne en ontdek een breed aanbod van zeldzame vinylsingles en iconische LP's uit de jaren 60 en 70 tot recentere werken. Nou, dat is nogal niet een tekst. Tussen 11 uur 's morgens en 5 uur 's middags kun je in Deurne, in het cultuurcentrum van Deurne, alles aanschouwen. Aanschouwen, ja. En dan zijn we er alweer heen deze week. Ik heb nog een hele minuut over. Wat gaan we doen? Koffie? Lijkt me lekker. Nee, ik had gezegd dat we nog een track zouden gaan draaien van Cliff Richard, want het album heb ik hier voor mij liggen. En 19... Moet ik even kijken welk jaar dat geweest is, want het is allemaal zo klein dat het is. Nee, oh, 1959, dames en heren. Hier is Rock On with Cliff Richard met The Shadows. En hier is Traveling Lights.

Het is inmiddels natuurlijk Sir Cliff Richard. Maar als niet kapot te krijgen, gelukkig inderdaad. Dat doet hij nog steeds, tijdens de opname van deze aflevering is hij nog in leven. Cliff Richard en Traveling Light. Ik heb iets bijzonders. Ik heb een EP. En die EP dat is van Ilse de Lange. Acoustic Tracks. Dat staan 4 nummers op. Het is een LP, of niet echt een LP zeg maar. Hij is al een paar jaar geleden uitgebracht. In 2018, als ik het in een klein letje goed kan lezen, ja. En daar staat 1 nummer op wat nog steeds helaas van toepassing is. Lay Your Weapons Down. Een prachtnummer, maar dit is dat akoestische versie. Dus het is weer een andere versie, zeg maar. Maar hij is, ja, het is een heel mooi nummer. En het is van deze tijd. Maar we hebben hem hier echt voor ons liggen. Ik zal hem op Facebook zetten. Ook de hoes ervan, zeg maar, met de plaat zelf. En er was een oplage van 1000 stuks. En dit is dan persing nummer 847. Die konden wij bemachtigen. Ilse de Lange, de Acoustic Tracks. En Lay Your Weapons Down.

0: Mooi, hè? Ja, Ilse de Lange op haar best, zeg maar. 2018, zeg ik net ook al. Het nummer kwam nooit in de top 40 terecht. Het werd veel, veel gedraaid op de radio. 15 weken lang als piek nummer 15 in de Airplay Top 100. De single top, daar kwam ze nog wel op nummer 24, 4 weekjes. Eigenlijk veel te weinig voor zo'n prachtnummer natuurlijk. En in België ook als tip, maar ja, daar hield het een beetje mee op. Het nummer gaat natuurlijk niet over oorlog, maar over een relatie. Maar aan de andere kant, als die tekst iets aangepast zou zijn... of je projecteert hem op de huidige wereldsituatie... Lay Your Weapons Down is dan natuurlijk wel een heel erg goed advies... zeg maar, aan een aantal mensen die dat kunnen bepalen in deze wereld. Helaas zullen ze niet luisteren naar Ilse de Lange en ook niet naar mij. Maar het blijft wel een heel mooi nummer. Ilse de Lange uit 2018, Lay Your Weapons Down.
1: Het moment dat de naald het vinyl raakt. En jij je herinnering compleet maakt. 100% vinyl.
2: Voor Velen de Zalm.
3: Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: Heerlijke muziek van de Pasadena's, Tribute uit 1988. Dat zijn wel de betere. Ja. Heerlijk, melodieus en vol met passie. En dat zijn toch wel, zou ik maar zeggen, de liedjes die willen horen, dames en heren. Ja, toch zeker?
1: Voorst Veluwe zo.
2: Weer.
0: Was dat wel een hikje? Wat we ook willen horen is het weerbericht tot met vrijdag. En af en toe zon en dagelijks enkele regen of onweersbuien. Maximum temperatuur later in de week wel iets onder normaal. De temperatuur zakt namelijk na de afgelopen warme periode naar ongeveer zo'n 20 tot 19 graden. De hele week 95% kans op een bui. De wind zit in het zuidwesten, windkracht 3 heel de week. En ja, dat betekent dat het allemaal toch wel wat natter en koeler is. Maar af en toe toch ook de zon. Meer weer vind je op weerplaza.nl. En hier is Ian Jury. Ken je dit nog? Ja, de man van Sex, Drugs en Rock'n'Roll. Had nog een andere hit. Dat was deze. Samen met je ritmestokje. Hit me with your rhythm stick. Hier is Ian Jury. Een hele goede morgen.
3: In the deserts of Sudan. And the gardens of Japan. From Milan to Yucatan. Every woman's, every man. Hit me with your rhythm stick. Hit me, hit me. Je t'adore, ich liebe dich. Hit me, hit me, hit me. Hit me with your rhythm stick.

Bordeaux, an Eskimo, Arapaho, move their body to and fro.

Zo, kan maar afgelopen zijn. Iron Jury en de Blockheads uit 1978. En Hit Me With Your Rhythm Stick. Boomklap muziek hebben we vandaag ook weer op de radio. Jazeker, hier is Spargo uit Nederland afkomstig. En You and Me.

nummer 1. Ja, dat kwam nummer 1 in 1980. Dus ja, toch misschien uit de jaren 80 ook nog in deze aflevering. You and Me van Spargo. Dat kwam binnen in het voorjaar, 15 maart 1980. En stond 16 weken genoteerd. Ja, waren we gek op. Ja. Er zat nog 11 keer stond ze in de hitparade. Je zou het bijna vergeten. Maar ze hadden toch wel aardig wat hitjes nog, hoor. Ja. En ook nog grote hits, hè. Nummer 5, One Night Affair. In 1981, dat was de opvolger. En er kwam daarna nog inderdaad een nummer 8. Head Up to the Sky. Toen nummer 6, Hip Hop Hop. Die was wel leuk. Hip Hop Hop vond ik wel leuk. Ja, de happen misschien, dat erin zit. Ja. Optillen, hip. En dan happen, en hop. Ik denk dat het is. Het moet weer over eten gaan natuurlijk, hè, burgers. Spargo was het in ieder geval uit Nederland. Dat was toch leuk. Mocht je nou wat willen doen bij onze omroepen? We zoeken nog heel veel mensen. Ja, we hebben grote plannen en we zijn nog steeds aan het uitbreiden. Dus voor en achter de schermen, voor sportprogramma's, noemt u maar op. Schrijf gerust even een kaartje voor mij. Nou, dat is wel heel erg 100% vinyl natuurlijk, een kaartje. Nee, gewoon via de mail inderdaad. Kijk even op onze website, daar staat contactadres.

94.nl. Twee websites. Straks één omroep. Dat duurt niet lang meer. Ik denk geen jaren. Dat hoop ik. Dat denk ik ook niet. Leuke muziek heb ik voor je klaargelegd uit de jaren 50 en 60. Ja, dat hebben we ook nog hier. Jimmy Ruffin en het origineel What Becomes of the Broken Heart.

1966 en Jimmy Ruffin, What Becomes of the Broken Hearted, dat is een goede titel. Gecoverd door Joe Cocker, Dave Stewart en Colin Blunstone. En vele, vele anderen. Bruce Springsteen zelfs, Diana Ross, Supremes, alles. Maar dit was dan toch wel het origineel. En het gekke genoeg is, dit werd geen hit. Maar gezien het aantal covers wat ervan gemaakt is, heeft hij er vast wel een centje mee verdiend. Dat denk ik wel. Ja, Jimmy Ruffin, het originele uit 1966. En niks minder dan What Becomes of the Broken Hearted. Mal ligt op de draaitafel. En daarna dan is dit uur alweer voorbij. Dan krijg je nog een draaierrol van de New Dutch Organ Group. Holland Disco uit 1978. Ja, dat is een soort Stars and 45, maar dan met een draaierrol. Dat is ook wel grappig. Eerst deze nog, 1971.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden, die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. Iran meldt dat die aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Officieel geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Australië heeft last van een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en de inheemse dier- en plantensoorten. De afgelopen tientallen jaren is het aantal konijnen die door Britse kolonisten naar Australië werden gebracht fors toegenomen. Naar schatting lopen er nu zo'n 250 miljoen rond. De dieren die planten zich razendsnel voort en dat is dus juist het probleem. Ze eten veel gewassen van boeren op en de schade wordt geschat op ruim 150 miljoen euro per jaar. Het weer dan nog, droog, maar vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen, vooral in het oosten en het noordoosten. Lokaal kans op stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: 100% vinyl met Martin Burgers op RTV 794 en Voorst Veluwe Zoom.
1: Ik zet een jingeltje aan en hij vertikkert een beetje eigenlijk. Nou, daar komt hij inderdaad. Goedemorgen. Het tweede gedeelte van 100% vinyl, dames en heren, is aangebroken. En dat ging een beetje met hort en stoot. Ja, daar merkt u helemaal niks van natuurlijk. Daarom moet ik het toch niet zeggen.
2: Technische gebreken moet je nooit in de uitzending gooien.
1: Dat heb ik ooit geleerd als ik heel zit. Dat was nog bij de ziekenomroep, ja. Bij de Rano in Dordrecht. Ja, dat is heel lang geleden. Absolute van Scritti Politti uit 1984. En daar kwam toch wel weer meer geluid uit dan ik ooit had gehoord op mijn koptelefoon. Hoe zit dat? Nou ja, vroeger was ik heel blij met mijn dual platenspelertje en een Shure elementje eronder. Maar ja, in de loop van de jaren krijg je toch wat betere spulletjes. Een betere voorversterker en een beter naaldje en een beter elementje en een beter pick-upje. En dan klinkt dat vinyl toch wel weer heel erg mooi. Is dat een tijd niet gehoord? Oh ja, het is mooi. Dat zit er allemaal in. Hoe kan het allemaal? Hoe kan het allemaal? Dat vragen we het komende uur ook weer af inderdaad bij dit programma 100% vinyl op RTV 794. En op Voorst Veluwe Zoom. Een hele goede morgen. Ondergetekende Martin Burgers is bij tot komende uur. En dat is nog eventjes, want we zijn begonnen aan dit uur. Earth, Wind and Fire uit 1979 samen met Emotions. En hier is Boogie Wonderland. MUZIEK

0: Earth, Wind & Fire nummer 1 en Boogie Wonderland.
1: Even lekker tijd voor jezelf.
2: Met Forst Veluwezoom.
1: Onze regio. Jouw muziek.
2: Forst Veluwezoom.

Boing. Ja, This Land Is Your Land. Trini Lopez was dat uit 1973. En dat stond op nummer 2 als hoogste positie in de toenmalige parade. 13 weken genoteerd. En dat was live. Het grappige op het plaatje zelf, en dan moet ik hem er even afhalen. Daar staat hier op de voorkant van het hoesje wel Trini Lopez. Maar origineel staat op het plaatje gedrukt de Trini Lopez Trio. Ja, recorded live at PJ's in Hollywood. En ja, dat is wel heel grappig inderdaad, ja. Originele label is eigenlijk Art Tone, maar dit is op reprise, reprise eigenlijk, ja, uitgebracht. En die hebben wij maar weer eens gedraaid hier zo. Andere kant van het plaatje is ook wel grappig. Zijn twee live nummers van hetzelfde trio, zeg maar, van Trini Lopez. Waar zijn we aan toe? Aan Franstalige chanson, dames en heren. Jazeker. Hier is Gérard Lenormand. En hij zingt J'ai président. Nee, gaat niet over die. Nee, gaat niet over de brie. Nee.

Si toi, president, als ik president was, zeg maar, Gérard Lenormand, hij zou het allemaal anders doen in 1980. 28 als hoogste positie, 4 weken genoteerd. Maar het blijft wel een leuk plaatje. Zijn grote hit was Voici les clés, oftewel Hier zijn de sleutels. En Gérard Lenormand en het 76 was daarmee zijn grootste hit. Hoewel de La Ballade de Jean Giraud, die kwam ook nummer 2 terecht. En dat was in 1976. In de 70 jaar was deze meneer meer succesvol. Maar wel leuk dat je in die jaren in ieder geval ook Franstalige liedjes in de top 40 had. Want ja, dat is tegenwoordig ook niet meer zo. Cover van een cover. Respect Yourself. Ja, ik ken hem van een andere uitvoering. Maar dit is van het album Return of Bruno. Heb ik het over. Ach ja, hij is tegenwoordig niet meer helemaal fit, zeg maar. Maar het is Bruce Willis. Hij maakte ook muziek in die tijd. Onder andere deze. Respect Yourself.

Wat een heerlijk nummer eigenlijk. Ja, Bruce Willis en Respect Yourself. Wij kenden hem van de Kane Gang, dames en heren. En die kwam iets hoger nog, maar beide nummers stonden in hitparade. Deze 1986 en de Kane Gang daarvoor al 1984. Dan denk je, nou ja, dan is dus Bruce Willis, die zal wel een cover gemaakt hebben natuurlijk van de Kane Gang. Nee, dat was niet zo, want het origineel is namelijk van de Staple Singers. En dat is een beetje een soort slow uitvoering, zeg maar. The Real Soul One. Ja, Respect Yourself van de Staple Singers. En dat kwam uit de jaren 70, 1971 om precies te zijn. Ben ik dan precies? Even kijken of ik die niet zit te jokken. Even nog verder klikken. Even kijken. Oh, ik klik dat hele ding mee. Dat is raar. Nee, 1971, ik had het helemaal goed. Waarom stopte dat nou? Trouwens, de Bruce Willis kocht ik bij de kringloopwinkel in 2022. En ook toen hadden ze de prijzentang al een stukje verder gedraaid. Want voorheen waren die plaatjes allemaal twee kwartjes of een kwartje. En in 22 ging het al naar een euro toe. Want ze dachten, ja, mijn goud in handen. Het is allemaal weer hip, dat vinyl. Nou ja, deze was het dan weer wel waard natuurlijk. Bruce Willis met Respect Yourself. Maar veel respect hebben ze bij de kringloopwinkels niet hoor. Ik zag van de week inderdaad de plaatjes. Die stonden al bij de toonbank. Want ja, je weet maar nooit. Het is allemaal natuurlijk hartstikke duur en gewild. €2,50 voor Anita Meijer. Ja. En de George Baker Selection, ook €2,50. Nou, we hebben zijn vrienden wat staan. Nee, dat gaan we maar niet doen, nee. We hebben dat wel ergens nog in tarieven natuurlijk. Maar ja, dan zeg ik mezelf, ja jongens, dat is een kwartje waard. Toe, ga nou niet zitten kijken op Discord wat de hoogste prijs is wat er ooit voor betaald is. Want dat doen dan die lui. Ja, dat vind ik een beetje jammer. En goede, hele goede plaatjes, ja, die kom je niet meer tegen. Ook niet op de braderieën, ook niet bij de platenbeurzen. Dat als ze erbij staan, zijn ze vanaf €5. Dan denk ik, ja, dag, dat is meer dan wat die toen gekost heeft. Zit ik te mopperen? Ik zit te mopperen. Moet niet doen, hè? Nee. Maar wel erg mooi. Waar gaan we naartoe? We gaan even kijken naar de aliens. Mijn vrouw had wel van die televisieprogramma's waar allerlei enge beesten in voorkomen. En aliens, et cetera. Maar in de jaren 70 hadden we daar ook een heel verhaal van. En deze is ook wel erg grappig, inderdaad. Jeff Wayne had daar een musical van. En de versie van hem, die draaide inderdaad bij Radio Veronica in het Nederlands. Met Willem Duin onder andere. Maar dit is natuurlijk het origineel. The Eve of the War van War of the Worlds van Jeff Wayne.

Ruim 4 maanden mocht deze plaat in hitparade blijven. En het is 87, Wild Horses van Gino Vannelli. Ik vind het onvoorstelbaar. Ik had echt gedacht van nou, dit is echt gewoon een top 10 hit geweest. Maar nummer 14 kwam niet slechts terecht. En deze plaat verdient beter natuurlijk. Gino Vannelli en Wild Horses. Een andere grote hit was trouwens It Hurts to Be in Love uit 1984. Nummer 9, die kwam wel in de top 10 terecht. Maar dat waren de 2 grote wapensfeiten. Hij had wel meer hits, maar dit waren wel de 2 grootste. En wij draaien nog eens een keer Wild Horses uit 1987. Wat heb ik voor je klaar liggen? Een super freak. Nou, dat kan alleen maar één man zingen. Hier is Rick Dame. James, Rick James, ja. Hou kraken.

beetje op Wham, lijkt het. Een George Michael-achtig. The Quick and the Rhythm of the Jungle. Hij wilde een 81-11 als hoogste positie, 6 weken genoteerd. Ja, 1982 had wat langer mogen blijven in Nederland. Het was een eendagsvlieg. Maar wij draaien nog eens een keer hier The Quick met The Rhythm of the Jungle. En deze is ook een eendagsvlieg. Mickey, ja. Dit is Tony Buzzard.

Tony Bezzel. Het kwam uit de stal van Nick en Mike Chin Chapman, zeg maar. Daar kwam het die kant uit. Het was een dame die... Het is wel heel erg bijzonder eigenlijk. Want er waren mensen die dansjes op gingen maken, zeg maar. En dat dansje, dat werd dan ook weer... Toen had je nog geen TikTok, et cetera. Nee, dat had je niet. Maar ja, het was wel grappig, want daar was een bepaald dansje bij. En dat was een dansje wat dan te maken had met die American Baseball. Had je van die dames met vier pompons aan de handen. En er werden allemaal op zo'n veld inderdaad bij de American Football. Had je die dames ook allemaal cheerleaders, et cetera. En die kwamen dan inderdaad een dansje doen. Nou, Mickey was ook zo'n dame. Mickey was een meneer waar ze over zingt. En Tony Bezzel is degene die dat uitvindt, zeg maar. Maar het is niet origineel. Nee, het origineel is van Racy. Dat wist ik ook niet. En toen klonk het zo, zeg maar. En het was van de Best of Racy. En dat heette het Kitty. In plaats van Mickey. Daar heeft ze dus inderdaad een jongensnaam van gemaakt. Want Racy, dat waren jongens. Een jongensbeentje. En die had ook allemaal hitjes. Nou ja, dit was geen grote hit. Maar dat was het nummer Kitty. En toen klonk het zo. Wat een vreugde. Wat een vreugde. Echt, hè? Zullen we het laten wat het is? En nog even één groot nummer draaien, zeg maar. Ja, Genesis. Met natuurlijk Peter Gabriel. En hier is Salisbury Hill.

0: natuurlijk Pieter Gabriel.
1: Het authentieke geluid van de muziek van toen en soms van nu. Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezaal.
0: Ik denk, we doen maar een speciaal jingeltje nu. Want we hebben een gast in de uitzending inderdaad, via de telefoon. Nou. Het is niet te geloven. Erik Kerkdijk, goedemorgen.
2: Goeie, hoi.
0: Ja, hallo. Erik Kerkdijk, voor de luisteraars. Jij bent ooit verbonden geweest ook met onder andere programma's van Veluwe Centraal. En jij bent de popprofessor geweest daar. Trouwens, bij meerdere omroepen. Dat ben je natuurlijk nog steeds een beetje. Maar we hebben wat expertise.
2: Beetje,
0: ja, een beetje. Maar we hebben wat expertise nodig, zeg maar, bij een liedje wat ik op de draaitafel heb gelegd. Dus dat ga ik nu draaien. En dan moet jij eigenlijk even een beetje proberen erachter te komen waar de link zit. Als het goed is, kan je me horen. Luister aandachtig.

0: Heb je een beetje een beeld of niet?
1: Ik heb helemaal een beeld. Dat is een beeld van vroeger, uit mijn eigen jeugd. Dat mijn vader achter de pick-up zat en plaatjes aan het draaien was.
0: Ja.
1: Weliswaar dan niet deze, maar...
0: Nee.
1: Ja, we gaan terug naar het jaar 1970.
0: Ja, dat klopt.
1: Naar het Cocktail Trio.
0: Ja, maar het is het niet. Nee.
1: Het is het niet?
0: Nee.
1: Nee. Want dit klinkt heel erg Spaans.
0: Ja, dat is ook... dit is namelijk Los Tres de Canarias...
1: Ja.
0: En het ging mij meer om, ja, het nummer heette Viva el Verano, Viva el Amor. En, maar het ging mij meer om de melodie. En die vind ik op dit lijken. Oh, wacht even, wacht. Nou ging het een beetje door elkaar. Dat is ook niet aardig natuurlijk. Deze moet ik hebben. Dit is toch een bananenlied? Van die. Toch? Echt waar?
1: Een bananenlied?
0: Ja, dat is denk ik. Een bananenlied ken je toch wel?
1: Zeg mij zo even niks, het bananenlied. Ja, ik hou sowieso niet van bananen.
0: Dit zijn de boswachters, zeg maar.
2: Geen dat... Maar de baas zei ja, ik heb geen bananen.
1: Maar, oh, die ja.
2: Ik heb geen bananen, vandaag ken paradijs.
0: Die ken je toch wel?
1: Ja, die ken ik wel.
0: Maar, ja, nou, maar dat is toch hetzelfde?
1: Ja, maar dat is... Volgens mij is dat oorspronkelijk Duits.
0: Ja, van de boswachters.
1: Ja.
0: Ja, maar dit heeft er toch naast gelegen. Maar dit was natuurlijk veel in het jaren 70 inderdaad.
1: Ja, ja. Maar het leuke is van Les Tres Canarias.
0: Ja, stress.
1: Die zijn eigenlijk degene die een veel grotere hit in Nederland eigenlijk gemaakt hebben.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: Oh, dat weet ik dan weer niet.
1: Nee, als jij aan Spanje denkt en een wordt een Spaans lied wordt gedraaid. Als je in Spanje bent, bij wijze van op vakantie en je zit daar op een leuk terrasje, een Nederlands terrasje.
0: Ja, weet ik wel, Viva España of zo.
1: Precies, ja. Dat nummer is van hen.
0: Ja, dat is nou je het zegt. Ik kwam daar van de week ook inderdaad achter dat Viva España, maar dat zijn wel van die ontdekkingsdingetjes, zeg maar. Ik dacht dat het altijd van Imca Marina was, zeg maar.
1: Ja, Imca Marina heeft dat uiteindelijk een hele grote hit mee gescoord. Maar een Nederlandse zangeres, Samantha, heeft het ook begin jaren 70 al in het Nederlands opgenomen.
0: Ja, dat is correct.
1: Maar het origineel is inderdaad van Les Tres Canarias.
0: Les Tres, ja. Nou, maar Samantha, dat klopt inderdaad. Want die heb ik inderdaad gedraaid een tijdje.

0: geleden in 100% vinyl. Die kwam ik ook weer ergens tegen. En ik denk, nou ja, dat zal hem dan toch wel zijn. Maar jij had niet direct de link, zeg maar, tussen El Viva Verano en de Boswachters.
1: Nee, nee, dat niet. Nee, dat niet. Maar ik zou wel op zoek gaan naar het origineel van de Cocktail Trio.
0: Ja.
1: Die hebben dat dan ook weer uitgebracht. En B-kant is dan, oh, wat is die blauw?
0: Oké. Ja, nee, ik geloof je.
1: Ja.
0: Oh, wat is die blauw? Ja, dan houdt het maar even nou weer tegenaan loopt natuurlijk. Maar, Ik moet even bij de goede uitzending blijven nu. Want het is heel verleidelijk om dit soort dingen te gaan zeggen natuurlijk. Als je jou aan de telefoon hebt. Maar
1: dit is wel... Ik vind dit compleet aansluiten bij mijn gevoel in ieder geval. Mijn terug naar de jeugd gaande. Van plaatjes draaien met een pick-up.
0: Ja, precies. Ja. Nee, ja. Ik geloof je helemaal. Nou, ik ga even kijken of we inmiddels van de zender afgekukeld zijn. En anders dan is het te vergeefs geweest, zeg maar. Maar ik bedank je in ieder geval dat je even in de uitzending wilde komen. En jouw expertise inderdaad tentoon wilde spreiden, zeg maar zoals het is. En wij gaan er weer uit, want dit was een aflevering van 100% Vinyl. Bedankt voor het luisteren. De introductie van Discotheque hoor je als laatste. Erik, dankjewel en tot de volgende keer.
1: Bye bye.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat de basis in Bahrein is geraakt. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Argentinië gaat het onderzoek naar het Hanta-virus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het Hanta-virus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de Hondius raakten 13 mensen besmet, 3 mensen onder wie 2 Nederlanders overleden. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door de serie Buffy the Vampire Slayer, eind jaren 90. Daarin speelde hij de mentor en vaderfiguur van hoofdpersonage Buffy Summers. Head speelde verder nog rollen in Ted Lasso en Little Britain. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Anthony Head was 72 jaar. En het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: De Spuldeuzen met streektaalmuziek uit heel Nederland via de Noordoost-Veluwe.
1: Ja, goedemorgen, luisteraars. Wie ben blij dat je al lang te wachten vandaag op Erik Daams? Nou, hij is binnen, hij is achter de knop gekropen en heeft er weer zin in. En wie kunt dus beginnen aan deze spuldeuzen van 6 juni 2026? Ja, wie wilt weer de zesde maand van 2016 beginnen? En trouwens, ja, dag luisteraars, welkom bij RTV 794 bij de Spuldeuzen. Mijn naam is Corro Rie en ik mag u vertellen welk plaatje wie voor u me draait. We hebben weer een hele mooie spulletje van muziek bij elkaar gezocht. En waaronder hebben we ook beslag weten te leggen. Ik kreeg toevallig een mooie CD binnen van via Gert Roelofs van Just uit IJsselmuiden. En daar bent de jongens die toch ook weer al een portie muziek maken. Maar we begint vandaag maar met de muziek van Gerard Rugge Buisman uit Steenwijk. De Wijk zegt ze meestal door in het kort, of Witte Pierde, waar hij dan woont. Alt Westerman uit Neleuzen. Herman Lippinkhoff uit Eenschen en Just uit Gellemuiden. Ik zeg wel IJsselmuiden, maar het is Gellemuiden, oftewel officieel in het Nederlands Genemuiden. En voor de liefhebbers van een stukje cabaret huurt weer Herman Vinkers en hoe hij de Elfsteden toch heeft overleefd. En in de muziekkamer en theaterhuis gaat weer rond half tien weer eens kijken wat er in onze regio en in onze provincie aan het gebeuren staat, aan optredens en andere zaken. Ik ben even aan het knopje draaien, want ik kom horen mezelf behoorlijk hard terug en ik vind dat niet leuk. Maar we beginnen met muziek van mijn buurman, zoals ze dan zelf wel eens zegt. En dan erachteraan doet het meestal van het blauwe blikkie. Want uit Spaasluis, want door stuntenfabriek, door maken ze dat bruine spul wat mensen vroeger, ja, en ik ben ook al een olde keel. Vroeger extra deun in de koffie om het op smaak te brengen. Maar daarmee meer over Gerard Rutger. Nu eerst mijn muziek van de CD Log op de Bessem, Kersloog en Broom.
2: Ze houdt van Kersloog en van Bloem.

haar zien en is in haar zout. Dag al de bloemen in een vijzie, kring allemaal een plezier. Zo laat ze de wereld weten hoe ze zich voelt.

dat het keers vet, dat het stolt is langs de ramen van de kandeloos. En de bloem op de piano, naast die oude gele foto, weer kersen in de glans en in het skerzenlood. En de stengels voor de rijden kleuren prachtig zo te zijn.

je lustert dan met aandacht nog een liek en onverliek. Dora trekt ze je conclusies, maar ze maakt zich geen illusies. Geniet van haar bloem en het keert ze los. Voor het slapen een wit windje, dat ontspant er dan een beetje. Leest nog een vraag en geeft zich over.

Ja, en dan heel rustige muziek en zo. En ja, ik ken een baljoen en wie bent er wel eens geweest in de studio in Steenwijk door zo. In het oude schoolgebouwje. Daar stond op zo'n pleintje bij de speeltuin. En ja, dan was het echt zo'n gek waar ik. Want zo rustig als ze er normaal bij zat, bij het optreden ook rustig zing. Hij doet zijn dingetje en de ervaring die knallen eraf. Maar als ze achter de microfoon zat in zijn programma van Heet Alle Lezen. Nou, dan was ze net zo gek als Kees van Koorn, oftewel Joost de Draaier. Dan was het echt keet en feest. En de buurt kwam toch weer eens langslopen. En ja, dat was echt een open studio, kun je wel zeggen. Wordt er van alles en nog wat uitvraat. En ja, ook met een aantal collega's wordt er dan ja, een gesprek mee gehad. Maar dat draait altijd weer op allerlei hilarische dingen uit. Ja, wie gaat er eens even van het blauwe blik in van Gerard Rutger Buysman over naar de volgende zanger. En dat is een schrijver, muziekmaker. Dat is Aalt Westerman uit Nieleusen. Ja, hij schreef allerlei zaken en is nog steeds bezig. En dan maken we ook soms opnames, want hij fietsen graag en dan op zijn fietsie trokken Zallendeur, want dat was zijn gebied. En door tussendeur dan maken we dan ook videoopnames voor dvd's. En die kun je dan rustig aanspelen op televisie. Rustig bezitten, genieten van zijn muziek. En ja, dan is het de fietsende troubadour die door Zalland trekt om de toeristen te trekken. En ja, het is een vriendelijke man met een hele mooie stem. En dat kun je goed horen als ze de tijd bekeek met op zijn cd Mien Streek, punt, taal. En ja, tijd is als touw.

of liek. Ai gekke ravels, de ramaat, of stroef wat, of mooi glad. Kik, iedereen een kressie mee je kaas. Al weet je niet hoe of wat.

Ja, en een ongemerkt wil dan op reis. Niet alleen in de tijd, maar gewoon in de provincie. Want eigenlijk, hij kijkt naar Overijssel, ja. Die bestaat ook uit drie delen. De kop van Overijssel, Salland. En dan aan het einde tegen de Duitse grens. Dan hebben we hier Tukkeland, oftewel Twente. En daar ben ik nu aanbeland. Want ja, over het Tukkeland, dat zegt de Tukkers heel groot. En nou, dat mag ze van mij, want ik vind het best een mooie plek door zo. Door zijn afwisseling en de gewelfde ligging. Maar de treffen we Herman Lippinghoff. Die pas op later leeftijd zijn stemmen ging gebruiken voor het Nedersaksische spraken. Samen met Josien Velberg heb je een hele mooie cd gemaakt met de titel Recht uit het hart. En ja, hij hult van de zonne. En dat kan niet anders, of dan maak ik er ook een muziekje op. Herman Lippinghoff.

wekker, smiet dat ding een heer eind vod. Ben 's ochtends nogal ochtendzee en wil me dan ook rot. Heb geen zin in etten, wil me brak en wil me ziek. Maar plotseling drijft mijn stem.

wat somber af en toe. En helemaal wie donker, wil ik slapen, ben ik moe. Ik ben een mens verbieten,

Ja, Herman Lippinkhoff uit Eensche. Die heeft ook een mooie donkerbruine stem en is een mooi nummer voor hem. Wie gaat nu naar de wat jongere honden, zeg maar, die dan muziek maken en ook ja, heel verschillende genres bespeelt. Juist was een dialectformatie uit Geenemeuden. De band ontstond in 2007 toen Aan van Dijk, Henk van Tende en Harry van Rees benoemden de dialectpop te gaan maken. Later kwam er ook Gerben Beens met zang en Martin Bakkerby. Juist debuteerde in maart 2008 op een open podiumconcert in de Overtoom in Geenemeuden, zeg maar, de Roze. En maar ze hadden nog geen muziek op CD staan. En de CD die ik kreeg heb, ja, dat is een soort remake. Waarin de nummers en muziek op een naam bent. Moet ik even kijken. Want de kleuren die spult me weer apart. Maar geen munt, ik zal die, wie doet onze eigen wijze? En ja, sommigen denken van, hey, wat doet ze door? Maar zoals het hier aan toe gaat, en dat is de tekst van het versie waar we nu wordt horen.

en het einde van de lange tocht. Stroom we als vreemdeling aan de grote poort. We hebben best wel lange zucht, maar zet onze reis toch voort.

0: Pop Ja Blues. Met pop, blues, jazz, gospel. Pop Ja Blues. Elke vrijdagavond van 6 tot 8. Pop Ja Blues. Is een programma van...
1: Jan Hedeving.
2: Ja, en dan is het weer tijd voor onze wekelijkse conferences, zeg maar. Dit keer van Herman Finkers. En laat nu nooit weten hebben dat Herman Finkers kon schaatsen. Ja, maar ik kwam er iets tegen dat ik dacht van... Hey, dat moet de luisteraars toch weten. Want hij vertelde een verhaal over zijn Elfsteden toch. En hij niet ze verdaald in... zien in de sneeuwstorm met Elfsteden toch, dan verdwaal hij soms in zijn verhaal. Maar zeker met Herman Finkers kan je genieten van zijn verhaal.
3: Dingen uitbeelden, kan ik ook dingen uitbeelden. Zie, heb ik een pantomimespeler uitgebeeld. Imitaties kan ik ook. Imitaties, je kan Toon Hermans imiteren. Goedenavond, dames en heren. Mijn naam is Toon Hermans. Ik doe allemaal live imitaties. Playback kan ik ook. Ik heb een tijdje gewerkt op de hoorspelafdeling van AVRO. En u kent het wel, hoorspel. Tuinman Robert Paul. Butler Robert Paul. Commissaris Robert Paul. Robert Paul, Donald en Marcas. We waren een keer bij de AVRO het grindpad kwijt. En nu is een grindpad het geluid bij een hoorspel. En Robert Paul was er ook nog niet. Dus we zaten helemaal zonder geluid. Het enige geluid dat er nog was, was het geluid van de telefoon. Ik denk, ja, gooi overal maar geluid van de telefoon in. De commissaris stapt uit zijn auto. De commissaris loopt over het grindpad. De commissaris opent het tuinhek. De commissaris loopt naar de voordeur en belt aan. Ik denk, hé, het geluid van de deurbel is er weer. Nee, bleek dat er echt iemand aan de deur was. Dus ik doe de deur open, staat er Robert Paul. Ik zeg, Robert, jij hier? Hij zegt, ja, ik probeer al een half uur te bellen. Ja. Dames en heren, oerwoudgeluiden, Robert Paul. Robert, kom er maar in.
4: Wij horen hier de koekoeksbloem, de passievrucht.
5: Ik wil zeggen dat ik me voor 1000% aansluit aan wat men van het gezegd heeft.
4: En een verdwaalde anjer.

Nee, dit is dus typisch playback wat ik nu liet horen. Nu kan ik ook live. En live is weer een slag moeilijker dan playback. Ik zal het demonstreren aan de hand van dit orgel. Uit de orgel komt het volgende geluid. Druk ik een verkeerde knop in? Heb ik mij ook altijd al afgevraagd waarom men verkeerde knoppen op je apparaat maakt? Maar komt dat nog aardig precies met die apparatuur, hè? Ja, ik kan natuurlijk ook kunnen gaan spelen met de stekker eruit, maar wie luistert er nou naar een orgel waar geen geluid uit komt? Ja, een doof iemand. Ik kan natuurlijk ook gaan playbacken, maar dat is mij te makkelijk. Live is moeilijker dan playback. Ik zal dat dus demonstreren aan de hand van dit orgel. Uit de orgel komt het volgende geluid. Dus laten we maar zeggen, dit is live. En dit is playback. Zie je, en u schijnt dus dit, dat schijnt moeilijker te zijn dan dat. Nog een voorbeeld. Uit de orgel komt, zoals u onderhand wel weet, het volgende geluid. Heb ik opgenomen op de cassette, dan klinkt het als volgt. Zie, nu is dus dit live en dat playback. Waarom weet het niet, maar volgens Jacques Ancona is dit moeilijker dan dat. Dan nu, live. Toch maar eerst een liedje, playback. Playback. Zie, nu is dus dit, is playback, hè, en dit is live. Dan nu. Live, een lied aan het orgel. Nu vermoed ik eigenlijk dat u niet zeker meer weet of dit echt live is of playback. Tenminste, daar gok ik nu wel op. Ik kan u verzekeren, dit is echt live. En indien u mij niet gelooft, dan bent u toch wel met me eens dat dit... ...verdom knap geplaybacked is. Dan nu, live... Ja, live. Een lied over schaatsen. Op een ijsbaan schaast men altijd linksom. Niemand weet waarom, dat is zo in de loop der jaren gegroeid, maar op een ijsbaan schaast men altijd linksom. Nu is er alleen in het dorpje waar mijn vrouw vandaan komt, een ijsbaan waar men net de andere kant op schaast. Zo heb ik mijn vrouw ook ontmoet. Nu is er in Friesland een tocht waarbij men nog links, nog rechtom schaast, maar 200 kilometer rechtuit, dat heet de Elfsterentocht. Ik heb er een lied over en het is natuurlijk in dit genre een overbekend feit dat het succes van een lied afhankelijk is van de gradatie ellende. Zit er te weinig ellende in een lied, slaat het niet aan. Zit er te veel ellende in, dan zegt men, ja, dat vind ik zo'n eigenaardig liedje, dat, ja, mij zegt dat niks. Dat wil ik hier vanavond uitproberen. In het eerste couplet van Elfsterentocht gebeurt niks ellendigs. U zult zien, er valt niks amusants te beleven. Vervolgens voer ik per couplet de ellende iets op. Net zolang tot ik aan de hand van uw reactie de juiste gradatie heb bepaald. Om volgend jaar in Finland van een succesvol songfestivalliedje te kunnen spreken. Nu zult u zeggen van, goh, maar wij zijn toch geen songfestivalpubliek? Nee. Maar het verschil tussen een songfestivalpubliek en een schouwburgpubliek is ook nog niet zo groot. Het voornaamste verschil is dat het schouwburgpubliek zichzelf had overschat. Eerste couplet van Elfsterentocht gebeurt niks alleen als u zult zien, er valt niks te lachen. Steeds weer als er vorst is,

Merci. Dit was echt zo'n liedje, echt zo'n couplet waarvan je zegt, ja, wat moet ik daarmee? Daarvoor blijf ik niet uit huis. Voer ik dan vervolgens de ellende iets op? Niet te veel, half toontje. En waarschijnlijk ook nog niet zodanig dat u zegt, goh, wat heb ik een amusante avond.

opgetrokken kleumde hij. Want ik ben al oud in een lange onderbroek en nog heb ik het koud. De Elfstedentocht in de bocht met Berenburg, Berenburg. Moet niet echt, dat is geweldig, hè?

Zie je nou wel? Dat verschil tussen het ene publiek en het andere publiek is echt niet zo groot. En nu vermoed ik dus dat dit de juiste gradatie is om volgend jaar in Finland van een succesvol songfestivalliedje te kunnen spreken. Maar je weet natuurlijk maar nooit, wie weer schuilt er wel een enorme klapper in het werkje. Dus laten we voor alle zekerheid de ellende nog eenmaal iets opvoeren. Niet te veel, halftoontje. Opgevaardigd dat u zegt, ja, vind ik toch jammer dat hij dat doet. Had van mij niet gehoeven. Maar ja, schrijven is grappen, weet ik daar, houd ik daar rekening mee. Voordat wij dus voor de laatste maal de ellende nog iets op. Oh, hij heeft er zin in. Over.

0: Ja, dit is dan zo'n couplet waarvan je zegt, had van mij niet gehoeven. Zo'n couplet waarvan je al gauw zegt, goh, dat heeft zo'n jongen toch niet nodig. Weet ik dat, houd ik daar rekening mee. Schrijven is grappen en zo schrijven we dus onze liedjes.
1: Ja, dat was Herman Finkes met schrijven is grappen. Wekelijkse advies kunnen we stellen. We zijn weer aangekomen bij de muziekkamer en het theaterhuis. En we gaan eens kijken wat er in de omgeving allemaal te doen is. En ik kijk op dit moment naar de website van In Epe. En daar kom ik vandaag een man tegen wat kampvuurconcerten bindt bij de Kannenburg. En er komt niet de mensen. Raccoon, Danny Vera, Miss Montreal, Nilsson. Ja, het is heel kleine schreeuw. En dan moet je even goed kijken wat er staat. Maar die komt door zo bij de Kannenburg. En dat is een behoorlijke zit, kan je wel stellen. Even kijken ook het beeld. De stukjes tekst die erin staat. Ja, op één scherm zet ze dan in één keer zoveel. En daar kan ik me ook iets bij voorstellen. Maar gelukkig stiet er een plusje en een minnetje op het scherm. En ak, ja, dat is mooi van die techniek. Als ik erop klikken, dan wordt de letters groter. Want ze begint smansel met kloorzetten van de spullen. En tegen een uur of vijf begint de eerste artiest al op te treden. Het is live. Het is wat ze dan noemt unplugged. Dus met live begeleiding en de teksten en zo. Wat soms, dat is de ervaring dan van zo'n kampvuurconcert. Wordt de tekst nog een beetje aangepast door de artiesten. Omdat de hele sfeer en de akoestische setting dan ook verandert. En zo door buiten, eigenlijk op het plein bij de Kannenburg voor de deuren. En een hele mooie omgeving om dan vooral in de avond te zitten luisteren. En dat is dan wel de hoop dat je een beetje mooier weer hebt dan de afgelopen dagen. Want als u door zo'n buien de emmer met water in één keer boom de Kannenburg lucht trekt, dan zit je wel mooi te soppen op het plein. En, dus ik hoop dat je mooi weer hebt en dat het droger blijft. Vandaag en man bij de Kannenburg dus. Een ander verhaal, dat is het orkest Vion. Het vroegere Overijssels en het Gelders Orkest zijn samengegaan. En die heet tegenwoordig Orkest Vion. Die speelt afwisselend in verschillende plekken. En die hebben een speciale oom van waar Sven Radke optreedt. En We Could Be Heroes is de titel. Er wordt muziek van David Bowie gedaan. Dat is gearrangeerd en aangepast. En samen met entertainer Sven Radke duikt Orkest Vion in het muzikale universum van Bowie en de klassieke componisten die hem inspireerden. Dus dat is een hele bijzondere belevenis. Voor nadere informatie moet je even op de webstack van Vion kijken. Want daar staat precies wanneer ze precies in Enschede, Nijmegen. En dat is trouwens bijna uitverkocht. Apeldoorn, Deemter of Arnhem bindt met dat optreden. Een heel bijzonder optreden. Even kijken wat ik nog meer hier zou hebben liggen. Zwolle Unlimited, daar ga je de tweede festivalweek in. Een vertelconcert, Sparks of Culture, Jam Culture, XL, Amateurkunst aan de Kade, Blues Festival, gemaakt en gevonden, markt, van alles en nog wat. na een juichende eerste festivalweekend met honderden koorzangers en een kinderfestival en Afrobeat en Caribbean Night gaat Zwolle Unlimited haar tweede week in. Woensdag 3 juni tot en met zondag 7 juni kun je verwachten een vertelconcert aan de kade met Stadsschildorkest, Studio Vecht en Fien Boerboom, Jam Culture XL en Sparks of Culture, Amateurkunst aan de kade, Blues aan de kade en door in de binnenstad en het Pieterstraat in Zwolle, daar is van alles te doen. Even op de achterkant, wat is waar? 3 juni is alweer, 5 juni, dus vandaag. De amateurkunst aan de kade. Van koren tot muziekensembles, orkesten en dansgroepen. Deze dag staat geheel in het teken van jong talent. Met Britten Jeugd. Het Britten Jeugd Strijkorkest, Victory Drumline, Millie and the Mix, Gomino Covers, Blue Wolves en The Cheering Ding. Dus er is weer van alles te gebeuren in de binnenstad van Zwolle. Dus dan moet je op weer even kijken wat ze in Forsen nog te doen hebben. 3 tot 7 juni, de kampvuurconcerten. Op 6 juni, vandaag dus, inloopspreekuur voor de Fietsersbond. Man, de hobby horsing in Manege Porthoven in Beemte Broekland. En ook een optreden van de Olde Diens. En dat is in de Hezenbrink, zondagmiddag van 2:30 tot 4:30. Dus dat is de streektaal die dan door zo gepresenteerd wordt. En dat wil weer door de evenementen en zo'n beetje. Want ja, tegen de vakantieperiode wordt het altijd wat minder. Dus gauw eens even kijken wat er in de muziek nog te vinden is. En Erik die heeft al natuurlijk overal in de cd's zitten graaien nu. Moet ik de goede liefste erbij pakken. Wie hoort voor u? En ik denk dat het van.
2: Nee, van Locht op de Bessem. Van Beetje Aché Blues.
1: Oh ja, Beeltjes Aché Blues. Ja, daar heb je gelijk aan, Erik. Prima, dankjewel.
3: En zo kreeg je toch weer gelijk, kassa. Ja, dat zelfvertrouwen, dat krijg je trouwens. Dat kreeg hij van zijn Rika, hoor. Want Rika was er ook wel, die was hier met een flits was ze te zien. Hè? En er stond een Noosters voet, stond een grote boodschappentas. En daar kan Beeltje altijd weer op teruggevallen. Hè? Want, nee, dat is zo. Meurders die schiet nog aardig bang aan te wezen dat hij een klap met die boodschappentas op mijn kop zal brengen. Maar wij weten beter, hè, Mina, wij weten beter.
4: Wij weten beter.
3: Wij kennen de inhoud van die tassen, hè.
4: Ja. Ja. Wat
3: erin zit. Neem maar eens op wat er allemaal zo in zit in die tassen van.
4: 2 zakken gesneden sipels.
3: Oh ja.
4: Een pond rode kool.
3: Rode kool?
4: Rode kool.
3: Wat is er daar nog mee dan?
4: Achemé.
3: Achemé?
4: Ja. Er staat ook een stukje geel vlees, zei ze. Dat is lekker.
3: Geel vlees?
4: Gewoon vet vlees. Geel
3: vlees. Ja, ik begrijp het wel. Maar
4: gewoon geel vlees.
3: Misschien zitten hier ook wel een pen niet half autochtoon bij ons.
4: Een stukje geel, gewoon wat een lekker vet raamt hij eraan. Weet je wel? Geel vlees. Ja. Nou, dat had ze in de tassen.
3: Nee,
4: en toen zegt ze, wat is, je weet nog wat weet, zegt ze tegen mij. Ik zei, ja, aché. Ja.
3: Ja.
4: En toen later sprak Gerard.
3: Ja.
4: En we zingen nog andere liedje over mij.
3: Een blouse. Ja, het is natuurlijk niet leuk om zo onder het juk van Riga te leven, dat moet heel zorgwekkend zijn. Dus het is een blouse, maar met een goede bedoeling.

begint de eindtour nou weer en dan mogen we weer afsluiten. Ja, soms schiet het harder dan dezelfde, denk ik. Wie gaat weer terug naar Aalto Westerman? En wie neemt dan zo'n beetje half afscheid van Nule? Want wie kondigt wel net iets af zoals gewoonlijk? Nou ja, de titel is in enkelvoud, voor u. Maar wie bedoelt voor Ule?

Verdriet, angst en woede, ontkenning en negeer, werd om weerang in uw hoofd, het is hos nicht de keer. Onzichtbaar wint de tranen, onzichtbaar in wijzeet, Irak doet zelf langzaam kwiet en kroet.

ingang. Het woekert in uw lichaam, voor niks en niemand bang. U wilt het niet geloven, de waarheid in uw lief. Angst voor wat schiet komen, angst voor perspectief.

tref het vechten echt weer zin. De tiet gaat zo verbied, de andere kant.

Ja, en dan ben we alweer aan het einde komen van ons programma. Ja, echt, de Titi-vlag. Wie stapt er weer mee onze Titi's op? En wie heb je met plezier gedaan, deze speeldeuzen? Wie bent Erik Daams achter de knoppen? En mijn naam is Coro Reijen en ik was er de plezier weer aan het kletsen met jou. Wie hoopt u de volgende weken weer aan te treffen aan de radio? Voor nu bedankt voor het luisteren. En tot de volgende weken als wie dwaalt door Gelderland. Voor de komende weken, adieu, kijk goed uit en pas op elkaar.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Bij een plofkraak op een pinautomaat in het noorden van Vlaardingen is vanmorgen vroeg veel schade ontstaan. De politie trof twee verdachten aan, van wie er één werd gearresteerd. Daarbij werden waarschuwingsschoten gelost. De ander ging er op een scooter vandoor. Mensen uit de buurt moesten hun huis uit vanwege mogelijk explosiegevaar. Of er bij de plofkraak in Vlaardingen iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, uitgesproken op zijn Engels. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond. En het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot ruim 1 miljard per jaar als de populatie niet wordt ingedamd. Het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: En op. De schade in Australië kan oplopen tot ruim 1 miljard per jaar als de populatie niet wordt ingedamd. Het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
2: Oost-Veluwezoom.
1: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
2: De muziek.
1: Van Oost-Veluwezoom. Dit is Moyes Lustrum, het dialectprogramma van Oost-Veluwezoom. Met praatjes, gedichten, verhalen en vrolijke muziek in de streektaal.
2: Oost-Veluwezoom.
1: Met uw presentator Martien Kobussen.
3: Ja, een hele goede morgen en welkom bij Moyes Lustrum. Mijn naam is Hertie Vosselman. Het is weer zaterdagochtend, de koffie is hier klaar en het water en de thee. En wie bent ondertussen al stiekem even heerlijk getrakteerd op koeken met boter ertussen. En vandaag houdt 2 uurtjes van 10 tot 12 om gezellig te praten hier vanuit de studio in Twello. Ja, we hebben natuurlijk zoals elke eerste zaterdag van de maand op bezoek Henk en Ini Wolters, tegenwoordig uit Twello. Voor die tijd uit de weg. En ze bent natuurlijk heel erg bekend hier in de gemeente Voorst en omgeving. Hij vraagt aan Henk, of aan Ini, of aan allebei, of aan mij, of aan Joop. Bel ons dan maar even. 05-71-27-1722. Als we het zo kunnen beantwoorden, dan gaan we ze beantwoorden. In een tweede uur blijft Henk en Ini gezellig zitten en praten we verder met elkaar. Joop Heeseman doet de techniek en natuurlijk de medepresentatie. En samen maken we er met ons vieren weer een gezellige uitzending van. Wil je ons vinden op de radio, dan moet je afstemmen op 105.3 als je aan deze kanten van Oost-Veluwezoom zit. Ben je in de buurt van Brum, dan is de frequentie 107.5. En woon je in de buurt van Heerde, Epe en Zwolle, dan kun je hem op 106.5 opzoeken op de zender. En we gaan verder met de eerste muziek van deze morgen. En dat is Dennis Hendricks met Dorp waar ik geboren ben.
4: In het dorp waar ik geboren ben, waar iedereen, iedereen...

langs het kerkhof, 's ochtends vroeg. Hef ik daar mijn BVO op degene die ik daar ken, nu het dorp waar ik geboren.

0: Het dorp waar ik geboren ben van Dennis Hendricks. Heel mooi liedje. Ja, en Ini is natuurlijk weer een hele mooie schat aan dialecten, verhalen en gedichten bij zich. Dus Ini, waar ga je mee beginnen vandaag?
1: Nou, we beginnen vandaag weer gewoon met een gedicht over de maand, zoals gebruikelijk.
0: Ach,
1: de maand
0: leuk.
1: Juni. Ja. Ik zeg altijd, het is altijd heel lastig om het. Ik heb het wel eens geprobeerd met A1, zeg maar, om het over te zetten in dialect, maar dat kwam ook niet goed over. En ja, dus ik doe het nu in het gewoon ABN. Daar begin ik altijd. Ja. Maar dat mag ook, hè?
0: Dat mag. Weet je, alles
1: hier,
0: is goed,
1: hier
0: hè?
1: Hier zit wel een bordje hier mij platbrood. Nee,
0: ja,
1: niet
0: maar alles is goed. Alles is goed, zeg ik altijd.
1: Ja, en dit is geschreven door Greta Kazier. Juni, de maand met lange en warme dagen. Laat mooie tuinen voor bezoekers openstaan. Straalt de zon tegen een blauwe hemel aan. Gaan wij ons aan een open tuinfeestje wagen. Terwijl de vogels nestjes bouwen in de hagen, trekken geurende kamperfoelies de vlinders aan. Juni, de maand met lange en warme dagen, laat mooie tuinen voor bezoekers openstaan. Jong en oud gaan stilaan op vakantie vragen. De vermoeidheid begint bij velen toe te slaan. Bestemmingen zijn geboekt om op reis te gaan. Wie zal er de zorg voor huis en dieren dragen? Juni, de maand met lange en warme dagen.
0: Wat een mooi gedicht.
1: Ja.
2: Jammer dat het niet een plat is.
0: Nou, Joop. Ik vind ook in het ABN, en dat is ook een dialect, heel erg mooi.
1: Ja, het is een mooi gedicht.
0: Toch of niet?
1: Ja, het is een mooi gedicht, ja.
0: Wie gaat verder met Diamond Stars en dat heet Zonder Oe.

0: The Diamond Stars met Zonder Oe. Best wel een beetje een zielig liedje. Ja, maar ook wel weer een gedragen liedje.
1: Ja, ik vind het heel mooi.
0: Je hebt weer goed u de zorg, Joop.
1: Dank je wel.
0: Henk en Ini. Nou, gezellig dat jullie er natuurlijk, zoals elke eerste zaterdag van de maand, weer bent. ja, ik zei al, ik heb net als vorige weken gewoon een paar andere vragen als anders. En ja, de meeste kent jullie natuurlijk al heel langer. Maar wie zo vaar, wie zo moe, waar ben je geboren? Ja, ik begin maar bij Henk.
2: Ja, ja, mijn vrouw was Johan. Nee, Gentje, maar ik wil zeggen, mijn vader die is geboren is, op de Beum, te noemen zeggen.
0: Oké.
2: Okay. En die is later, mijn moeder te rood en heb ze gevestigd in die broek.
0: En mijn moeders kwam ook uit Niebroek?
2: En die, mijn moeder kwam uit Niebroek.
0: Oké.
2: Okay. Achter u de Murkenweg, ik weet niet of je het weet.
0: Nee, Niebroek is, ja, ik ken het goed, een beetje.
2: Net voor het dorp, laat maar zeggen, ja? Links helemaal naar achterin toe.
0: Oké. Okay.
2: En die heeft zich gevestigd dan op het dorp, tegen wat nu dan een mechanisatiebedrijf zit.
0: Oh ja, door ja.
2: Zit als een wit huisje. Nou, daar ben ik geproduceerd, laat maar zeggen.
0: Geboren.
2: Geboren, ja.
0: En getogen.
2: En niet getogen. Oh. Ik heb er 2,5 jaar gewoond, gewoon ruim 2,5 jaar.
0: Ja.
2: En toen heb ik mijn vader en moedertje, die kocht een veur aan de Mendiek.
0: Ja, dat ken
2: ik. In de buurt van de Wallerweg. En dat was in 53. En dan ben ze dus half november 53 ben ze door naartoe gegaan.
0: Ja.
2: En mijn oudste broer, die woonde niet mee. Die was toen goed 5. En die zei van, doe ik er wel naartoe gaan, maar dan steek ik hem in de brand.
0: Oh, dat kan.
2: En dat even goed hoor.
0: Oh ja, dat was iets een jeugdige onschuld. Ja.
2: Dus, nou goed. Nou, door ben ik dan eigenlijk getogen. Dan,
0: oh, oké. Okay.
2: En ja, toen ik dan 21 was, dan ben ik nog eigenlijk naartoe getrokken.
0: Ja.
2: Het was Apeldoorn.
0: Ja.
2: En bij Ini is al de huis in.
0: Oh, oké.
2: Okay. We hadden niet zoveel ruimte nodig. Dus, en, nou. Ja.
0: Dan kon je mooi wonen.
2: Ja. Nou, 19 jaar woont.
0: Nou, kijk.
2: Toen ben ik een vechter gewoond.
0: En door hij ook een hele...
2: 33 jaar woont.
0: Dat bedoel ik.
2: En nu woont we sinds 40 jaar een joortje hier in Twelle.
0: In Twelle. Ja. Nou, ja. In Twelle.
3: Mooi.
0: En Ini daar, waar kom je vandaan?
3: Ja, ik ben geboren en wel getogen aan de Drossendiek.
0: Ah, ja,
3: op de grens van Teuge en Apeldoorn. Daar ben ik geboren.
0: Dat is echt een grens Teuge-Apeldoorn, denk ik.
3: Door de sloot liep de gemeentegrens eigenlijk, ja.
0: Dus jullie huis zat dan in Apeldoorn?
3: Aan de Apeldoornse kant.
0: Oké. Okay.
3: Ja. Het was een hele vlotte bevalling.
0: Oh.
3: Want ik was de eerder u als het huis als het was. Dus toen ging dat niet.
0: Dat was nog wel even griezelig. Ja,
2: dat was een hele trage kerel, hè. Oh.
0: Ja. Wie was dat in die TTU zat?
3: Dr. Bessem uit Twelle.
0: Oh ja.
3: Ja.
0: Ja. Maar jullie waren dus wel, laat me even zingen, daar zijn Wule altijd. Want ik woon ook randje terug Apeldoorn.
3: Ja.
0: Wule waren altijd Twello en Deemt georiënteerd. Maar jullie ook?
3: Ja, Wule ook.
0: Oh,
3: ja.
0: Oké. Okay. Maar dan waren je vlotte DNA zo.
3: Ook altijd het BM, hè? Nee, maar het is prima. Ik had één zuster.
0: Oké. Okay.
3: En toen ben ik verder opgegroeid. En mijn vaak kunt uit Wenen. Ben een Wiesel.
0: Ja.
3: Biet Kerkhof ben ik geboren, zeg altijd door net.
0: Oh ja.
3: Dus,
0: ben je de Ramsbrugweg ook?
3: Aan de Ramsbrugweg.
0: Oh, okay.
3: Op het hoek met de Zwolseweg.
0: Ja. Ach, ik dan.
3: Dus. En mijn moeder is geboren aan de Fluitersweg, want die woonde toen nog in Apeldoorn.
0: Ja.
3: En toen zij een joor was in 31, toen ben ze naar de Drossendiek verhuisd.
0: Oh, oké.
3: Okay. Ja.
0: Nou, oké, dat is dan een hele doopzeel.
3: Ja, dat vind ik ook.
0: Nou, zo ben je die geboren en getogen, inderdaad. Ja. Maar inderdaad, dan heb ik de rest gehoord van richting de Vecht en richting Twello.
2: Ja.
0: Er bent vast tussendoor ook nog wel een paar kinderen geboren.
2: Ja, ik ben er ook nog.
0: Nog een paar, denk ik.
3: Ja.
2: Nou ja, de eerste die was er heel snel.
0: Oh, Oka.
2: Die was er maar een aantal maanden, was die er al. Dus.
0: Oh, dat was heel vlot.
2: Ja, dus, maar die is inmiddels weer 53, dus dat is een heel goede keer. Dus, en dan had hij zo nog 2 dochters gekregen.
0: Ach.
2: En nu de 3 kinderen met zo'n kleinkinderen geboren. Dus,
0: ja, kijk dan. Ik hoor ook nog een nieuwtje.
2: Ja. ik heb er nog één aan. Achterkleinkind.
0: Wat leuk.
2: Ja, dat is prachtig. Heel mooi.
0: En wanneer mag die misschien het levenslicht aan schoon?
3: Hopelijk rond 24 augustus.
0: Oh, dus nog een kleine 3 maanden. Spannend.
3: Ja.
0: Nou, wat leuk.
3: Heel leuk. Echt heel leuk.
0: Toch?
3: Ja, super.
0: En we hadden het net ook al heel erg mooi van, dan is even de actualiteit van de afgelopen weken. Maar de oudste zonne, samen met schoondochter.
2: Ja.
0: En iets bijzonders.
3: Ja, die hebt de Alpe d'Huez. heeft ze beklommen. Ja. Ze zijn op de fietsen en Natasja met een groep dames lopen.
0: Ja, en dan weet ze gewoon één keer naar Balmen lopen, denk ik. Ja. Want het is 14 kilometer, dus ja, dat is best wel een ende.
3: Ja. Ja. Oh, twee keer Jos lopen. Is twee keer, of ja. Nee, Natasja is één keer Balmen. Ja. Ja, klopt.
0: En Jos heeft dan een fiets,
3: ja. Inderdaad. Ja, Jos heeft fiets, ja.
0: Met de hele groep, of heeft iedereen zijn eigen tempo aan de hand en dan gewoon, dat denk ik haast wel.
2: Ja, ja, denk want er is al best verschillend in. Ja. Als ze trainen dan ook wel iedere weekend, en dan is het 100 kilometer meestal.
0: Ja.
2: Maar dan, ja, dan er zijn eigen jongens die allemaal die... wekelijks wel
0: drum en wielrent. Ja, dat is echt een verschil natuurlijk.
2: Ja. Dus iedereen heeft wel zijn eigen tempo, anders lukt het niet natuurlijk.
0: Nou, en het is de gedachte achter de hele Alpe d'Huez is natuurlijk een inderdaad opgeven is geen optie.
3: Is geen optie. Ja.
0: Ze hebben bultgeld binnengehaald. Ja. De groep aan zich natuurlijk ook voor het kankeronderzoek.
3: Ja. Ja.
0: Want het bedrag was...
3: Ja, ik meen in ieder geval boom de zeum 60.000 euro.
0: Ja, nou dat vind
3: als
0: ik voor een proef van Heijenroosje.
3: Ja.
2: Ja. En, nee, dat is een gigantisch,
0: gigantisch bedrag, de groep. En Heideroosje, ja, daar kun je van aan, want het is een vriendengroep, weet ik.
2: Ja.
0: Maar waarom hebben ze, weet jullie dat? Waarom hebben ze ooit het Heideroosje doet?
2: Ja, dit zo, vanzelf is het een klein beetje ontstaan. Toen ze een jaar of 12 lang is er die naam zo'n beetje ontstaan met elkaar. En wie dat op die gedachte komt, is de werkgroep.
0: Misschien uit gekkigheid met elkaar. Ja, dat denk ik ook.
3: Ja,
0: maar wat een... Ja. En een kameraad van hun die ook in Heideroosje zat, die is vorig jaar volgens mij al geleden.
3: Ja, of... Ja,
0: of Jo de Veur.
3: Ja, de Veur. Ja.
0: En die zonde van hun heeft ook met Don gegeven. Ja, de Luc.
2: De Luc heeft er ook mee gereden. En dat vond ik ook heel mooi. Want die jongen heeft ze ook meegenomen. En we zijn in op sleptouw genomen, want die had de fiets van zijn vader, die stond er maar er moest het een en het ander dan gebeuren, hebben een hulp voor de rug.
0: Ja.
2: Dus dat de jongen zo toch mee kon. En, dat is heel
0: en dan ongetraind naar boven toe. Dus dat vind ik hem heel knap.
3: Dus maar eerder hun Branko Joling, hun ook die groep.
0: Ja.
3: En die is toen ook al overleden.
0: Ja, die is op jonge leeftijd.
2: Maar die jongens zo verschrikkelijk.
3: Daar hebben ze heel erg aan alleen. De hele groep is door... Ja.
0: Nee, er zit wel een opgeven is geen optie. Ja. Dat is echt wel de gedachte erachter. Ja. Ze hebben ook een bult acties gedaan, vind ik, in de afgelopen titel.
3: Ja.
0: Er zijn meerdere mensen natuurlijk hier ook uit Twello en omgeving die ook gegaan bent.
3: Net zo goed.
0: En net zo goed gegaan bent. Maar iedereen heeft zijn eigen gedachtegoed erachter.
2: Ja.
0: Maar het is maar goed dat elk jaar dat er dan toch aandacht aan besteed wordt. En dat we toch misschien allen wat verblieft doen, laat maar zo zeggen.
2: Ja.
0: Nou, wat, ik vind het een hele knappe prestatie wat dat betreft. Ja.
3: Ze komt vandaag weer terug. Mensen, dan bent er al aan het rieten in ieder geval.
0: Ja, komt ze allemaal weer
3: en
0: terug.
3: En misschien vanavond of anders als ze een overnachting doet. Jos en Natasja hebben natuurlijk de caravan bij zich.
0: Oh ja.
3: Dus dan wordt het natuurlijk niet zo harde reen.
0: En ze stonden met elkaar denk ik op een heel groot veld misschien.
2: Helemaal heel groot veld.
3: Ja, ze stonden niet allemaal bij elkaar, maar dat kon op een gegeven moment ook niet. Nee, dat kon ook niet.
0: Maar het is prachtig. een hele happening.
2: Het is zo mooi, die eenheid in die jongens. Dat is zo fantastisch. En eigenlijk is dat begonnen op de kleuterschool. Hè?
0: Ja, maar tussen leuk vier is dat toch, hè?
2: Ja, en dan zijn ze in 53 allemaal. Als ze wel 53 dit jaar.
0: Ja.
2: En ze hebben dezelfde band allemaal nog.
0: Ja, want dan komt ze ook allemaal zo'n beetje van de zaaier af, denk ik.
2: De meesten van de zaaier.
0: De meesten, iedereen. Maar ook nog in het
2: vervolg. Maar het was de kleuterschool 1, hè?
0: Ja, klopt. Was en openbaar en de zaaier.
2: En door hebben ze elkaar even.
0: Ja. Ah, nou, kijk, wat mooi dat zo'n vriendengroep zo deur kan blijven bestaan. En ook dat de wederhelft me ook allemaal met gaat.
3: Ook prachtig.
0: Vind ik ook heel knap.
3: Prachtig.
0: Dus,
3: ja, zeker.
0: Waar hebben jullie elkaar voor het eerst ontmoet?
3: Oei. Oei. Dat was wel bij Henk aan de Mindig.
2: Eerst in onze gedachten, hè?
0: ja, dat denk ik ook wel. Dat kan ons niet anders. Dat de ene ander zag en dacht, dat is wel leuk.
3: Ja, die is wel leuk. Nee,
0: maar vertel.
3: Ik ging op een gegeven moment vanaf de zaaien naar de huisschool hier in Twello. En dan kreeg je natuurlijk op de lagere scholen bij event, die kies je iedere dag. Maar als je dan naar een andere school gaat, dan kreeg je in één keer ook andere vriendinnen in ieder geval. En dan hun Ali, de zuster van Henk ook bij. Dus.
0: Oh.
3: En zodoende...
0: Wil elkaar tegenkomen.
3: En is
0: het vonkje al voor een sprong?
2: Ja, dat vond je dus op een rare manier misschien. Of niet op een rare manier. Maar ik ging dus op een gegeven moment in dienst. En toen werd ik gelegen dus in Duitsland. En er waren 5 weken van nu zelf. En toen in die vijf weken kreeg ik de gevoelens.
0: Ah, nou, dan ging je erover nadenken. Wat is het toch goed? Ja. En wat is die Ini toch een leuke dier?
1: Ja. Ja. Maar ging dat op gevoel dan, Henk? Of,
0: ja, dat ging op gevoel.
1: Ja, ik dacht dat het vroeger was dat je moest kijken hoeveel koeien de school waren.
0: Ja,
1: ja. Oh, ja. Ja, ja, ja,
0: ja. Ja, maar dan zegt ze van, even kijken hoeveel stalraampjes hoor je.
2: Oh, ja. Oh, ja. Stalraam. Ja,
0: stalraam. Maar ja. Als er geen beest achter die stalraampjes zit, dan heb je nog een
1: probleem. Ja, ja, precies. Ja.
0: Ik had even morgen naar... 10 voor 2 heette de groep met mijn opo.

0: Sluistrium, het dialectprogramma
1: van Forst Veluwezoom.
0: Mooie Sluistrium.
2: Nou, en dat was Mien Oppel. En een mooi einde van het liedje, wat ik eigenlijk net zing. Maar toen kwam er een mooie tune erin van Joop. En nou, we gaan eens even verder. Henk, wat heb je nu werkbare lemmen dan?
3: Oh, heel veel.
2: Oké, en in een notendop.
3: Een notendop.
2: Maar gewoon, wat
3: ga
2: je
3: doen? Toch mijn diensttitel, laat maar zeggen, van de Lammerschool af. Ja. Mijn diensttitel, ik om veeteeltbedrijven werk. Noordtitel ben ik in het veevoer beland, laat maar zeggen.
2: In de veevoer maken of het veevoer verkopen?
3: Ja, het maken mee begon, want ik kwam in dienst en moest ik vertrouwen en later dus verkopen. En toen was ik 35, toen ben ik overgestapt op brandbeveiliging.
2: School.
3: En dat heb ik 15 jaar gedaan. En toen kwam er een bedrijf uit Nieuw-Leuzen. Die bood me een baan aan. En dat was in de plantenwereld. Dus de kantoorinrichting
2: en
3: derde. Dus ik heb... Ja, de grootste planten was een palm van 12 meter die ik verkocht heb.
2: Ah, leuk.
3: Ja, en, zo, maar in de groene daken, laat
2: maar
3: zeggen.
2: Maar je zei dus inderdaad de plantinrichting bij kantoren in dit geval. Ja, dus zou je een heel mooie kantoor aan en die bond dat opgeleukt hem.
3: Ja.
2: Zoals maar ze nu bij de gemeentehuis hebben dan is ook een boom binnen in gezet bijvoorbeeld.
3: Ja, dat is,
2: oh, zoiets.
3: Ja, en een kantoorinrichting. Maar heel veel, laat maar zeggen... Architecten die wonen dus bijvoorbeeld geen planten in, dat past niet in het milieu.
2: Nee.
3: En ik heb in het Sliedrecht meegemaakt, om te zeggen, ik ben nieuw gemeentehuis. En die mensen waren allemaal na een half jaar ziek. Ja, een hele grote hoogzuik.
2: Ja.
3: Ziekteverzuim en al die dingen meer. En dus, nou, de arbeidsinspectie te bieden, zijn ze, nou, het is hier vast te droog, er moet vocht in het gebouw.
2: Ja.
3: En toen willen we dan het gebouw, laten we zeggen, aan de plant. Helemaal zo, ook in, meestal in het gebouw, omdat die helden bent gigantisch groot en hoog.
2: En dan moet je nog wel wat
3: dus
2: neerzetten.
3: Ook met heel hoge planten erin. En, maar ook op de kantoor allemaal plant. Mensen die kwamen in die hal en dan stonden ze allemaal een beetje de drent of woon geweest. Aan de andere kant waren loketten, maar niemand ging er zitten, stond een stoel.
2: Ja.
3: En we een groene muren maakten, toen gingen die mensen weer rustig. Zeggen, en
2: toch
3: die gingen zitten. Dus,
2: het doel bereikt.
3: Ja, en heel mooi. Ik wil zeggen, en dan zie je wat de plantenwereld doet en de plantenwereld kan.
2: Ja, en wat de effect op de mensen heeft.
3: En wat de effect dat op mensen. De ziekteverzuim, ik wil zeggen, die liep terug en de mensen die voelden zich weer happy. En al die dingen meer.
2: Nou, dat hij als bedrijf, is dat een mooie promotie met hem, gewoon dan maar zo zeggen. Ja, dat voor een bedrijf kunt betekenen als plantenbedrijf dan in dit geval.
3: Dus met planten, maar we hebben ook wel, laten we zeggen, zware metaal nu de grond gehad. Hè?
2: Ja.
3: Je hebt al de rietsoorten die vangen.
2: Die
3: zuigt het op en die slaat het op in een blad.
2: Okay.
3: En dan zo kan je terugwinnen, laten we zeggen. Dus, al die dingen meer. Dus de plantenwereld is gigantisch groot.
2: Was wel een interessante baan dan.
3: Het was heel interessant, heel mooi. Ja.
2: En leerzaam.
3: Ja, leerzaam. Nou ja, ik was ook altijd bestuurlijk bezig, laat maar zeggen, op alle fronten. Zo, kerk, school, politiek. Altijd bezig.
2: Ja, en een van de dingen waar je op dit moment denk ik ook wel heel druk mee bent, is de historische vereniging Voorst. Ik zat al heel keurig netjes te zeggen dat het de oudheidkundige kring was, maar
3: was het dit verleden?
2: Dat is in een jaar of 5 geleden is dat ummezet naar de historische vereniging Voorst. Dus dat is wel een mooie benaming.
3: Het is een hele mooie benaming. Ik moet zeggen, die naam sluit ook aan, vooral voor jongere mensen, ook OKV, daar vond ze toch, wat is dat eigenlijk? Daar allemaal van die ouderling waard, maar hoge zwarte hoeden.
2: Ja, maar dan is het ook de jeugd vindt historie wel interessant.
3: Daar hebben ze gelijk een begrip bij, historie. Ja. Ja, dus, dat kan me helemaal in het leven. Dus,
2: leuk. Ja. Ja, en ook, hoe lang worden ze er al bij?
3: Ik zit al aan 9 jaar zit ik erbij, laten we zeggen.
2: Ja.
3: En binnen 8 jaar ben ik dan ook bestuurslid.
2: Oh, En de Kump in het Nooijo nog iets moois aan. Hij zei al, begin van september nog meer over praten. Maar je bent ook ergens druk mee bezig.
3: Grote deel is al voorbereid. Laten we zeggen, en dan moet het ook, want de vakantie komt eraan.
2: Ja.
3: Voor de vakantie moet eigenlijk alles klaar wezen. Dat is zo dat je tweede helft van augustus alles weer op kunt pakken. En hier en daar wat puntjes neer kunt zetten.
2: Ja.
3: En
2: wat is het thema dit jaar?
3: Dat is veerkrachtig erfgoed.
2: Ja, dat is wel een mooie beschrijving.
3: Ja, veerkrachtig erfgoed is erfgoed, laat maar zeggen, die van functie heeft veranderd. zodoende dat het erfgoed in stand bleef, en om te zeggen.
2: En dat hou in de gemeente Voorst en omstreken, ja, denk ik wel.
3: Heel veel, ik wil zeggen, maar willen ze zelf in hier in een erfgoedpand, om te zeggen.
2: Ja.
3: Dat was de voormalige.
2: Ja, school zelfs.
3: School, oude school.
2: Dat klopt, ja.
3: Namens school. Van 1928 is dit gebouw gesticht. Ja. Als openbare school.
2: Ja.
3: En dit is inmiddels ook een gemeentelijk monument, maar het is ook erfgoed.
2: Ja, en daar is dan een bibliotheek.
3: Is een beetje in gevaar met de projectontwikkelaars. Je wilt van alles.
2: Ja.
3: Maar ik heb zo'n idee van mensen bij alles goed, maar belief aan ons erfgoed.
2: Ja, sommige dingen maar gerust in ere laten. Ja, in prachtig. Het totaal is het een heel mooi iets.
3: Hij zei dat de markt opkomt, die ziet hier de gebouw staan. Dat is toch geweldig.
2: En ook een herkenning ook inderdaad.
3: Ja, herkenning,
2: en het steeds al heel erg lang lopen.
3: Ja,
2: maar, zo,
3: ja, ja. Maar je hebt zelf ook in een erfgoedpand, dat is ogen met u.
2: Ja, de hekken werkt inderdaad. Ja. Er was dezelfde eigenaar destijds die doorzit. Het was hier op het pand van, dat is nog niet meer. Maar wie gaat even over naar een stukje muziek. En ik heb me net toch weer laten vertellen dat het is van een favoriete iemand die heel goed teksten kan schrijven en ummen kan zetten.
4: Nou, deze tekst heeft niet zelf gemaakt.
2: Nee, maar oké. Maar je hebt hem wel in ieder geval geproduceerd. Laat het zo zijn. Ja, je bent producent aan het worden.
4: Ja. Als ik soms televisie er niks aan en nog ook.
2: Dan ga je dit soort dingen doen.
4: Een beetje achter de laptop zitten.
2: Er staat hier drum, het wordt zomer.
4: Het wordt zomer. Ja, dus de tekst is van een liedje van Rob de Nijs.
2: Ja.
4: En het wordt zomer. En heb ik een beetje vertaald in
2: dialect.
4: In dialect.
2: Nou, laat maar hun.
4: En de mensen die luisteren dan.
2: Ja.
4: Dan ben ik wel benieuwd als ze weten wat erin veranderd is.
2: Nou, laat ze maar beelden.
4: Ja, laat ze maar beelden.

0: namens de producent Joop Hezeman. Het was zomaar.
1: Dank je wel.
0: Er ging nog wel aan, iets aan een bierschaaf van, denk ik. Maar de eerste productie is wel heel mooi.
1: Ja,
0: ik vind het heel mooi. Ini, heb je nog wel een mooi gedicht? Of een mooi verhaaltje?
2: Ik begin nog even met een gedicht.
0: Ja.
2: Stond eigenlijk de vorige laatste keer in Teugje Nieuws. En dat is schreef de Jannie Buitenhuis. En die woont nog steeds aan de Waterweg.
0: Zeker.
2: Ja. De tiet geet hard, steet de boom. Wat geet de tiet al de bassen gauw voorbij? Voor dat besef zit die alweer bino in juni. Het begon met een koude winter. De jonge lu bid niks te wind. De alden onder ons hebben wel strengere winters gekend. Auto's die van de weg afraken, maar waar kun je ook mooie foto's maken? Of straten schaatsen, dat kon in het noorden van het land. De kleintjes voorzichtig schuivend aan papa's hand. Op de trappen van het paleis een nieuw kabinet. Hoe lange houdt ze het vol? 4 jaar is een hele zet. Rob, de jongste premier ooit voor zo'n serieuze zaak. Het vestzien van, ik kreeg die lach niet van mijn gezicht, is speciaal voor Jettene maakt. En dan de Olympische spullen. Het oranje team deed weer goed. De tv maken overuren. Het schaatsen zit ons in het bloed. Records sneuvelt, het rood-wit-blauw in top. Gold, zilver, brons, echt, het kan niet op. Maar ook troon bij valpartijen van de shorttrackgroep. En de beroerde wissel van onze talentvolle Joep. Het koningspaar doet enthousiast mee, dat zie nergens zo. En in het paleis voor de atleten een koninklijk patatje mayo. De huldiging, de lintjes, doorsmullen wielen van. Maar de keerzijde van al die medailles, door denken wielen ook aan. Oorlogen gaat maar deur, met bom, drones en raketten. Wereldleiders zult er niet op letten. Die gaat alleen maar voor macht, geld en eigen gewin. Oorlog met heel veel dooien. Oorlog, wat heeft het voor zin? Dan zit er nog een nieuwe oorlog aan te komen. Dit keer niet met raketten en bom. Maar met ballen schieten in het net. Aanvallen en verdedigen tut en met. Hup Holland hup, samen vechten om de wereldcup. Voetbal is oorlog. Zei Rinus Michels dat jaren geleden al niet. Geef mij dan maar een wedstrijd zonder al die agressie. 'S avonds en 's nachts met een biertje voor de tv. Nederland kleurt oranje. Wielen doet weer dapper mee. Met Koeman naar de finale, dat lijkt me echt tof. Een voorspelling doe ik niet aan. Wielen wacht maar af.
0: Prachtig. Ja, dat doet ze altijd heel erg mooi, vind ik.
2: Ja.
0: Ze kan het heel raak altijd neerzetten.
2: Ja.
0: Dat,
2: en dan zo in dialect zo.
0: Ja, leuk hè?
2: Dat maakt het extra, tenminste extra bijzonder. Ja, heel mooi.
0: Teugje Nieuws had voor hen dan altijd, hoe heet het, Tines van Sliek.
2: Ja, Tines.
0: En ze wordt net iets buiten Teugen, maar ze doet al zulke leuke dingetjes maken. Dat willen zijn van graag er weer in.
2: Ja, heel mooi. Heel
0: nou, Ini, dan gaan we eens even doen verder. Gezellig.
2: Nou.
0: Ja, we zijn dan. Je bent vast naar school gegaan, denk ik, in die tijd.
2: Ja, dat ben ik wel. Ja. Ik was volgens de hoofd van de scholen een redelijk goede leerling.
0: Kijk.
2: Dus als je aan het hoofd van de scholen bio alders kunt praten en dat je wel iets verder kunt als de huizenscholen, dan denk ik, nou ja. Maar dat mocht dus niet van mijn vader moe.
0: Nee,
2: dus
0: dat ga je dan soms vragen. Ja.
2: Zo ging dat vragen. Dus het werd huizenscholen. En toch nog een jaar naar de Apeldoornse scholen was. En
0: Heb
2: ik een OVB-opleiding gedaan.
0: En dat is?
2: Er was de oriëntatie verzorgende beroepen. Want daar wou ik eigenlijk graag mee verder.
0: Wat had je toen in het huis zitten waar je eventueel zonder
2: wil? Als bejaarden verzorgen. Was toen eigenlijk de
0: gedachte van mezelf. Erachter.
2: Ja, dat klopt. Dus, maar goed, op een gegeven moment had ik mijn diploma. En mijn ouders die bedisselen van met een predikant. Door is een terminale dame op Zeurmuizen en dan gooi je me naartoe werk.
0: Oké.
2: En dan ben je net 16 en dan heb je een terminale vrouwen doorliggen. En dan denk je, toen op dat moment ging het prima. En ze is toen ook overleden.
0: Ja.
2: Is goed. Maar toen raakte ik zwanger en toen ben ik getrouwd.
0: Nou.
2: En zo ging dat.
0: En hoe lang bent jullie, even zo tussendoor vragen, hoe lang bent jullie al getrouwd ondertussen?
2: Bijna 54 jaar. Wordt 54.
0: Toch.
2: Ja.
0: Kijk, maar dus nou, toen kwam hij dus eigenlijk via de OVB en scholen. Ja, ja en ben zwanger. Dus.
2: Ben zwanger, dus nou ja, goed dan.
1: Nou, niet via de school is het
0: zwanger. Nee, dat snap ik. Ja. Maar toen ben je denk ik ook iets ander werk gaan doen, denk ik.
2: Ja, toen eerste tijd heb ik eigenlijk van, heb ik helemaal niet. Ja, in mijn zwangerschap wel, maar niet toen Jos geboren is. Toen was er eerst niet meer aan de orde
0: geworden. Nee, logisch. Ja.
2: Ja. En toen volgde Miranda en Ellen natuurlijk.
0: Ja.
2: En toen Ellen naar de kleuterschool ging, de jongste, toen heb ik het weer wat opgepakt.
0: Oh, oké, ja.
2: En toen had ik verschillende adressen.
0: Ja, waar je aan het werk
2: waren. Ja, waar aan het werk waren, dus ja.
0: Oh ja.
2: Nou ja, en dan komen kinderen op school en dan zit je in de oude commissie. Ja, ik was spelletjesmoeder, voorleesmoeder.
0: dat geloof ik direct. Oh, een sterk moeder? Nee.
2: Nee, dat heb ik niet. Dat deed toen de leerkracht nog.
0: Ik woon, oh, dat deed, ja, dat klopt.
2: Ja, dat deed
0: klopt.
2: De leerkrachten.
0: Dat klopt, ja. Ja. Maar tegenwoordig doet dat inderdaad. Je hebt toen hou één verkeerslicht en daar stond in teuren.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Dat was toen.
1: Ja.
0: Ja. Ja, en inderdaad, ze zetten ze over bij destijds toen bij Van der Worp.
2: Van der Worp.
0: Was de bakker.
2: Ja.
0: Dan kun je tussen de deur en dan naar de overkant toe. Ja. En nu hebben ze het inderdaad ook richting de andere zaaien. Doet ze het nu ook.
2: Ja. Oh, dus al die dingen. Ah, de rol zo van één in het ander gewoon. Nee. Dat was... Echt hele mooie Johan. Echt hele mooie Johan.
0: Ja, absoluut. Ja, ik vroeg net zo tussendoor al van... je bent wel een creatief iemand.
2: Ja.
0: Op allerlei gebieden, denk ik, in dit geval.
2: In dit, ja.
0: Ja. We hadden het net ook over kleding maken.
2: Dat
0: hij vast ook willen doen.
2: Ook. Ja, en dat hij ook gedaan.
0: Je zei, je hebt geen lessen gehad, maar...
2: Nee. Maar wel een heleboel meer kreeg van mijn moeder natuurlijk. Want die was al die smorgens mensen te vinden op de lapjesmarkt in Apeldoorn.
0: Ach, dat was dus, toen nog.
2: Ja. Ja.
0: Okay.
2: Ja, ik ben er ook jaren, ook toen de kleinste nog geboren was, ging ik ook.
0: Maar dan gewoon op de grote markt?
2: Ja, op de grote markt.
0: Oh,
2: ja.
0: Oké.
2: Okay. Smorgensmans, hij door echt, dan moest je...
0: Oh, smorgensmans, ik dacht hij zei zondagsmans. Nee, nou, smorgensmans. Daar kom je al niet in, denk, maar dat kan.
2: Ja.
0: Oh ja, smorgensmans, ja. En dat is nog wel, maar het is echt niks
2: meer. Nee, maar
0: het
2: is langer niet meer wat, nee, wat was. Nee, klopt. Nee,
0: dan kun je beter nou een heel bekend bedrijf in Epsen gaan, want daar heb ze ook hele mooie stoffen.
2: Juist. En hier in Twello.
0: Ja, ook heel mooi.
2: Mooie stoffen. Dus,
0: Doe je nu nog tegenwoordig ook nog wel eens kleding maken? Of,
2: echt zelf maken voor mezelf eigenlijk, ja, laatste jaar, anderhalf jaar eigenlijk helemaal niet.
0: Nee.
2: Er ligt nog wel een stapeltje weer rood. Maar, maar goed, het is
0: maar
2: wel
0: misschien komt misschien de kinderen nog, kleinkinderen ook nog wel eens bij langs als ze wat van maken wordt hem.
2: Of dat ze iets netjes de streken wilt hebben.
0: Oh ja, maar dat kan ook.
2: Ja, dat kan ook. En wie heeft eigenlijk geen schrikplanken meer, zulke dingen.
0: Oh ja, ja.
2: Dat en ik wil eigenlijk die broek man wel aannemen. Nou, dan breng je hem nu direct. Ja, zo.
1: Hij zit nu druk met neentjes.
0: Oh
2: ja, neentjes haak.
0: Ja, nee, maar dat snap ik. In het kader van het achterkleinkind wat kunnen.
2: Ja, ja.
0: Maar ja, dat is weer creatief bezig.
2: Dat is weer creatief.
0: Toch of niet?
2: Ja,
0: ik vind dat wel knap, hoor. Dat,
2: ja, dat doe ik wel, ja.
0: En doe je dan ook nog schilderen of zo dan? Of tekenen?
2: Ik heb eerder wel het tekend, maar dat was eigenlijk... Ja, maar als jonge meid zijnde. Toen voor een politiek krantje heb ik toen ook nog een poster tekend op de weerkant.
0: Oh, wat leuk.
2: Ja, heb ik ook nog gedaan. Ja.
0: Dus dat is creatief is wel...
2: Er zit wel iets in...
0: Zit wel achter de naam Ini, jawel.
2: Ja.
0: Wie gaat nog even luisteren naar Diane Marsman en Jan Otting? En dat heet Naast Oe.

0: heel mooi liedje van Diana Masman en Jan Otting. Nasto. Je zou bijna zeggen dat het een andere, hoe heet het, andere titel heeft. Maar Nasto, zo heet het dan in dit geval.
1: Ja, zo heet het, hè.
0: Ja. Nou, dan gaan we even gezellig verder. Ja, ik zei net even zo heel tussendeur van tradities binnen jullie gezin.
1: Nou, echte tradities ook niet, hè?
0: Nee.
1: Ja, voor jorragen en zo, dat wel, ja. Natuurlijk. Dat is wel een.
2: En het liefste allemaal met elkaar. Ja. Bij elkaar.
0: Ja. Bij elkaar, en het dat iedereen altijd, er ook is.
2: Ja, dat iedereen er dan is.
0: Ja.
2: Als je nu een gewone verjorg hebt, zoals ik laatst, en maar Henk zijn verjorg, dan bent er twee met vakantie. Ja, het lukt allemaal niet meer, alles.
0: Nee.
2: Maar wie bent tweede Pinksterdag uit in de West en toen net zo lang bij elkaar van Furio in februari de agenda te neerleggen.
0: Ja. Dan is het dan, die dag.
2: Ja. En iedereen was er ook. Ja. Dus dan
0: kinderen, de kleinkinderen.
2: Dat vind ik het mooiste.
3: Ja. Maar ook bij de Furio vinden we wel mooi, bijvoorbeeld, dat met onze broers en zussen erop.
0: Ja.
3: En dan de kinderen en de kleinkinderen.
0: Ja.
3: Maar dat vinden anderen ook weer mooi.

0: Eerst even een tweede. En eigenlijk met één gezin kon je zwart niks doen, want die waren altijd bij opa en opa.
1: Ja,
2: dus dat is, ja.
1: Ben je daar waar je onder de pannen zit.
3: Ja, dat is wel zo. Maar ja, dat was ook wel, dat is dus wel een stukje traditie vanuit het verleden, denk ik. Wat echt wel heel veel was.
0: Ja.
3: En dat sommigen, ja, en de oudere garde vindt het ook best wel belangrijk.
2: Ja,
3: dat er dan, hè, er komt al minder mensen misschien, hè. Dus dan is het ook wel fijn. Nou, maar wat jullie nu net zegt.
2: Ja.
3: Dat je en de kinderen en de kleinkinderen hebt.
2: Ja.
3: En dan binnenkort misschien het achterkleinkind. Ja, ja dat is ook zo. Ja. Maar dan moet je vroeg nog beginnen met zingen van jongens, hol die door een brie.
2: Ja, daar hou ik het door.
3: Werk zeg je maar af. Dat toch?
2: En dat kan ook niet allemaal weer met die 24 uur economie hier.
3: Ook niet, maar ook niet met die kleinkinderen die dan op een gegeven moment misschien op zondag of zaterdag werkt. Of, ja,
2: precies. Dat.
3: Ik heb nog een paar vragen. Ben ik benieuwd hoe jullie er allebei over denken. Zoet of hartig?
2: Zuurte.
0: Hartig.
3: Oh, kijk dan toch. Dit vind ik al. Oh, vandoor onze lekkere koeken hier. dit weet ik denk ik al wel. Koken of bestellen?
2: Ja, koken.
3: Ja, en dan even de vraag. Wie kookt van jullie het meeste? Ja, ik denk Henk. Maar...
0: ik wil zeggen... Dat merk je, want de kleinkinderen, dan moet zeggen, die nu samen wonen zo. En dat
3: is anders.
0: Heel anders bij ons. En kunnen niet. Maar goed, de vloedtrouw, laat maar zeggen.
3: Was heel anders.
0: Was heel anders. Ja. Ja?
3: Traditioneel. Dat is ook dat een is stukje het, traditie.
2: Wat
3: dat
2: toen,
0: is gewoon, de ronde waren gewoon
3: was toen anders.
0: Verdeeld, laat maar zeggen. En uit de huis kwam zo op 17:30, 17:45.
2: Ja, dat stond
3: dat
2: heel
3: klaar.
2: Dat was gewoon zo.
3: Ja, maar zo is het.
2: En dat verandert wel in de loop van de... Ja. Ah. Nou goed, zo groeit dat en dan...
3: Wijn of bier?
2: Ja. Wien?
0: Bier.
3: Ja, dat dacht ik ook al een beetje. Nou, nu heb ik er ook een. Pure chocolade of melkchocolade? Oh, je houdt van zuurte, dus ik ben nu heel benieuwd.
2: Ja, melk. Laat toch maar melk doen. Ja.
3: En toch wel een linkje naar puur?
2: Ja, ook wel eens, maar dan doe ik het puur omdat ik af wil vallen. En dat...
3: Oh.
2: Ja, dan de lekkerheid neem ik melk.
3: Melk.
0: Nee, puur.
3: Oh, echt hoor. Je doet echt heel...
0: Ja.
3: Dit vind ik leuk. Pannenkoeken of pizza?
2: Pannenkoeken.
3: Ja, lekkerder dan. En dan ook gewoon zelf lekkere bakken, denk ik in dit geval.
2: Ja.
3: Ben je vroege vogel of een avondmens?
2: Ik moet eerlijk zeggen, het laatste half jaar een avondmens. Ik was veertien altijd heel vroeg, zeg maar. Ja. Maar dat heb ik vorig jaar maar laten varen.
3: Heel goed.
2: Na de operatie veranderde het hele beeld.
3: Ja.
2: En ik zeg nu zelf avondmens.
3: Oké. Okay. Ja,
0: ik hoor avondmens.
3: Ook avondmens.
0: Ja. Ja.
3: En hier Joop dan? Avondmens of vroege vogel?
1: Nou, normaal. Het ligt aan wat ik...
3: Wat je doen moet op de dag.
1: Ja, want ik heb geen moeite om op te storen, zeg maar.
3: Nee.
1: Maar
3: je kunt ook wel deur gewoon tot 4 uur 's nacht. Ja, vannacht was je ook op een wedstrijd. Net.
1: Ja, was ook 2 uur.
3: Ja, dat bedoel ik. Dus, opruim. Ik ga nu even... Joop
2: en Joop verder.
3: Nee, opruim of laten liggen?
1: Opruim.
3: Hier dan.
2: Opruim.
0: Opruim, ja.
3: Oh, kijk, ik ook, hè.
0: Vast zo snel als ons.
3: Met ramen dicht slapen of met open raam slapen?
1: Altijd lus.
2: Ja, bij ons staat ook altijd op een kleine opening. Ja.
1: Hier dan?
3: Ja, ook. Raam staat lus.
1: Slaap je beneden of boven?
3: We willen slapen beneden. Ja, ideaal. Al 10 jaar. Dat is echt ideaal.
1: Maar dan kunnen ze een soort raam lus wippen. Met
3: We hebben een hond. En de buren hebben 2 honden. Dus daar kunnen we goed aan.
1: Fred-kennende.
3: Ja, maar die slaapt er deur. Ik ben de lichte slaper.
1: Fred zegt, dus, ik sta altijd achter, weet hij.
3: Nou ja, maar dan heffen we wel, dan is er wel die slapen. Samen stil of samen praten?
0: Praten, ja.
2: Ja.
0: Oh.
3: Ah, op sommige momenten.
2: Op sommige momenten, nee, maar wel overleg of samen dingen, praten.
3: Hier dan. Samen stil of samen praten?
1: Nou, ik kreeg altijd verwijt dat ik niet vallen zeggen, dus.
3: Nou, dan kun je door iets in aanpassen misschien. Maar je bent dan wat vaker de stil als dat je praat.
1: Ja, ja.
3: Oké. Nou. Fietsen of wandelen?
1: Fietsen.
2: Ja, momenteel is het ook fietsen vanwege de ruggen. Is dat pijn?
3: Maar,
2: ik ben eigenlijk de loper. Wie ben eigenlijk de loper?
0: Ja, wandelen. Ja.
2: Oh, ja.
0: Ja. Okay.
2: Ja.
0: Ja. Ja, nee, wandelen is...
3: Dat vind je inderdaad leuker als fietsen, maar nu met de ruggen doe je het liefst dan fietsen.
2: Ja.
3: Laat maar zo zeggen. Ja.
2: Ja, klopt.
3: Een film of een serie kijken op televisie?
0: Een film, als het een goede film is. Ik ben niet zo'n filmman.

0: Nee, maar als toch je...
1: Meestal duurt het me veel te lang, hè. Maar een uur dan krijg ik al de kriebels en dan denk ik, dan moet er een lender aan komen.
0: Hier dan.
2: Ik heb liever de film. De film met in één keer ook dan...
0: Ja, waar je af kunt kijken.
2: Hier
0: dan.
3: Series.
0: Ah, nou,
3: ja.
0: Ja, dan gaan we hier volgens mij een beetje mee eindigen.
3: Even
0: naar Joop kijken.
2: Ja.
0: Want de Swinging Accordions, die komt eraan met Piratenpolka, een instrumentaal liedje. En wie bent weer aan het einde komen van het eerste uur van Moois Lusten. Nou, Henk en Ini, alvast bedankt voor het eerste uur. Want jullie blijven hier zometeen nog gezellig een uurtje erbij zitten. Joop, dank u wel voor de techniek en de mooie muziek. En ook de nieuwe muziek. En luisteraars, blijf allemaal nog even gezellig lusten en zitten. Want na het nieuws en de reclame, Bo, meteen weer terug. Voor de gezellige uur koffiepraat. En wat is er in het tweede uur, Joop?
3: Tweede uur, hou... We hebben een ander kwartiertje.
0: Zag ik.
3: En ik heb gekozen voor Ben Steeneke.
0: Ja. Ini en ik, Hans Torreloven. Ja. Willen weet niet van de gelieke leeft in, maar willen kennen dat heel goed.
3: Mijn zuster heeft de verkering mee uit. Die had een Volkswagen, zo'n Keve. Dat die bij ons op de oprit stond.
0: Wat leuk.
3: En toen was het al een beetje, zeg maar, country.
2: Country-achtig.
0: Ja, heel leuk.
3: Zo'n leren hoed op.
0: Ja. Oh, wat leuk. Dat is grappig.
2: Mooi.
3: Ken je die ook dan, Nini?
2: Jazeker.
3: Ja.
0: Ja, die was wel bekend in die cheats.
2: Ja.
3: Ben Steeneke.
2: Uit Forsen.
0: En wat houdt nog meer?
3: Ja, Kurt Forsen. We hebben natuurlijk onze weerman.
0: Ja.
3: Mark Wolvenne. Ja. En we hebben een voordracht van Ronald Meijer van Drenthe Plat.
0: Oh, oké.
3: Die zal mijn vorige werk aan dreimen.
0: Toen is niet deur aan. Nee. Nou, dan gauw de mensen weer zien aan de andere kant van 11 uur.
3: Ja. Wil je nog wat zeggen? Nee? Ja, nou, ze hebben hier hem hadden.

0: Stedendriehoek.
1: Dit is Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. En via voorstveluwezoom.nl. En nieuws van 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Vlaardingen heeft twee verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie in het noorden van de stad. De politie loste waarschuwingsschoten en kon één verdachte arresteren. De ander ging er op een scooter vandoor. De EOD heeft een tweede explosief weggehaald en laten ontploffen. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is tussen de twee landen staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Basketbalfans in de stad New York zijn kwaad op Elmo uit Sesamstraat. Op sociale media wenst Elmo de basketballers van de New York Knicks succes bij de NBA Finals. Maar de San Antonio Spurs ook. En dat is verraad, vinden supporters van de Knicks. Omdat Sesamstraat van oorsprong een New Yorkse show is. Het weer in het oosten nog wat zon, van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek.
0: Van Voorst Veluwezoom. Dit is Moyes Lustrum, het dialectprogramma van Voorst Veluwezoom. Met praatjes, gedichten, verhalen en vrolijke muziek in de streektaal.
1: Voorst Veluwezoom.
0: Met uw presentator Martien Kobussen.
3: Ja, goedemorgen. Wilbo alweer met het tweede uur van Moyes Lustrum. Mijn naam is Hetty Vosselman. En we hebben natuurlijk hier gezellig weer zitten Henk en Nini Wolters. Dus toch ook nog weer even mee kletsen in het tweede uur. En Joop, wat hij kloost dan van de Lustra's?
4: Nou, wie begint weer met een liedje?
3: Ja.
4: En dat is van Alwi Kroeze. En dat heet het Schotse Jodellied.
3: Ik?
4: Ken je die?
3: Nee. Ja, Alwi Kroeze wel, maar niet het Schotse Jodellied.
4: Alwi komt ook uit door Bie Zwolle uit. Of niet? Okay. Of waar komt hij vandaan?
3: Ja, dat weet ik niet. Je hebt het zo.
4: Nee, ik dacht dat het door Twente. Waar komt hij vandaan?
3: U gaat hem op zoek.
4: Ja.

0: Nou, een heel mooi liedje van Alwi Kroeze. En er werd hier al gezegd, Ini Hekwamut, Manderveen.
1: Manderveen.
0: En Manderveen, dat ja. Leidde in de boomkant, dat zei Henk al, de boomkant van Alfriesel. Ja. Dus het was een Twents, zeg
1: ja,
0: maar goed,
1: een Twentse volkszanger, een dialectzanger.
0: Ja, en dan Udo Alfriesel.
1: Die meer dan met de Wiense Revue of zo.
0: Oh,
1: of, waar het ook nog een rol in stond te bieden.
0: Ik. Even ergens een keer een rolletje mee doen natuurlijk.
1: Dat kan natuurlijk ook.
0: Ja. Henk, ja, we hadden het net al heel stiekem over, maar de vakanties. Hadden jullie landen waar je aan toe ging of lekker in Nederland? Ja. Of?
2: Nou, in het verleden, laat maar zeggen, toen op de kinderen klein waren, dat ging veel altijd met de caravan. Die huurden we, dat was dan van familie Wiers.
0: Ja.
2: Die verhuurden dan die caravan, die stond dan ergens.
0: Nou, grappig.
2: En daar ging ik wel naartoe. En later, ja, dan gooi je natuurlijk, had ik het niet meer meegehoord. Het wordt het territorium natuurlijk groter.
0: Ja.
2: Maar we voelen ons, met de Duitsers vinden we ons prettig, maar ook Oostenrijk wel.
0: Ja.
2: We zijn ook een aantal keren in Tsjechië geweest.
0: Ja.
2: Ik zeggen, ja, Tsjechië is het dan ten opzichte van Oostenrijk gewoon wat minder.
0: Ja, oké. Okay. Dus maar het liefst ging u eigenlijk richting Oostenrijk.
2: Oostenrijk, ja.
0: En dan naar Duitsland.
2: En zo, dat vind ik mooi. Plasje Vies, dat is heel bekend.
0: Ja,
2: de sport. Dus een aantal keren gezeten. Maar we ook aan de Moezel, laten we zeggen. De Moezel met 8-9
1: keer. 8-9 keer.
0: Ja, een mooie omgeving door.
2: Helemaal kort aan de Moezel zaten.
0: Ja, daar kun je gewoon gigantisch genieten.
2: Ja, dat was heel mooi. En dat gaf het ook weer rust.
1: Gaf ook rust, ja.
0: Toch of niet?
2: Ja.
0: Is ook wel lekker.
1: Nou, is heel lekker.
2: Een keer een dagje naar Trier bijvoorbeeld. En Trier is natuurlijk een geweldige stad.
0: Ja, mooi.
2: De oudste stad van Duitsland.
0: Ja, nou, heel mooi ook gewoon.
2: Heel veel terug te vinden van de Romein.
0: Ja, dus, leuk.
2: Nee, maar
0: genieten.
2: Genieten, ja.
1: Dat was echt
0: belangrijk,
1: ja.
0: Heb je nog een mooi gedicht, Ini?
1: Ja. Of mag het een verhaaltje zijn?
0: Maar die wilt.
1: Dan doe ik een verhaaltje.
0: Doe dat verhaal.
1: Misschien wel toepasselijk, maar de babykleertjes.
0: Heel goed.
1: Schreven de... onze dialect.
0: Als uw achterkleinkind dat ooit is, even teruggeluisterd is, dan
1: misschien wel,
0: opdraging aan het achterkleinkind. Zeg het eens.
1: Goed, de babykleertjes. Er bent heel wat oude gebruiken in sommige streken en buurten. Groen maken ook. Dat doen ze hier overal nog. Soms is dat feestje nog mooier dan de brulfte. Groen maken of mooi maken, zegt ze ook wel. Ja, dan moet de borrel wel royaal aan te passen komen. Soms komt er ook van die gewoontes bij. Tegenwoordig heb ze ook weer uitgevonden als er een klein is geboren. Daar maakt ze me toch een spektakel van. Een ooievaar komt er op het dak, tegen de ruiten of in de tuin te staan met vlaggetjes erbij. Meestal ook een grote linde met allemaal babykleertjes eraan. Het volgende verhaaltje heeft zich een tijdje geleden al afgespeeld aan deze kanten van de IJssel. De naam die weer krijgt niet zo, maar dat doet er niet toe. In het dorp vlakbij de IJssel was een baby geboren. Groot feest natuurlijk, want iets jongs in de buurt, dat moet gevierd worden met de boel versieren. De buren staken de koppen bij elkaar al voor de baby zich aan het dient had, want ze wilden dadelijk met een ooievaar paraat wezen. Helaas, de vogel liet met zijn vrachtje wel even op zich wachten. Zeker op een oude kalender keken, zijn ze al. Maar het feit was wel dat de kleiner er nog steeds niet was. Maar ja, heer, een paar weken later dan de jonge olders uitgereikend waren, meldde de baby zich. Een beste zonne, waarbij nog wel groots op kon wijzen. De buurt kwam dadelijk in actie toen ze de ooievaar weg zagen vliegen zonder zijn vrachtje. Nu moest het gebeuren. Rap de ooievaar met een bord en de namen natuurlijk en een linde met de babykleertjes. Die kleertjes waren al om een paar adressen geweest en niet zo helder meer. Maar dat hinder niks, zei de vrouw. Het ging toch maar om de gein. Maar het pakte anders uit. Umsliks kwam er ook een kroonverpleegster. Die moest van verre weg komen, want het was zo druk met de geboortes. Het was een mooi, goed en knap zustertje. Ze kon het werk goed aan. Verzorgde moeder en kind goed en had alles mooi aan kant. De zuster keek eens naar buiten en vond wel een beetje schande dat de babykleertjes zo smoezelig en grauw waren. Ze haalden ze van de linde en ging ze uitwassen. Hier en door vond ze een scheurtje erin. Ze vond wel raar, want jonge mensen waren toch best wel netjes. Ze wassen uit, maken de scheurtjes en vouwen alles op om in de kasten te leggen. Toen de jonge vader thuis kwam, zag hij dat de kleertjes weg waren van de linde. Zijn vrouw wist ook niet, Maar even later kwam de aap uit de mouwen toen de kraamverpleegster vroeg hoe die kleertjes moesten liggen. Toen heb de vader en moeder mirakels moeten lachen. De verpleegster die snapte er eerst niks van, maar kreeg er wel schrik van toen ze hoorden hoe het plaatselijke gebruik was.
0: Ja. Ja, heel erg leuk verhaal. Ja. Nog ouder achteraan met een stukje muziek. En dat is van Buckus. Ik ken het liedje niet. Fijne alle fietsen. Wow.

0: Een fijne olle fietsen van Buckers. Ja, is wel een hele leuke band, vind ik zelf altijd. Ze komt dit najaar in november nog in de Gigant in Apeldoorn. Dus,
1: Oké.
0: Ja, dus mensen, ik weet niet of de kaartjes al in mijn bent, maar ik heb nog wel even mijn. Ja, Mark is nog niet aan de telefoon. Soep of salade?
1: Ik doe salade.
0: Kijk.
2: Idem.
0: Oh, ja, toch echt waar? Ja. Oh, ik dacht dat jullie soepmensen waren, maar dat is niet zo.
1: Nee, ja, ik al sowieso al helemaal. Oh.
2: Nee, ja, ik eet er nog wel eens kuppensoep. Dat vind ik nog
0: dat.
2: Soms wie brood.
0: Ja, ja. En bruin of wit brood?
1: Oh, heel lekker wit, maar wie eet allebei? Of ook wel vol koorn? Maakt me niet zo verre uit.
0: Nee, maar stel dat je zegt van, nou, en man, heb ik jorig, wat wil je dan het liefst hebben?
1: Wit.
0: Oké. Okay. Hier dan. Ook wit. Hier, allebei wel wit.
1: Ja.
0: Nou, ik heb ondertussen begrepen dat ik Mark Movenne is ook weer in de house. Ofwel in het huis. Nou ja, niet hier in het huis, maar die ergens anders, denk ik. Morgen, Mark.
3: Ja, goedemorgen, jongelui. Nou, hij het over heeft, had ik mee aan Joost. Want ik heb gisteren nog even in de winkel gekeken met boodschappen doen. Maar de grote pap was er niet, dan had ik lekker kruidmoes willen eten.
0: Oh, kruidmoes. En hij dat nog met een om uit de winkel dan, of niet?
3: Nee, er was niks meer. Het was geen grote pap.
0: Zal ik u dan wat beloven, Mark? Zal ik u wat beloven? Ik maak namelijk zelf kruidmoes. Ik vind het niet lekker, maar ik maak het wel omdat mijn man dat lekker vindt en mijn schoonzus dat lekker vindt. En neem ik ook een bakje voor u en dan bel ik u wel even en dan zal ik het een bio brengen.
3: Oh, kijk. Ja, ik heb het al een paar keer gemaakt, joh.
0: Hoor. Oh, zelf ook? Kijk.
3: Sorry?
0: Zelf maak je iets ook?
3: Ik maak het zelf ook, ik heb bezig, hier in de tuin heb ik de bruine beren, zeg maar.
0: Dat, goed zo.
3: Die plant heb ik hier en de kerwel heb ik hier ook in de tuin. Dus, ik moet alleen die grote rozin moet dan nog even halen. Ja. En ik word er altijd wel, de Indie en de Tacolte en de andere drink eerder weer warm. Maar ik vind het altijd leuk dat een beetje warm maken. En dan van die baste suiker, die donkere suiker erdoorheen.
0: Ja.
3: Ja, je lust het of je lust het niet.
0: Nou, dat is het, Ik vind een stukje worst erin lekker. Dat is het enige.
3: Dat is heerlijk. Ja, en dat vooral die bruine beren, zeg maar, dat spul. Als je dat drie keer in de grond hebt, mooi eigenlijk afbaken. Want dat kun je wel het boek zo onder de fondeur.
0: Nou, het enige is, het wordt altijd, tenminste, ik maak het eigenlijk alleen als het goedheid weer is.
3: Ja. Ja, maar ik heb zelfs de afgelopen winter hangen, want in het vries heb ik het ook gegeven.
0: Ik maak gewoon niet uit.
3: Wat dat betreft het papkindje, maar als je merkt, neem ik veel dat ik in mijn werk gewoon neem ik altijd pap. Dus of het nog vismeelpap is, bloempap, of havermoutpap, of vismeelpap, ik vind het heerlijk,
0: En wat brengt het weer ons deze weken?
3: Papperig weer.
0: Papperig weer ook?
3: Ja, nou, het is een beetje... Ja, wie hebt natuurlijk al de afgelopen werk, ik wil even de data erbij pakken.
0: Ja.
3: Toen heb je natuurlijk wel aardig redelijk weer. Tenminste, bij ons is het aardig wat vroeg te vallen. Want toen is er wel beginnen. Want tot en met gisteren was er dan, of eigenlijk tot en met donderdag, was er al 24 mm gevallen. Maar er is gisteren met een paar buurtjes is er nog weer 5 mm bier komen. Dus we hebben deze werken 30 mm aan neerslag. Dus dat is behoorlijk wat. En de temperatuur zo rond de 20, 21 graden. Dus dat is een beetje gematigd weer. Maar het is wel geurig weer. En dan je mijn kietootje op met dat vocht. En dan terwijl de nachttemperatuur dan ook wel boven de 10 graden bent. Dus dan vind je alles ook wel lekker door. Dus maar goed. Wat het weer betreft blijft het eigenlijk een beetje, komen en gewoon komende weken ook. En dan misschien volgende weken, vanaf volgend weekend hebben we dan geleidelijk aan weer ietsjes beter wordt. Maar dat ik zo wat voorzichtig even deur nemen. Ja. En er ging trouwens weer sneeuw vallen, niet bij ons.
0: Sneeuw.
3: Nee, niet bij ons, maar in de Alpenlanden. Omdat je toch wel een wat koeler weertype krijgt. En dat is zoals vaker. Dat kunt niet ieder jaar voor in juni. Maar ik weet wel dat wie nog eens in Zeeland staat ook, houdt hij dan wat lange vakantie door. Dat het ook in juni wel eens behoorlijk wisselvallig kon worden. Nou, dat is eigenlijk van de werken ook een beetje, maar het is niet diep triest. Zo is het vandaag. Valt het er ook nog wel mee, tenminste over vochtproot. Want ik denk dat vanmiddag tegen een uur of 2, 3, dat bij ons dan de neerslag in de vorm van water wat geert vallen. Het is nu nog zo, af en toe komt er nog een knibbel van de zonnebied. De wolk heeft wel overhand. Maar ik verwacht wel, felicit nog even een, hier nog wel een smal strookje. Ik hoop niet dat het helemaal dicht slipt. Dan kan de zon nog even goed de bieken.
0: Dus
3: dan kan het dan komt de temperatuur. Ja, het is misschien maar een uurtje.
0: Vanmiddag.
3: En dan krijg je dan al de reren. En in die zon kan de temperatuur dan nog wel oplopen naar 21 graden. Dus dat is wel, dat is dan wel lekker.
0: Maar vanmiddag en vanavond wordt het eigenlijk wel een beetje heel erg vochtig.
3: Ja, dan wordt het nattig, wat het hier betreft. Dus, Maar ik begreep dat sneller nu ook vandaag ja, dan op het Buslo het festijn heeft. Ja. Dus hoe laat begint dat?
0: Het begint om 3 uur en eindigt om 11 uur. Dus als het een beetje tegen zit, houdt de hele titreng, dan begrijp ik.
3: Nou, voor mij valt het nog wel mee. Oh. Je hebt nog wel wat rustige momenten. Nou, dus,
0: kunt vast goed.
3: Ja, dat is altijd jammer natuurlijk. Maar
0: ja,
3: goed,
0: maar het is niet anders.
3: Komt staan. Nou, mij aan de zondag heeft ze ochtend nog buur. Misschien had hij dan beter op de zondag even een optreden kunnen doen. Maar goed, dat is niet ook. In de ochtend buur en door de middag, zeg maar nu op 11, 12, dan wordt het dreugen. En dan kunt de zondag ook alweer goed bier. Dan wordt het toch wel 20 geworden. Dus het frontje slept de komende nacht en de ochtend op de zondag nog wat deur. Dus dan is het nog wat vochtiger en die tijd wordt het dan beter weer.
0: Ja.
3: Nou, maandag is het dan met al dat vocht. Lukt de temperatuur wel op de 22 graden, maar het voelde zelfs wat breuren ram. Omdat het dan de luchtvochtigheid hoog is en de temperatuur dan in één keer weer wat oplet richting 22 graden. Dus en wolken. En in de middag kunt er dan zelfs weer wat buitjes vallen. Dus dat is de maandag. Okay. Nou, de dinsdag, dan geeft de temperatuur weer wat naar beneden. Kunt er tijdelijk even wat frisse lucht in.
0: Ja.
3: De middag dreugen, maar in de noordermiddag komt het ook weer wat buitjes. Wie dan een temperatuur van 18 graden. Dus ja, dat scheelt dan met de maandag toch wel 4 graden. En dan gaan we hier vanaf woensdag wat de temperatuur betreft toch nog wel ietsjes lager. Want woensdag komt de temperatuur niet sneller hoger dan 17 graden. Met overdag felle buurtjes. Ja, zit iedereen ook niet op te wachten, maar het is nu een keer zo. Donderdag dan doe je dit nog wel dat van de temperatuur. Dan een maximum temperatuur van 16 graden. En dan kunt de buur zelfs wel weer samenvallen met wat onweer. Dus hou dat even in de gaten. En het onweer dat zet zich op de vrijdag ook nog voor hier bij ons.
0: Ja.
3: Dan ook 16 graden. Buur met dat onweer. Nou, zaterdag is dan een dreuze dag met 17 graden. Zondag is het dan ook 17 graden, maar dan is het weer een afwisseling van wolken en zon. Dus ja, het is erg wisselvallig. En eigenlijk tot en met dinsdag of tot en met maandag is de temperatuur nog wel aan de goede kant. Maar door nog kreeg ze wel een dipje. En nu is het wel zo dat vanaf volgend weekend, maar dan moet je denk ik wel voor het over het weekend heen. Vanaf de maandag dan zit er toch wel een kans in dat dan de temperatuur wel weer wat omhoog wordt. Okay. En dat hebben ze wel het Amerikaanse als het Europese model wordt dan toch alweer richting 20 plus.
0: Oké, maar ja, het wordt de komende weken eigenlijk wisselvallig met eigenlijk best wel een bult water.
3: Ja, nou, en nu bleek namelijk het Europese en het Amerikaanse model wat het neerslag betreft globaal te ontstaan hier.
0: Ja.
3: Dat zitten allebei zo rond de 23 mm wat er aan neerslag de komende weken weer kan vallen. Dus ja, dat komt er vanaf vandaar. Hè. Dus
0: ja, dat wordt verdeeld over.
3: Ja. Dan en, nou, sneeuw heeft het al overgehad vanaf 1400 meter in de Alpenlanden. Dus er gaat ook wat sneeuw vallen. Dus ja, dat is het hebel is. Dus
0: Nou ja, je zijn inderdaad met het koude weer afgelopen. Eergisteren was dat donderdag. Toen kwam ik Udemte weer. Nou, het was een wolkbreuk door een uur of... 5 's middags. En inderdaad, toen zag je ook de hagelsteen wel...
3: Ja, die staat hier ook. Ja,
0: die kleine, wat een water kwam eraf.
3: Ja, en in de oosten van het land, de Vlaanderenbrug, was nog een valwindenwind.
0: Ja, ik dacht ook een valwind.
3: Ja, dan kunt die kool lucht zo naar beneden. Ja. En je kunt het wel herkennen. Wat is nou als er een windloze wind is, dan ligt de tak allemaal afgedraaid van de boom.
0: Ja.
3: En als je valwind hebt, dan ligt de boom allemaal
0: dat is wel behoorlijk schrikken, denk ik.
3: Ja, zeker, zeker. Maar goed, die hebben het hier ook gehad toen in... Hoe was dat? Willem Achterhoek.
0: Teugen ook,
3: Dat is een beetje wat heeft sporen volk. Ja. En hij dacht dat die eikenboom wat er allemaal om lag. Ja, kan zo gebeuren.
0: Nou.
3: Ja, maar goed.
0: Ja, wie gaat van positieve uit, maar komende week is het even een beetje pas op de plaats, ook met de temperatuur.
3: Ja, zeker.
0: Nou, gaan we elkaar volgende week weer spreken.
3: Doei.
0: Is goed. Dag Mark.
3: Hoi.
0: Kijk, en dan gaan we nu verder met de groet- en felicitatieplaat. En dat is de, nou noem maar gewoon weer even keurig netjes Duits praten. Die Kloosterjäger van Baritonen in Dernach. En de groetplaat is voor Klaas Vos, die is op 3 juni jarig geweest. Jan van de Eschert ook. Karin Smit is jarig geweest op 4 juni. En Henk Barmentlo op 5 juni. Oh, nu vergeet ik er in de tussendeur. Onze collega Harry Mulder van RTV Zeumning 4 was ook 4 juni jarig. En Joris ten Hoven 6 juni. En dan gaan we een mooi liedje hun van Die Kloosterjäger.

0: Ja, een heel mooi liedje van die Kloosterjäger. Nou, we gaan nog even met Ini even een dialect. Dat hij natuurlijk altijd al praat. Heel lem lang.
1: Ja, dat is eigenlijk al, ja, dat is zo innig hem.
0: Ja, dat, en droom je er ook in? En,
1: in droom in dialect. Nou, daar heb ik mezelf toch nooit...
0: praat jullie onderling ook altijd dialect? Of
1: ja,
0: niet?
1: Ja, ik praat altijd, altijd dialect.
2: Onderling,
1: onderling ja. Altijd.
0: En je bent ook, denk ik, opgegroeid
2: met dialect.
0: Ja. Ja.
2: Maar ik kan wel dialect, maar dan moet er niet twee zitten zijn die...
0: Nederlands praat. Nee,
2: dan,
0: maar dat kan ook.
2: Ja. Dan ga ik gewoon...
0: Ga
2: ik zo over.
1: En ik heb een net anders hebben.
0: Ja.
1: Als ik ook al praat, ik ga direct over in dialect.
0: Ja.
1: Dan is gewoon mijn...
0: Ja, de mooiste.
1: Ja,
0: dan
1: is het mooiste verhaal. Ja, doe ik wel.
0: En nou ja, hoe lang doe je het hier al wel niet? Denk ik dat je
1: ik denk
0: het
1: zelf nu de laatste jaren, denk ik, jaar of tien.
0: Zo.
1: 9 of 10 jaar, maar daarvoor heb ik het ook al. Ja, ik ben daar begonnen aan de Klokkenkampse weg.
0: Oh, kijk, zo lang al. Begonnen. Ja, daarom. Ja.
1: Maar ik ben er een paar jaar tussen nu de weg.
0: Ja.
1: En toen ben ik gestopt. En nou ja, maar toen kon ik alle dialect gebeuren natuurlijk. Zeker ook tegen Henk, dat kon ik helemaal niet missen.
0: Nee, is veel te leuk.
1: Nou ja, en toen ben ik er zo weer in de rol.
0: Nou, kijk. Nou.
1: Dus, ja, nee, dat was leuk.
0: En zo ben je ook met het verzamelen van de stukken...
1: Van stukken en die kriegers wat aangeleverd van een bepaalde... Van Wim Bonhoeffer al een heleboel kring, van Martin Korversen zelf ook aan bundels. Ik haal heel veel van internet af.
0: Ja.
2: Nou, dat Siro, ook. Hey, ook een
1: en Jan Siro ook nog een hoop
0: natuurlijk,
1: van
0: ja, leuk. Dus, ja, maar dan zo kun je het ook weer... Wie we zelf verzamelen, inderdaad.
1: Juist.
0: Die hebben een grote dialectbijbel, denk ik, in dit geval.
1: Ja, ja, die moet wel nog enigszins geordend worden. En dat is natuurlijk het punt.
0: Ja, ja maar dan is zo van, dan kun je nog bewaren. Dan krijg je wat meerdere mappen, denk ik, dan in dit
1: klopt.
0: Geval.
1: Ja.
0: Heb je ook wel een favoriete schrijver of maakt dat niet heel veel uit?
1: Nee. Dat maakt me niet zoveel uit.
0: Nee.
1: Ik word er raakt of verpakt toe door degene wat ze schreef. En nee, ik heb geen favoriete...
0: Nee. Nee, en ik vind het voordeel van dialect dat je soms kun je met weinig woorden een beeld zingen.
1: Ja, klopt. Wille, ik heb nog wel 2 bundeltjes. Je zult ze vast wel kennen, het duo een en ander.
0: Ja, ken ik wel, maar dat bent...
1: Die raken hele korte gedichtenbundels met 3 of 4 zinnetjes. En daar heeft ze alles te zeggen.
0: Ja, maar dat vind ik dus wel wat...
1: Dat vind ik wel...
0: Dan neem je die volgende keer een keer.
2: Alleen maar zingen, dan moet je goed oppassen natuurlijk, hè?
0: Ja.
2: Want al, we zitten ook in een koor, maar die dirigent die let er echt goed op. Goed articuleren.
0: Ja.
2: Want heel veel mensen slikken dan dingen weg.
0: Ja.
2: En dan is het koor niet te verstaan.
1: Dat is echt...
0: Maar dat hoor ik nog even nieuw. Wacht even, jullie zitten in een koor. Vertel. Hoe heet jullie koor?
1: Dat is in Nijbroek, Oefening en Stichting.
0: Ach, wat leuk.
2: Ja.
0: En daar zit je ook al heel lang op dan, of niet?
1: 11 jaar.
0: Oh, wat leuk.
2: Ja. Eigen, is
0: een grote groep, of niet? Grote groep,
2: 40
0: of niet?
2: Rond.
1: Kleine 40,
2: ja.
0: En die zingt in Nederlands of ook in dialect?
2: Ook in dialect, wel in Duits, ook wel in het Engels.
0: Ja.
2: We hebben ook in Latijns wat gezongen en zo.
0: En is het ook christelijke liederen?
1: Christelijke
0: liederen andere liederen? Of zo,
2: nee, het zijn allemaal christelijke liederen.
1: Maar christelijke liederen, ja.
0: En een vaste oom van dat je aan de bak moest?
1: Dinsdag oom.
0: Oh, kijk.
1: Ja.
0: Wat leuk. En sopraan?
1: Alt.
2: Tenor.
0: Tenor. Oh, kijk dan. Dus jullie kunnen samen thuis ook gewoon zingen.
2: Dat kan wel, ja.
1: Kan wel, maar...
2: Nee, maar goed. Ja, goed. We hadden in het verleden over toneel gespeeld. En dat was op een gegeven moment afgelopen. En je wilt toch wat doen of zo.
0: Maar gewoon, hoe zit
2: je? Je zat op je koor. En toen hadden ze een concert. En toen kwam ze tenor tekort. En
0: Leuk.
2: Kreeg de dirigent op bezoek.
0: Want wil je niet meer doen?
2: Ik kan ze alleen maar teleurstellen, want ik kan niet zingen. Ze zeggen, je kunt me alleen maar teleurstellen dat ik niet kom.
0: Ja,
2: goed. En ik wil die man ook niet teleurstellen.
0: Nee, dat is leuk. Ben gewoon nogal.
2: Dat
1: is gewoon een probleem.
0: Maar ik wil ook even met wat je toneel speelt. Waar hebben jullie toneel gespeeld?
2: Ja, Bieklaven 5.
0: Oh, natuurlijk, ja.
2: Ja.
0: Maar ik ook.
1: Ik ook, ja. Ja, Henk is eerst begonnen.
0: Ja.
1: En 2 jaar later ben ik er zelf op bierrol.
2: Bij het Millenniumfeest, daar hebben we dat opgericht.
0: Ja, dat klopt. In 2000.
2: Ja. En ik denk, je was 12, 13 jaar.
0: Oh, kijk, wat gezellig.
1: Ja.
0: Wat leuk.
1: Ja, dat was leuk. En dan mis je soms toch bepaalde dingen. Ook de sociale contacten, maar ook het gewone
0: Maar dat is dan ook wel leuk aan je nieuwe broek dan met 40 mensen in best een bult.
1: Ja, dus, zeker.
0: Dus, dat je zegt van, het is ook niet weinig volk wat
2: er maar het is gewoon leuk. En,
0: en ook weer even. Ja.
1: En ook als je samen is wat doet.
0: Nou,
1: Henk heeft natuurlijk heel veel zien eigen ding. Ja. Ik er natuurlijk ook.
0: Ja, ja maar dan hij op dat moment iets gezamenlijks. Ja,
1: hij heeft
0: leuk
1: iets gezamenlijks.
0: Ja.
1: Kan je ook overpraten.
0: Ja, maar dat is ook zo.
1: Isaac zing, maar dat doe ik.
0: Ja, maar, ja. maar dat is wel zo.
1: Ja.
0: Ik heb nog weer een paar leuke stellingen voor jullie.
1: Oei.
0: Binnenplanten of buitenplanten?
1: Ja,
0: binnenplanten.
2: Ja, nou goed, buitenplanten. En dan heb ik soms een gat in de tuin, dan loop ik door de kamer en dan zeg ik van, waar liggen planten kan de buiten?
0: Oh, die wordt hem wel. Oh, dan moet je nog zorgen dat de binnenplanten niet zorgen dat ze naar buiten gaan.
1: Juist.
0: Samen klussen of het alleenig doen?
1: Oh, god nee. Oh, nee. Alleenig. Alleenig.
0: En Joop dan?
1: Joop.
3: Sorry, alleen.
0: Alleen hoor. Ja,
2: klussen bij muur betekent altijd afbreken.
0: Oh, je bent gewoon goed in slopen.
2: Ik ben heel goed in slopen. Dat bedoel zeggen, dat ik iets moet maken.
1: Klopt.
2: Ik wil zeggen, en het lukt niet, dan wordt het weer afgebroken.
0: Soms een spelletje spelen of een puzzel maken? Stel dat je moet kiezen, hè? Dat je moet kiezen. Ik zie hoe nog geen puzzel maken.
3: Spelletjes doe ik ook niet. Ik kan niet in verliezen.
0: Oh, okay.
2: Die zijn altijd eenzijdige spelletjes.
1: En ik ben ook helemaal geen spelletjesmens.
0: Nee. Oh, ook geen puzzelmens?
1: Puzzelboekjes worden het dan.
0: Oké. Okay.
1: Maar niet een puzzellegpuzzel.
2: Ja, puzzelboekjes wel. Maar geen puzzel. Oh nee, er wordt.
0: Maar ligt er bij jullie ook aan ten de grondslag dat je dan allebei wilt winnen, of niet?
2: Mm.
0: Of wel met?
1: Nee.
0: Oh, oké.
1: Nee.
0: Op terras zitten of op de banken binnen? Ja, dat moet wel goed. Stel dat het goed weer is.
1: Ja. Terras vind ik echt wel leuk. Ja, ook. Ja, wel leuk.
0: En hier dan?
3: Terrasje.
2: Ja, met een schuimkopje erbij, hè?
0: Oh, dan wil ik nu nog even eindigen, want we gaan zo meteen naar een voordracht toe. Naar de muziek toe, sorry.
3: Die wil ik eigenlijk overslaan, heet.
0: Oh, oké.
3: Wie komt een beetje met de titel?
0: Ja, wie praat te veel? Ik zal... ik schoot er nog hem in. Ja, die vind ik dan wel grappig om mee te eindigen. ik zie je staan zakken in de manden of de naast. Ja.
1: Ja, zakken in de manden.
0: Ja.
1: Ja.
2: Nou, bij mij liggen ze er nog eens naast.
0: Ja, naast.
2: Ja.
0: En wie dan, Joop? Zakken in de manden of de naast?
3: Altijd de neus.
0: Oh, dat, ja, bij mij liggen ze in de manden. Dus, ja, dan gaan we er toch mee aan. Ik vond het heel gezellig met jullie samen. We zijn nog niet aan het einde van dit uur, maar we gaan in ieder geval nu even verder met de muziek. Het Oosterhuizens dialect hoor met Ik ben een Darpeling. En de solist die doorzingt is Gerrit Hulshoff, Gerrit Olman en Hani Weijenberg.

0: Ja, dat was het onstuurse dierlenko van Ik ben een darpeling met solist Gerrit Hulshoff, Gerrit Olman en Hanny Wijnberg. Oh, ik wil net daar nog even deur mogen praten.
1: Ja.
0: En dan gaan we in ieder geval, want we kregen zometeen over een minuut of vier het andere kwartiertje.
1: Ja.
0: En Inie en ik en Henk die zagen al dat er Ben Steeneke was. En ja, Willem verschilt misschien wel iets in leeftijd, maar ook ik ken Ben Steeneke.
2: Ben Steeneke, ja, als de
0: countryman.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: En,
2: ja.
0: Maar nu vertelde toch Joop wel iets grappigs. Ja, ja, zeker. Dat ook? Vertel Joop, je kent hem ook wel aardig.
1: Nou, ik was toen nog een kind, maar ik weet dat mijn niet de oudste zuster, maar wel een oudere zuster dan mijn, die heeft even een verkering mee gehad.
0: Kijk dan toch.
1: En ik weet nog dat er een Volkswagen Kever bij ons op de oprit stond. En er was wel een indrukwekkende man met dat lange hoor natuurlijk.
2: Ja,
1: en zo'n leren hoed op.
2: Ja, ja.
0: Ja, dat, als, hoe oud
1: wij
0: toen zijn
1: dit? Weet ik niet meer.
0: Nee, maar dan is dat
1: ik
0: wel
1: kan me weer herinneren, ja.
0: Een bijzonder iets. En Henk die maakte al de opmerking in Borden vandaan kwam.
3: Ja, die kan ik met Forsen, laten we zeggen. De familie Steeneke, ja, die bent goed vertegenwoordigd ook in Forsen.
2: In Forsen, ja.
3: En zijn zuster, Lucie, die was onze buurvrouw.
0: Oh,
3: eerder, ja.
0: in Teugen. De Teugen,
3: ja.
0: De
3: Teugse weg, ja.
0: Ja, de Teugse weg met de dingetjes, ja. En wat bijzonder is dat dan?
3: Grappig.
0: Doors in de link.
2: Ja, je woont nu in Haaksbergen. Ja.
0: Oké.
1: Okay.
2: Haaksbergen.
3: Haaksbergen. Ik weet niet of het nu nog heeft, maar toen hadden we ook een café in Haaksbergen.
1: Oh.
2: Ja, daar is ze wel begonnen met zijn vrouwen in destijds. Ja. Ja. Klopt.
1: Hij heeft niet zoveel Nederlandse liedjes te maken. Nederlandstalig niet, hè?
0: Nee.
1: Ik vond het moeilijk om er wat te vinden.
3: Hij is in Amerika meer bekend dan in Nederland.
1: Dat denk ik ook, ja.
0: Ja, maar dat hij wel vaker met de country mensen, maar zo zeggen.
2: Ja.
0: Ja, we hadden het er tussendoor zo her en der eens een keer over. Of waar was ook eens een van de buren tegenkomen. Ik vond het nog wel een grappig voorval wat
2: Maar
0: die was een van de buren tegenkomen.
2: Een van de buren, ja. Die was een van de buren tegenkomen.
0: Buurvrouw.
2: Een buurvrouw. En die komt langs erin stoeven met de auto. Die waar was toen aan de sloor aan het werk aan de kant.
0: Ja.
2: En die buurvrouw die draait een trapje naar beneden. En die rupt naar mijn vader. Wim, hij mijn poes ook eens zien. Nou, dan moet je net mijn vader hebben natuurlijk. Hè. Nee, en ik wil hem ook niet zien. De buurvrouw het raampje weer dichter. Ruts, weg was.
0: Hij had vast niet in de gaten dat er iets verkeerd zou zijn.
2: Nee, helemaal niet. Helemaal niet.
0: Ja. Maar mooi is dat dan toch. Of
2: maar het is al eens eerder waar het werd. Heb ik nog tijd om even te vertellen?
0: Oh, ja.
2: Mijn vader en Karten was natuurlijk geen goede combinatie. En op een gegeven moment was het soms donker. Wie woonde toen nog samen in de ene woning. Wel last van elkaar. En toen kwam in één keer aan de deur en bonks en soms was duister van... Meneer, ik heb uw poes aangereden.
0: Ach, was.
2: Oh, zegt mijn vader. Ja, hij ligt aan de kant. Nou, pa zegt, maak u maar geen zorgen. Ik loop er naartoe. Ik zal even kijken. En dan bel ik de veearts wel op. Oh, meneer, dat was toch prachtig. En dan neer zegt pa, goh, iemand verder met uw auto. Wielenzorg, Henk te bie. Wielenzorg dat die kat bij de veearts.
0: Ja.
2: Nou, ze hadden net opgetrokken. En mijn vader had de badse bij hem. En die pakken die katten op en die houden de in de nekken. Oh. Zo zeggen. Hij spint een gat uit de barm. Katten erin. Kloor. De volgende man had de stad te bouwen, Mussteen. In de barm.
1: Ik weet wel, mijn vader zei altijd, hij geeft nog Kolkma.
0: Dat was een andere variatie.
1: Ken je dat ook?
0: Ja. Maar dat was een andere variatie. Was
2: en, wat zegt die andere naam? Kolkman hef al een katten.
1: Ja. Ik wist toen als kind nooit wat er daarmee bedoelde. Nee.
3: Maar dat gebeurde toen heel veel. He, al die katten met de... Nou, en vooral jonge katten, nadat hij dan van de dag kwam, dan moesten ze het kunnen. Hoor. Dan gingen ze wat de kolen in.
0: Ja, dat werd vroeger zeker een bult toegepast.
2: Ja.
0: Tegenwoordig brengt ze misschien wel een bult naar het, het opvanggebeuren toe. Ja. Maar,
3: maar ze brengt nog een bult geld op, hè?
0: Oh, ja, ze kunnen tegenwoordig kun ze toch voor 50 euro nog wel verkopen, dan maar zo zeggen.
2: Ja.
0: We doen nog even een paar leuke stellingen, want ik heb nog een seconde of 20. En dan gaan we naar het kwartiertje beginnen. Cold weer of warm weer?
2: Warm.
3: Warm.
0: Ja, better for the bottom zeg ik ook altijd. Maar, en dan heb ik nog een hele leuke... elkaar eens een keer verrassen of afspreken dat je wat gaat doen?
2: Afspreken wat we gaan doen. Ik hou van zekerheid.
0: Oké, okay, ja.
3: Ik mag wel eens een keer verrassen, maar... Maar meestal wordt het wel zekerheid, ja.
0: Ja, toch wel. En wie dan, Joop?
1: Nou, nee, dat maakt niet zoveel uit.
0: Nee? Oh, ik meestal ben wel aan het verrassen. Ik vind Fred niet leuk.
2: Maar. Ja?
1: Oh, nee, meestal... Als ik iets in de kop heb, dan ga je dat wel overleggen en dan...
2: dat is wel mooi. Ja.
0: Dan gaan we beginnen met het andere kwartiertje van Ben Steeneke. Hij begint met, ook een beetje anders, met Henk Wijngaard.
1: Ja,
0: de beste man was laatst jorig en die heeft een heel groot feest al met een bult lui. Onder begeleiding van Kabaal. En Henk Wijngaard en Ben Steeneke. Aan elke vrouw word ik eens van hield. Nou, dus ook van uw zuster.
2: Ja.
1: Speciaal voor mijn zus.
4: Ja. Mooie Sluisterium met Martien Kombussen.
5: Voorst Veluwezoom.

To all the girls I loved before. Dat was het liedje inderdaad. Maar aan elke vrouw word ik eens van hield. Ben Steeneke noemt het volgende liedje. Waar bent de boerendienst van weleer?

De boeren dansen met bedreigde soorten. Dat zal nog wel metvallen, denk ik. Maar Ben Steeneker noemt met Kleine Marianne. Die kent de meesten, denk ik wel. Ja.

0: Ja, en wie bent alweer aan het einde kom van 2 uur moois lusten. We hebben kunnen lusten naar in dit geval Mark Wolvenne. Bedankt voor het weerpraatje. Nou, Henk en Ini, ja, die bent elke eerste zaterdag altijd hier. Hartstikke gezellig. Bedankt voor het gezellige broodje. Ja. En wil je deze uitzending nog een keer weer terugluisteren? Volgende week woensdag kan dat sowieso tussen 5 en 7. En via de website van Force Veluwezoon ook. En de stichting wordt volgens mij ook een, hoe heet het, mogelijkheid achter. Dat je kunt aanklikken en dan kun je hem sowieso terug. Jo, kun je al iets vertellen over wie de volgende week bij ons in de studio is?
1: Volgende week, ja.
0: Ja.
1: Dat was voor mij ook even een verrassing.
0: Jo.
1: Nee, maar volgens mij nou iemand van het bestuur in de...
0: Nou, het is Linda Seinstra, die heeft het prot over de Don.
1: Ja, maar die zit ook in bestuur. Zeumlinken
0: zit toevallig ook in bestuur.
1: Ja, dus,
0: maar dat kunt u in ieder geval...
2: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de landen een staakt het vuren, maar strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om morgen het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Met zo'n bezoek zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme, zegt de burgemeester tegen de Volkskrant. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Daar worden vanwege zijn antisemitische uitspraken demonstraties verwacht van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De rapper heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging van Marcouch. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd, ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die in Zeeland als paddenstoelen uit de grond schieten. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, maar uitgesproken op zijn Engels. Het weer, in het oosten nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.
5: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

Ja, een goedemiddag, luisteraars. Mijn naam is Tony van Dommelen. En zo tussen de klokken van 12 en 1 uur... dan probeer ik weer mooie Nederlandstalige muziek te geuren te brengen... via het mooie muziekstation RTV 794. En dat natuurlijk allemaal weer in het welbekende dialect natuurlijk. Gewoon het Heerders dialect of het plat of hoe je het ook nu wilt. Maar in ieder geval gewoon de streektaal die ze hier heel veel praten. En nog steeds, gelukkig wel. Maar het komt ook steeds meer weer een beetje op. Want ja, je hebt steeds meer jeugd ook wel weer een beetje weer... dat ja, dat toch een beetje ja, plat gaat praten. En dan, ja, op school mag het niet. Kan ik me ook wel voorstellen, want dat mocht ik eerder op school ook niet. Maar gewoon als je thuis bent, ja, voor hem dan niet. Dat is iemand de afkomst me niet verloochenen, zeg ik altijd maar zo. Dus mooi blijven praten in het plat. En dat, is, dat doen we dus ook zo tussen de klokken van 12 en 1 uur. Nou, en Raymond Hermans, die zong in ieder geval dat er gevallen was voor zijn liefde, denk ik, van... Ik weet niet of dat letterlijk of figuurlijk moet zien dat er dan aan zo over een strukkeld is of ja, aan zo over Udegleen is en dat er niet meer op rende kwam komen. Maar ja, missie is zo op de knieën gewoon, hè. Maar of we dan aan het hele tijd op de knieën moet gaan kroepen, dat weet ik ook niet hoe dat moet doen in een relatie. Maar goed, ja, de hele bongel van die dingen begint nu ook alweer. Want je hebt natuurlijk een beetje weer de zomer begint en dan ben je vakanties. En dan krijg je natuurlijk ook weer van die vakanties, vakantieliefdes. En dan, ja, wie weet waartoe over u het komt. Maar goed, ik draai in ieder geval mooie Nederlandstalige muziek. Als je de radio aan hebt staan, als je al wel aan het eten bent... of dat je aan het klussen bent of wat dan ook aan het doen bent... laat het mooi staan op de klankjes van RTV 794. John de Bever, die wil hier ook nog even een acte te pressant geven. En die wil hem laten horen dat je, als je hier de boel niet lekker vindt met eten of wat dan ook... of dat je de boel hier niet bevalt... dan moet je maar gewoon weer teruggegaan worden waar je vandaan kwam. Ja,

Ja, fijn is dat. En als je dat kunt zingen en dat je dat ook beleeft natuurlijk, dat dat liefde voor altijd is natuurlijk. Dat, is de, dat gun ik natuurlijk ook iedereen, zelfs hier in de studio, gun ik dat iedereen eigenlijk wereldwijd. Maar het is altijd niet altijd even roze geur en maneschijn. Met, ja, zo zal het het hele leven wel blijven, denk ik. Want ja, geen mens is hetzelfde, tenminste... Ik ken ze in ieder geval niet. En of het wel zo was, dan was het een hele saaie bende, dacht ik. Dus goed. Ja, laten we eens een beetje wat luchtig doen. Lietse Hille, die gaan hele mooie, gevoelige liedjes maken. Maar ook van die dingen, die bent helemaal knettergek eigenlijk. En dat, dus dit er ook weer eentje van. En nou, luister maar mooi mee naar alle klankjes van Lietse Hille hier bij RTV 794.

Ja, leuk dat je nog een plekje hebt waar je naartoe kunt komen, waar je kameraden en vrienden en vriendinnen kunt ontmoeten natuurlijk. Ja, vroeger was dat, Johan Geleen was er natuurlijk altijd, dan ging hij naar een discotheek. Maar die bent er als niet meer, want ja, dat verdwijnt als sneeuw voor de zon. Hoe dat kan, ik weet het niet, maar eerder zaten ze altijd ramvol en dan moest je ze stoten van alle kanten aan en dan... dan moest je maar een weg banen door de menigte hier, als je wie spreekt naar de dansvoeren wil, of voor natuurlijk, of naar de uitgang. En zeg maar dan, maar tegenwoordig, ja, de een en ander die valt om. Ze valt om met busjes. Maar ja, een mooi een bruin café, dat is natuurlijk wel schitterend mooi natuurlijk. Dan is het iets rustiger en dat is lekker ook mooie, vaak Nederlandstalige muziek. Kunnen we eens een beetje met elkaar praten en dan een glaasje bier erbij of wat dan ook, of waar je dan ook een schik van hebt. Dan is het natuurlijk ook wel weer lekker mooi natuurlijk. En dan kun je ook alle hoe vuiligheden ook wel weer buiten gooien. Dat weet nooit wat op je lever hebben, wat dan ook. Maar ja, dat doet natuurlijk ook iedereen niet. Maar het zal nog wel kunnen natuurlijk. En er ontstaat natuurlijk ook wel eens liefdes natuurlijk. En Alex die heeft dat ook wel gedaan, maar die heeft dat op een andere, toch wel een hele mooie manier gedaan. Maar die is natuurlijk natuurlijk gewoon met een mooie bosje rode rozen. Ja, dat hoor je ook niet zoveel meer. Maar dat gebeurt nog wel eens. Maar ja... Maar goed, Alex met een mooi bosje rode rozen.

Hey, ja, Herman Lippinghoff, dat was alweer een eentje uit een beetje de oude doos. En dat is natuurlijk tussen de klokken van 12 en 1 uur natuurlijk heel goed mogelijk natuurlijk. Want ik draai hier wel hele bonken en recente muziek. Maar ik vind het ook wel eens een keer leuk om een paar oudjes er tussendoor te draaien. Eigenlijk, eigenlijk van het vinyl of zeg ik wel eens dat... Mooi. En dat kunnen we ook weer opzetten, het vinyl, dus de platenspullen, die komen helemaal weer opzetten. En als je op beurzen of je loopt op rommelmarkten, iedereen is hier met de kop in die deuzen met platen en zo. Dus ik vind dat weer schitterend mooi. En het heeft ook wel wat, hè, natuurlijk. Dat kraakt een beetje en dat sniest het een beetje. En dat tegenwoordig is dat allemaal, je kunt dat streamen en je kunt dat downloaden. Maar ja, toch als je de nolden zo in de groeven zet, is ook wel weer wat moois natuurlijk. Maar ja, als je er helemaal niet van houdt, dan kun je altijd nog op de fietsen stappen. Of met de fietsen wordt het een beetje aardig lastig. Maar met een vliegtuig of zo. En dan ga je richting de Noordpool. Gisteren zag ik nog een programma. En daar zaten truckers die gingen dan richting helemaal in de Noorwegen heen. En ja, daar heb je toch wel eens respect voor zulke mensen die op zulke wegen. En dan komt zo'n plekjes waar je gewoon niet met een vrachtwagen kunt komen. En dan heb je echt wel van die soort kettensneurder in de winter. En dat is... Ja, dat heeft ook wel weer zijn charme. Maar Lisette en de Telstra's, die hebben het over... En dat is ook weer een oudje. Die hebben het over aan de Noordpool.

Ja, dat hele mooie koppeltje door Ute. Ja, ze wonen eigenlijk in België. De Paladijns, ja, laatst is die een van die zangeressen is dan overleden. Want ja, die had natuurlijk een of andere spierziekte. En ja, vorig jaar waren ze hier nog op een heel groot piratenfeest. En ja, daar was ze dan nu nog, toch nog wel bij. En dat, ja, dat werd dan ook wel heel erg gewaardeerd. Want iedereen die zong natuurlijk dit soort liedjes, zeg maar, letterlijk mee. Dus bouw geen luchtkastelen. Ja, dat moet je eigenlijk ook niet doen. Want het is natuurlijk, die gooit altijd in rook op, zeg ik wel eens. En dat is er ook wel zo. Dus mooie Nederlandstalige muziek, zo tussen de klokken van 12 en 1 uur. En ik heb er nog eentje klaarstaan van Manneke Karrespoor. Ja, in het jaar 90. Ja, toen waren een heel kuppel. Die zaten toen ook al in een soort bruin café. En ja, die jongens, die hebben toen eens een keer in Tuk was dat. Dat is zo hier in de boom in de Overijssel, zeg maar. En door Hans een beetje begonnen, de jongens begonnen een beetje, want ja, de jukeboxje was gelukkig kapot en zo, en dan begonnen ze vanzelf maar een beetje te zingen. En dat is een beetje erg uit de hand gelopen. En ja, toen hebben ze een paar nummers op de plaat gezet. En ja, dit is ook wel eigenlijk een hele toepasselijke eigenlijk. In ieder geval een beetje voor de landbouw en voor de veeteelt is het natuurlijk binnen natuurlijk hele mooie liedjes geweest. Ze zingt ook in ieder geval over lekker op de trekker.

Ja, mooie klankjes van Willem Huisman. En die vuilde de liefde. Ja, nou ja, ja. Dat kan natuurlijk, hè. En als je dat dan weer laat blikken door misschien een bosje rode rozen te geven. Of dat je letterlijk en figuurlijk op de grond knapt. Of dat je aan, op de knieën gaat. Ja, dan is natuurlijk ook de liefde laten tonen natuurlijk. Maar ja, je kunt het ook op een andere manier doen. Bij sommigen gaat de liefde door de maag, hè. Die houdt alleen maar van eten, dus. Maar goed. Willem Huisman met dat hele mooie nummer van Ik Voel de Liefde. Perry Zuidam. Ja, die keek er heel erg naar uit. Hij keek al heel erg uit natuurlijk naar zijn vakantietoeslag. Maar hij keek ook natuurlijk uit naar een mooie zomer natuurlijk. En hij zingt in ieder geval over een zwoele, zotte zomer. Ook nog een zotte zomer. Ja.

Ja, dat was, hij stopte zo weer zo mee. Dat was in ieder geval Jordi van de Boeren en die had het over Tiki Tiki. Nou, mijn laatste vocale plaatje voor de klokken van 1 uur is helemaal van Helemaal Hollands. En die wilt alles met u deel. Haha.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot, met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen het op een Israëlisch checkpoint afreed in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint en start een onderzoek. In het zuiden van Libanon zijn enkele Libanese militairen gedood bij een aanval door het Israëlische leger. Volgens media werd enkele tientallen kilometers ten zuiden van Beirut de auto van een generaal onder vuur genomen. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval volgens de Libanese overheid 5 doden. Oekraïne heeft opnieuw een groot aantal drones afgeschoten richting Sint-Petersburg. In die Russische stad is de slotdag van de internationale economische conferentie, die woensdag ook doelwit was van de Oekraïners. Vandaag zou een Russische militaire basis zijn getroffen. Met een advertentie in het Parool heeft zanger Harry Styles Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in de stad heeft gegeven. Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou, schrijft Styles in de advertentie. Hij trapte zijn wereldtournee af in Nederland met 10 concerten. Een oproep van de gemeente Rotterdam over een vergeten erfenis heeft veel reacties opgeleverd. 110 erfgenamen hebben zich gemeld voor een stukje grond aan de Hillendijk. Het stukje van 144 vierkante meter was eigendom van een vrouw die in 1955 overleed. De gemeente wil de grond hebben voor woningbouw, maar weet niet wie de huidige eigenaar is. Volgens Omroep Rijnmond is de zoektocht nog niet klaar, omdat ook bij het kadaster nog veel onduidelijk is. Het weer langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, daarna wat vaker zon en dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

twee plaatjes achter elkaar. En aan het begin van deze aflevering van heet ik u een hele goede middag allemaal. Cindy, ons bed hoorde je en Immer, Pieter, Sontax. En dit was Alex Harvey en To Make My Life Beautiful. Take

Je wordt er gewoon vrolijk van, hè, van zo'n melodietje. Een beetje reggae op zaterdagmiddag bij Radio 794. Dat kan natuurlijk geen kwaad. To make my life beautiful was dat. Dit is Hituur tot aan 2 uur met lekkere gouden oude hits. Zoals elke zaterdagmiddag al die leuke hits nog een keer uit de kast gehaald. Dit is ABBA.

Hij staat in het bakje van ABBA, maar eigenlijk is het alleen maar één A'tje. Agnetha Fältskog was dat. En The Day Before You Came. Lekker, dan gaan we houden. Ik heb het in de gezichten. En dat gaan we zeker doen, hoor. The Manfred Man is het.

Leuk toch om nog een keer te horen. The Man for Man. And if you gotta go, you go now. Ja, nou goed, zal je maar gezegd worden. Ook niet aardig natuurlijk. Hè. En mocht je denken van, wat klinkt die schor als een kraai? Ja, dat klopt inderdaad. Ik heb me wel eens beter gevoeld. Maar goed, de show is gewoon. We gaan gewoon door tot 2 uur met lekkere gouden muziek. Dit is Laura Branigan en dat heet Self Control.

op Radio 794. Natuurlijk van lang verloren tijd. De allereerste was dat in de succesformatie van BZN. Dat heette dan Mon Amour. En daarvoor hadden we Laura Branigan voor de statistici onder ons. Ook een lekkere hit uit de discotheken. En dat heette dan Self Control. The time

En mocht je nou afvragen van wie waren het ook alweer? Dat waren de Ray Conniff Singers. Oh ja, en dat heette dan Harmony. Het is halverwege het programma en dat betekent dat we twee plaatjes gaan draaien om een beetje bij te komen van de week beslommeringen. Twee plaatjes in het kader van de rust en de romantiek. Geniet ervan met de Air Supply onder andere en All Out of Love.

En Lorray, en you needed me. Wat een rust en wat een robotiek. En die wordt gelijk alweer te niet gedaan hoor. We gaan eventjes in de mars lopen. Eventjes voorwaarts, links, rechts, 2, 3. Paul Enka is het. En het gaat over de longest day. Many men.

0: uit de hitlijsten van de jaren 70, Harold Brown. En dat heette dan You Sexy Thing. En de mensen van Hot Chocolate, die deden ook mee uiteraard. En daarvoor hadden we nog een lekkere gouden ouwe van Paul Enka. Ken je was zeker nog wel. En The Longest Day. Dit komt uit 1986. Malcolm McLaren.
1: Listen, you're a beautiful girl.
2: Do you really think so?
1: True perfection.
2: But can I do it?
1: Take it to the ball. And on that runway,

It must be love. Something's jumping in my shirt. Was dat van Malcolm McLaren. En het is tijd voor de Nederlandse meezingen. Nee, die zijn we niet vergeten hoor. Het is een beetje later dan gepland. Maar het is toch een feit dat hij hier nog even langs komt. Uit België vandaag. De mensen van Clouseau en een allereerste grote. Daar gaat ze. Daar.

zou een grote hit dat zeker nog wel zou lukken om dat mee te zingen, toch? Koen Wouters was opeens een hele populaire BB'er, een bekende Belg. En dat was, daar gaat ze uiteraard, hè, van de formatie Clouseau. Terug naar de discotheek van de jaren 70. Een stapje voorwaarts, een stapje links, een stapje rechts. En nu terug. En knipten de lampjes. Oh, het was het gezellig. Viola Wills en If You Could Read My Mind.

De weekend opener wat mij betreft, want het is alweer de laatste plaat in het programma blijkt. Want de klok van gehoorzaamheid die tikt door en die zegt dat al bijna tijd is voor zaterdagsport. Zometeen aan de andere kant van 2 uur. Geniet ervan en wat mij betreft een heel fijn weekend. En graag tot volgende week zaterdag vanaf 1:30 voor een nieuwe Hollandse Hituur. En daarna uiteraard weer voor een nieuwe Hituur. Goedemiddag.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders die liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma van de baby dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren van het leger. Het leger zegt dat er inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint. En er wordt een onderzoek gestart. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd. Ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die als paddenstoelen uit de grond schieten. Zeeland wilde strenge regels voor de hele provincie. Ze mogen er geen nieuwe minicampings meer open aan de kust, maar bijvoorbeeld wel in gemeenten die niet aan het strand liggen. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J gevraagd het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarmee zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Hij wordt bekritiseerd vanwege antisemitische uitspraken. En Diederik de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Casto. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is al haar 6e titel op het Crevel in Parijs. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer dan nog. Langs de oostgrens is er nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe. Op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht dan blijft het grijs met soms wat regen. Morgen overdag eerst wat buien, later vaak wat zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
3: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

0: Dit is RTV 794 Zaterdagsport. Presentatie Jan Berens.
1: En een hele goede middag. Welkom bij RTV 794 Zaterdagsport. Want de competities zijn nog niet afgelopen, dames en heren. Dus we hebben vanmiddag ook nog weer geen druk programma. Maar wel een heel bijzonder programma. Want het eerste uur, dan zitten we hier lekker in de studio. En ik zit vandaag samen met Herwin Roosendaal, onze verslaggever op de zondagmiddag bij de voetbalvereniging Emst. Goedemiddag, Herwin.
2: Ja, goedemiddag, Jan. En luisteraars natuurlijk.
1: Leuk dat je er bent, jongen. Want we gaan het zometeen in ieder geval eens even hebben over... Ja, dat Emst is veel in het nieuws op dit moment. Maar daar straks veel meer over. We zijn vanmiddag uiteraard weer in een leuke samenwerking met RTV Apeldoorn. En we zijn bij de wedstrijden CSV Apeldoorn tegen Kolping Boys. Daar valt vanmiddag de beslissing wie die finale gaat spelen voor promotie naar de vierde divisie. En we zijn in Nijkerk, want op neutraal terrein wordt vandaag SDS 55 gespeeld. Uit Wekerom tegen Groenwit 62 uit Apeldoorn. En voor ons is daarbij Erik Smit. We gaan straks met beide verslaggevers contact zoeken voor de voorbeschouwing. En ik zei het zojuist al even, we hebben dat vorige week...
0: Zaterdagsport.
1: Ja, daar moet ik nog eventjes aan wennen, hoor. Dat er nog een keer tussendoor komt. Maar zoals ik al even aangaf, vorige week waren we natuurlijk in samenwerking met RTV Apeldoorn. En dat is beide partijen volgens mij zo goed bevallen dat we het vanmiddag nog eens een keer herhalen. Vanaf 3 uur gaan we namelijk live schakelen met RTV Apeldoorn. En gaan zij via hun kanaal en uiteraard via het kanaal van RTV 794 en Voorst Veluwezoom gaan we luisteren naar de verslaggevers ter plekke. Dus dat is Denise Veneman bij CSV Apeldoorn en onze eigen Erik Smits bij SDS 55 tegen Groenwit. En die zit voor ons in Nijkerk. Nou, dat was een hele mond vol. Eerst maar eens even een muziekje. En we zijn vanmiddag al een beetje in de stemming voor het WK. Want nog een paar dagen, dan gaat het gebeuren. Aanstaande donderdag vindt de opening plaats. En dit is een van die grote WK-hits.

0: We zijn aan de praat, Erwin. En dan, dan mis je even een plaatje, zie je dat? Ja, we zitten hier met z'n tweeën en dan ben je al gauw in gesprek. En dan gaat er ineens even, dat is een plaatje, soms wat te kort. Nou, dat merken we nu ook weer. De Leeuw komt eraan, dat was hem, de nieuwe single van Samuel Welten. 2:08 is het. Ik vertelde het u al even, we hebben onze verslaggever ter plaatse op de zondagmiddag bij ons in de studio. En daar zijn we hartstikke blij mee. Erwin Roosendaal. Erwin, nogmaals, goedemiddag van de voetbalvereniging Emst. Je bent daar bijzonder actief, hè? Want ik hoor eigenlijk altijd van, oh, dan moet je even bij Erwin zijn. Maar...
1: Ja, goedemiddag allemaal. Nee, dat klopt. Hoe actief ik ben, daar praat ik nooit over, want dat is voor thuis niet goed. Want dan hoor je al snel genoeg van dat het veel zoveel is. Nee, maar het is leuk, Jan. Emst is echt een mooie club, dorpsclubje. Iedereen kent elkaar. Iedereen is ook even belangrijk of je nou in het eerste of in de speelgroep speelt. Of in het vierde. Of de oude mannen 7-7, wat ik zelf nog doe. Ja. Iedereen is gewoon belangrijk bij Emst. Ja.
0: Maar dat is natuurlijk ook dat clubgevoel wat bij die echte dorpsclubs natuurlijk nog speelt. Gelukkig zijn er daar nog een heleboel van hier in de omgeving.
1: Absoluut.
0: Maar dat geldt in het bijzonder natuurlijk wel. Het Hanendorp, ja, daar is het altijd feest.
1: Daar gebeurt het.
0: Ja. En er gebeuren nog een hoop andere dingen ook.
1: Nee, absoluut.
0: Want jullie zijn wat dat betreft heel actief. Hey, maar we gaan het eerst even over het afgelopen seizoen hebben, Erwin. Over Emst. Zijn jullie tevreden over de resultaten?
1: Ja, meer dan tevreden. Meer dan tevreden. En met name naar onze eerste elftal gekeken. Hè. Vorig jaar op 9 juni finale gespeeld in de nacompetitie om promotie naar de vierde klasse. Ja, dat is destijds gehaald. 4-1 overwinning op Puiflijk. Een clubje ergens bij Nijmegen in de buurt. En toen was het een begin van het seizoen. Eens kijken van hoe staan we ervoor in die vierde klasse. En goed, de eerste beste wedstrijd uit bij Klaarbeek stonden we na 3 minuten al met 3-0 achter. Dus dat was een warm welkom daar in Klaarbeek. Maar ik moet zeggen, de allerlaatste wedstrijd. En we hadden het net ook al even voor de uitzending over. Eerst speelden we thuis tegen de kampioen en koploper, de Drill. En daar speel je dan heel mooi gelijk tegen. En dat was net het puntje wat we nodig hadden. En we zijn erin gebleven en daar zijn we echt super trots op.
0: Het was toch gewoon een degelijk seizoen.
1: Nee, absoluut. We hadden heel veel punten gehaald en we streden met VVO uit het Velp. Streden we eigenlijk om die laatste nacompetitieplek. Goed, ik heb die week ervoor wel zwaar gehad, want je wilde gewoon graag inblijven met die jongens. Want je ziet elke week de trainer Arend Scholten en de staf en die jongens die doen elke week enorm hun best. Ze zijn allemaal trainen. Het fanatisme zit er gewoon. En dan wil je gewoon dat die jongens graag in die klasse blijven.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja, dat lukte.
0: Ja, dat ging eigenlijk gewoon helemaal goed. Hey, maar jullie roeren je nogal op dit moment. Ik zei net eventjes zo voor de gein eigenlijk tegen je. Hebben jullie ambities om naar de derde klasse te gaan? Maar is dat, als ik zie wat er gebeurt op het ogenblik, jullie hebben al 2 aardige aankopen gedaan, toch? Of niet? Hè?
1: Dat klopt. En onze eerste transfer voor het eerste elftal, dan zou je zeggen van je kunt naar de tweede klasse, naar de derde klasse toe gaan. Want dat is een speler, we kennen hem niet, maar hij komt uit Opmeer, ergens bij Alkmaar in de buurt. En daar speelt hij nu bij Grasshoppers. En daar speelt hij nog om een plek in de tweede klasse.
0: Ja, hij speelt derde klasse, begreep ik ook. Ja, ik had ook mijn huiswerk even gedaan, Erwin. En een derde klasse, Grasshoppers. Ja. En uit Hoogwoud komen ze.
1: Hoogwoud. Ja. En hij woont in Opmeer.
0: Dus, Mike Bleker is, hij is 31, begrijp ik. Ja. Een centrale verdediger.
1: Ja.
0: En die heeft zijn sporen verdiend daar in...
1: In Opmeer, zeker. En laten wij nu net erg op zoek waar zijn geweest naar centrale verdediger. Want ons duo Wim Schokkenkamp en Jeroen Vanesse, die zijn gestopt aan het eind van dit seizoen. Ja. Dus het was een lot uit de loterij. Nu moet ik er natuurlijk wel bij vertellen voor de luisteraars dat deze jongen niet elke dag vanuit Opmeer naar Emst gaat rijden.
0: Nee.
1: Hij heeft de liefde in Emst gevonden. En ze zijn nu bezig een huisje te zoeken. Ze wonen nu tijdelijk in Vaassen. Hij heeft een baan gevonden in Apeldoorn. Dus hij wil ook graag voetballen. Hij wilde graag op zondag voetballen. Nou ja, dan moet je in Oranje komen spelen bij Emst. En dat lukte. Dus daar zijn we heel blij mee.
0: Ja, maar dat geloof ik. Zeker als er dan een aantal mensen aangeven dat ze stoppen en er dient zich zo'n speler aan. Ja, dat is natuurlijk een lot uit de loterij. Dat zei je al eventjes. Dus heel bijzonder. En een nieuwe keeper, begrijp ik.
1: En een extra nieuwe keeper.
0: Extra nieuwe keeper.
1: Ja. Okay. We hebben natuurlijk Dylan van der Beek bij Emst. In het eerste in de goal staan. Maar waarde. De tweede elftalkeeper, Rick Mulder, die heeft wat blessures gehad. En die heeft aangegeven, nou goed, ik wil wel keeper als nodig is, maar als het niet meer nodig is. Dus daarvoor is Jelle is naar Ems gekomen. Jelle, die, zijn schoonvader is topscorer alle tijden bij Ems, Marcel Nieuwenhuis. Die heeft hem een beetje bewogen. En Jelle heeft jaren bij ons in de zaal gespeeld voor Emst. Dus die link die lachte.
0: Jullie kenden hem al een beetje.
1: We kenden hem, ja. En dan misschien vers van de pers, Jan, want het staat nog niet op internet. Maar,
0: hebben we een primeur?
1: Een primeur. Ja, er komt nog een keeper bij.
0: Het is niet te goed.
1: Ja, en dat is een jongen van der Haar. En die heeft vroeger bij Wissel gekiept. Hij is een tijdje ziek geweest. En hij wil de keeper weer oppakken. Dus hij heeft al een aantal weken nu meegetraind bij ons. En hij wil die handschoen weer gaan oppakken. Ja. Dus hij mag samen met Dylan en met Jelle gaan uitmaken wie in 1 en 2 gaan keepen.
0: Wie straks tussen de palen staan.
1: Ja.
0: Dat is toch hartstikke mooi. Maar dat betekent dat Emst zich toch dit afgelopen seizoen in de kijker gespeeld heeft.
1: Ja.
0: Want jullie zijn opgevallen dat deze jongens nu zeggen van nou, dat Emst...
1: Ja. Nee, maar dat klopt. Kijk, het is altijd hard werken bij Emst. Maar de sfeer is goed. En buiten het voetballen om proberen we ook alles gewoon goed te regelen voor die jongens. En dat geldt niet alleen voor dat eerste elftal. Hè. Ik bedoel, vanmorgen ben ik toch nog even stiekem op de sportpark geweest. Terwijl ik eigenlijk geen voetbalactiviteiten meer had. Maar ik nog even bij mijn twee neefjes staan kijken. Maar ook voor die kinderen is alles gewoon altijd goed geregeld. Dus zijn scheidsrechters. Een van de dingen die ook heel belangrijk is, vind ik zelf, is dat ons sportpark zit wat achteraf. Maar de kantine is nog steeds elke avond geopend. Dat is ook lang niet bij alle clubs meer. Nee. En dat zijn de kleine dingen waarin wij ons toch een beetje willen onderscheiden.
0: En jullie hoeven je nooit zorgen te maken om vrijwilligers, hè?
1: Nee, dat gaat echt tot op heden nog steeds goed. Ik kan je één kort dingetje vertellen. We gaan ook altijd met onze jeugdafdeling naar Ameland. En daar zijn we onlangs met Hemelvaart weer geweest. En daar hebben we gewoon een wachtrij aan mensen die gewoon graag als vrijwilliger mee willen naar dat jeugdkamp. Nou, dat is toch fantastisch.
0: Dat is fantastisch. Als je daar, want dat is, wordt tegenwoordig een steeds groter probleem. Ja. Natuurlijk bij niet alleen voetbalverenigingen. In het algemeen, zeg maar. Als men iets wil organiseren. Maar daar hebben jullie geen last. Zalig moet dat zijn.
1: Is het ook. Ik merk wel, als we oproepjes doen, als we ergens wat nodig hebben via een WhatsApp of via de site, dan is het wel lastig om mensen aangemeld te krijgen. Maar je moet gewoon de boer op. Je moet mensen gewoon gaan aanspreken. Je moet ze gewoon vragen van kom op. En weet je, er zijn heel veel mensen die willen wat doen. De mensen die een stukje verantwoordelijkheid nemen, besluiten nemen, dat wordt wel lastiger. Hè? Dat snap ik ook in deze tijd met allerlei regeltjes en verantwoordelijkheden. Maar de doeners, daar zitten we heel goed in. Bij hem.
0: Men wil zich niet, liever niet permanent ergens aan vastleggen.
1: Nee, klopt.
0: Men wil overal bijspringen. Ja. Een dagje is hartstikke leuk. Een paar keer, een paar dagen, dat is leuk. Maar als het wekelijks wordt, dan wordt het al wat lastiger.
1: Ja, goed, ik vertelde het je toen straks ook al. Maar volgende week hebben we nog een mooi jeugdtoernooi bij Emst. En dan, als dat klaar is, dan de maandag daarna, dat is de 15e, dan gaan de schoppen in de grond, zeggen we dan bij Emst. Maar we krijgen op alle drie velden een hele mooie beregeningsinstallatie. Dat doen we in samenwerking met de firma Pronk. Zullen die weken ook, ik geloof een groep van 20 vrijwilligers hebben zich aangemeld om daarbij te helpen. Mooi is dat je dan veel zelf kunt doen. En dat scheelt natuurlijk ook nog iets in de kosten. Maar dat is wel karakteriserend voor Emst. Het idee komt op om dat te gaan doen. Hè. De onderhoudsploeg ontlasten met al die slangen en dat soort dingen op het veld. Nu mooi alles via een appje straks. Maar dan bieden de jongens zich gewoon aan. En dat is inclusief materialen van hun werkgevers.
0: Je hoeft geen graafmachines te regelen. Dat wordt allemaal meegenomen. Gesponsord. Dat mogen ze allemaal tijdelijk lenen. En dat gaat eigenlijk vanzelf.
1: Ja, en ook een aantal sponsoren van onze club die bieden dat dan aan. Hè? Dus dat is echt compliment waard, hoor.
0: Leuk om bij zo'n club actief te zijn, toch?
1: Zeker.
0: Nou, dat is het belangrijkste. La, la, la, la, la, la, la. Muziek voor het komende WK. U gaat ze vanmiddag bij ons horen in van 2 tot 3 bij RTV 794 Zaterdag Sport. Dit is Gulli.

0: Culi, hoort u, en Holland, daar gaan we. Nou, u gaat er vanmiddag nog meer horen, hoor. Reken daar maar op. En ja, u zult er de komende tijd natuurlijk zowel bij RTV 794 als bij ja, de landelijke zenders ze de komende weken ongetwijfeld veel horen. Erwin Roosendaal is bij ons heel actief binnen de voetbalvereniging Emst. En ook actief bij RTV 794, in dit geval op de zondag bij Zondagsport met Gerben Roerijen. Emst, geen plannen om naar de zaterdag toe te gaan? Want jullie moeten toch nog wel wat kilometers reizen, zo Erwin, volgens mij.
1: Dat klopt, dat klopt. We zitten vrij ver richting Arnhem, Driel, ja. Reden zijn we zelfs geweest. Ja. Ik moet wel zeggen, als je dan ver weg moet voetballen, dan regelen we meestal een bus. En ja, dan mag ik ook vaak wel eventjes mee. En dan wordt het ook wel laat voordat we weer thuis zijn. Want daar zijn ze bij Emst ook wel goed in.
0: Maar inderdaad, de derde helft.
1: Ja. De derde helft, ja. Ja. Maar goed, klopt wat je zegt, hoor. Het wordt op het zondagvoetbal wel wat minder natuurlijk. Wij hebben ook een aantal jaren geleden ook wel een enquête gedaan. Maar ja, op dit moment leeft het nog steeds wel gewoon lekker op zondag blijven. Er zijn jongens die werken op die zaterdagen of een beetje beunen. Hè? Maar goed, ja, ik weet niet of dat op de radio mag. Maar, ja, die willen dan toch het liefst op zondag blijven voetballen. Maar dat geldt niet alleen bij het eerste, dat is eigenlijk ook wel bij de lage elftallen. Het kan best zijn dat we over een tijdje wel eens weer een nieuwe enquête gaan doen onder de leden. Kijk, ja, vorige week was Rijk van Adek hier. Als je dan het feest meekrijgt, wat Epe... heeft meegemaakt. En die hebben natuurlijk ook een aantal jaren terug die stap gemaakt van, ja. Van de zondag naar de zaterdag. Ja goed, dan ja, ben je wel een beetje jaloers hè? Ja, hoe mooi zij dat gedaan hebben.
0: We hebben Wim Meuts tegen hier natuurlijk ook van KCVO gehoord. En ja. KCVO gaat dit nieuwe seizoen na de zaterdag doen. Nou weet ik niet helemaal of ze dan ook officieel een zaterdagclub worden. Want ze doen dat volgens mij al een poosje, een aantal jaren nu in het landelijke divisievoetbal.
1: Ja.
0: Bij ook de landelijke amateurs, dat de zondagclubs op zondag spelen. Maar als zij als tegenstander een zaterdagclub hebben, dan spelen zij hun wedstrijd op de zaterdagmiddag of op de zaterdagavond. En ik heb de indruk dat dat nu bij de amateurs ook gaat gebeuren.
1: Ja, volgens mij is dat volgend seizoen tot en met de derde klasse. Dus okay. Emst komt er dan niet voor in aanmerking. Maar inderdaad, dus noemen dat volgens mij het hybride voetbal.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat is iets waar Emst misschien nog wel op zit te wachten. Omdat... straks in die vierde, vijfde klasse, als dat daar ook ingericht is, om daar dan misschien mee te gaan. En inderdaad, als je dan een zaterdagclub van origine bent, dan speel je wedstrijd op zaterdag.
0: Ja.
1: Maar zou je Emst en Wissel, hè, die allebei zondag zijn, dan wordt die wedstrijd lekker op zondag gespeeld. Ja, misschien is dat wel een oplossing. Het blijft moeilijk.
0: Ik heb begrepen dat het, zeg maar, op het landelijke divisieniveau, dat het daar in principe eigenlijk goed bevalt. Dat men er al wel een beetje aan gewend. Er zullen natuurlijk altijd clubs zijn die daar wel wat meer problemen mee hebben.
1: Ja.
0: Maar in het algemeen is men er een beetje aan gewend. Daar heeft men er niet zoveel problemen mee.
1: Ik denk ook dat het een kwestie van gewenning is. Hè? Ja. Kijk, wij hebben de luxe dat veel jeugd die zeg maar in onder de 19 speelt, gewoon lekker van de zaterdag meegaat naar de zondag. Nou, dit jaar hebben we ook een JO19 die vrij volwassen is. En die mogen volgend jaar ook allemaal naar de senioren. Nou, niet iedereen gaat door, maar de meesten gaan door. Maar je ziet bij heel veel clubs dat als ze naar de zondag moeten, dat ze dan stoppen. En dan snap ik wel, als je altijd in de jeugd op zaterdag gespeeld hebt, dan wil je ook gewoon lekker op zaterdagmiddag bij de senioren spelen. Dus voorlopig blijft Emst zondag. Maar ik kan je wel vertellen, als wij het hele land door moeten gaan crossen, dan zal die enquête zeker nog wel weer een keer uitgaan.
0: En hoe hoger je gaat spelen, Erwin, hoe meer kilometers je moet maken.
1: Ja, ja, dat klopt.
0: Nee, maar goed, het is op zich natuurlijk ook... Dat ervaren wij hier nu natuurlijk zo, als we hier op de zaterdagmiddag zitten, dat we in die derde klasse... En ja, Henk van der Put noemt het altijd de Bundesliga van de Veluwe.
1: Ja, dat...
0: Maar het is elke week een feestje.
1: Dat dus leeft. Ja, wat dat betreft had Epe niet moeten promoveren. Want de competitie, ik snap dat je altijd zo hoog mogelijk wil voetballen.
0: Precies.
1: Het is fantastisch dat ze naar de tweede klasse gaan. Ja. Begrijp me niet verkeerd. Maar als je naar de derby's gaat kijken, ja, dan is dat toch wel een fantastische klasse, hoor. Absoluut. Daar zijn menige regio, is daar denk ik jaloers op.
0: Zo is dat. Ja. Zo is dat. Hey, en jij doet nu een aantal jaren, doe jij het commentaar voor Emst?
1: Ja.
0: Als verslaggever?
1: Ja.
0: Hoe bevalt dat?
1: Ja, nou ja, dat is eigenlijk een beetje, klinkt raar hoor. En ik bedoel het niet verkeerd, maar uit nood geboren. Want we hadden natuurlijk een enorm goede verslaggever bij Emst. Ja. Die daar ooit...
0: Hij zal ongetwijfeld luisteren nu.
1: Ja, moet hij.
0: Martijn hebben we het over.
1: Ja, Martijn Strunk. Ja,
0: goedemiddag, Martijn.
1: Ja, ook namens mij, Martijn. Hey, Martijn is daar heel wat jaren geleden mee begonnen. Heeft hij Jaap Spijker opgevolgd. En Martijn vond het zo leuk dat hij dat niet alleen voor Emst deed, maar uiteindelijk ook voor heel veel clubs uit de gemeente is gaan doen. Ook vaak op locatie was. Nou goed, die kreeg verkering. En moest zijn tijd wat meer gaan verdelen. Ja. En koos er toe voor om bij Emst te stoppen. Ik vind het een fantastische uitstraling dat jullie dit doen voor alle clubs, hè, uit deze regio. Dat je dan ook via de radio die wedstrijden kunt meeluisteren. Dus we hebben het binnen het bestuur ook over gehad van, hey, wat gaan we daarmee doen? En veel van die wedstrijden ben ik, hè, dus dan doe ik die verslagen. Nou, lukt het af en toe niet, dan zit Sander Albertus, onze voorzitter, erbij. En Martijn, die kan er niet laten om soms te komen. Dus meestal 3-4 keer per seizoen, dan pakt hij het op. En dat is fantastisch. En ik vind het eigenlijk, ik had het nooit gedaan, Jan. En de eerste keren zal het wat hakkelig geweest zijn. Maar het is superleuk om te doen.
0: Je leert snel.
1: En het mooie was, ik heb vorig jaar op die 9 juni bij die nacompetitiewedstrijd een hele uitzending vol gepraat met Gerben. Onlangs waren er nog weer mensen bij Eendracht Arnhem waar die wedstrijd gespeeld werd. En het achtje wat ik gelopen heb tijdens de uitzending, dat stond nog steeds in het gras daar. Ja. Maar het is hartstikke leuk. En uiteindelijk leer je het ook hoe je ermee mee om moet gaan.
0: Precies. Ja. Nou, gelukkig hebben we die ervaring met bijna alle clubs. Zowel in Heerde als in Epe. En ze doen allemaal graag mee. En ja, we hopen ook weer dat volgend seizoen gaat gebeuren. Ik heb zelfs een beetje begrepen dat de kans groot is dat nog wat uitgebreid gaat worden. Want VNL heeft dat afgelopen op een seizoen meegedaan. En er zijn een aantal andere clubs die ook al wat geroepen hebben. Dus
1: dat zou mooi zijn.
0: Hoe we dat allemaal nog in moeten gaan passen. We werken natuurlijk al een aantal jaren samen met Forst Veluwezoom. Dus dat zou ook maar zo gaan kunnen. Alleen je moet op een gegeven moment natuurlijk ook nog wel even de tijd hebben om je verslag te kunnen brengen.
1: Nou dat, en het schakelen voor jullie. Ik zit hier nu in de studio en als ik zie hoe jullie tussen die wedstrijden moeten gaan schakelen, dan wordt dat ook hogere wiskunde voor jullie met zoveel clubs.
0: Dat is soms hard werken, kan ik je vertellen. Hè,
1: maar leuk toch? Leuk toch?
0: Ja. Maar we doen het met ontzettend veel plezier. Want wij zitten hier ook echt op die zaterdagmiddag. Zitten we meestal met z'n tweeën, technicus en de presentator. Maar wij genieten er ook van, hoor. Want het is bijzonder leuk om die schakelingen te doen en dan overal dat enthousiasme en die verslaggevers te horen die ook goed op de hoogte zijn. Want wat ik zelf vind, maar wie ben ik? Maar ik hoor dat ook uit de omgeving, dat men toch zegt van nou, dus we hebben er ook nog een behoorlijk niveau in zitten.
1: Nou, en kijk.
0: Daar zijn we op zich natuurlijk ook hartstikke blij mee. De mensen die dat verslag doen van zo'n wedstrijd, die weten ook waar ze het over hebben. En dat is natuurlijk, dat mag best gezegd worden.
1: En samen maken we mensen blij, hè? Want ik bedoel, er wordt best geluisterd, ook als mensen eens een keer een weekendje weg zijn en dan willen ze toch op de hoogte blijven van hun clubpie. Dan zetten ze op de telefoon waar je maar bent. Je kunt 794 aanzetten en je luistert toch mee.
0: Zo is dat.
1: En daarvoor doen we het toch, blije mensen.
0: Hè? Helemaal.

0: En dat was hem, Gerard Joling met zijn nieuwe plaat Rood, Wit, Blauw. Ja, we zijn zo intensief eigenlijk steeds aan het praten, Erwin, dat ik eigenlijk nu iemand anders zou moeten bellen. Want, maar dat ga ik even doen. Dan zet ik gewoon in eerste instantie nog even een ander plaatje eronder. Want we hebben er volgens mij genoeg. Dus die zetten we er even onder en dan gaan we contact zoeken met Denise Veneman van CSV Apeldoorn. Maar eerst John de Bever samen met Wilfred en de WK-versie van De Koekoek.
1: We doen hier met z'n allen, al was de warming up en we hebben een masker.

0: En dat was hem nog eens, de koekoek van John de Bever en Wilfred Gené. Aan de telefoon hebben we inmiddels Denise Veneman. En Denise is de verslaggever, de vaste verslaggever, begrijp ik, bij RTV Apeldoorn van CSV Apeldoorn. Goedemiddag, Denise.
1: Ja, goedemiddag. Inderdaad, voor mij een vaste prik hier op zaterdag, maar de laatste van dit seizoen dus.
0: Ja.
1: Vandaag hier op het programma. En een hele spannende, kan ik ook wel zeggen.
0: Vandaag moet het gebeuren, hè?
1: Ja, vandaag moet het gebeuren. Ja, wie van deze twee ploegen vandaag, CSV Apeldoorn of Kolping Boys, gaat naar de vierde divisie? En wie blijft er in de eerste klasse? Dat staat er vandaag op het spel, want afgelopen woensdag werd het 2-2. Dus vandaag is het the winner takes it all, kunnen we wel stellen. Het is alles of niks, erop of eronder. En ja, voor CSV Apeldoorn extra bijzonder, want vandaag een enorme feestdag in verband met het 80-jarige bestaan van de club. Dus vanochtend hier al van alles te doen geweest en vanmiddag. Het is al gezellig druk. En vanavond nog een grote feestavond. Dus laten we hopen voor de mensen hier in Apeldoorn dat het ook echt een feestje wordt door die promotie. Maar goed, daarvoor moet er heel veel gebeuren, want afgelopen woensdag waren beide ploegen flink aan elkaar gewaagd. En dan was het dus uiteindelijk met 2-2. Denk ik dat beide ploegen daar wel tevreden mee waren. Het was met name het eerste half uur dat CSV Apeldoorn de bovenliggende partij was. Daarna was het Kolping Boys in het eind van de eerste helft. En in de tweede helft ging het redelijk gelijk op. Totdat er twee rode kaarten vielen. En daarvan eentje voor Kolping Boys en eentje voor CSV Apeldoorn. Dat betekent dat Cem Keuze vandaag geschorst is. En daar is best wel veel over te doen geweest. Er wordt namelijk altijd gefilmd bij de wedstrijden van CSV Apeldoorn. En op de beelden was te zien, ja, dat er eigenlijk niet zoveel gebeurde aan de kant van Cem Keuze. Op zijn hoogst een duwtje gaf hij aan een tegenstander, waarop hij zelf in het gezicht werd geslagen door die tegenstander. Cem Keuze 1 wedstrijdschorsing en zijn tegenstander maar 2. Ja, dat voelt niet helemaal eerlijk, maar alle mogelijkheden om beroep aan te tekenen waren niet succesvol. Dus Cem Keuze mist vandaag deze wedstrijd. En dat is natuurlijk heel erg zuur voor hem dat hij er niet bij is. In een seizoen waarin hij echt goed heeft gespeeld op het middenveld, heel belangrijk is geweest. Dus dat moet CSV Apeldoorn onder andere vandaag opvangen. En ja, hoe ze dat dan doen, dat doen ze bijvoorbeeld door de terugkeer van Langedonk. Die is weer terug van een schorsing. En ook Chengizhan Genç kan weer op de bank zitten nadat hij een schorsing heeft uitgezeten. Dus ja, het is even puzzelen geweest voor trainer Jan Kromkamp. Maar ja, ook met deze elf denk ik gewoon dat het een ontzettend spannende wedstrijd gaat worden vandaag.
0: Hoe is het met de vermoeidheid, Denise, van de spelers? Want ja, die na-competitie, 4 wedstrijden, de 4e wedstrijd, dat is toch wel een aanslag, neem ik aan.
1: Ja, zeker. Ja, het is natuurlijk ook een beetje, hoe ga je dat aanvliegen? Hè? Want je speelt op woensdag, normaal train je dan op donderdag en dan op zaterdag de wedstrijd. Ja, ze hebben het nu een beetje gehouden bij wat ze noemden een tactische training. Dus fysiek niet al te belastend, maar toch ja, een paar dingetjes afstemmend vanuit die wedstrijd van woensdag. Eerst even de beelden bekeken, toen het veld op. En ja, toen hebben ze dus met een korte training zich voorbereid op dit duel. Want inderdaad, fysiek is het gewoon heel erg inspannend. Maar goed, aan de andere kant, je weet dat het na vandaag klaar is, dat dan de vakantie begint. Dus nog één keer alles eruit persen en dat zal voor beide ploegen zo zijn. En dan ja, hopen we hier op een spectaculaire middag op het Ordebos.
0: Is het een beetje een herhaling van de vorige twee wedstrijden met Warmenhuizen? Dat was ook 2-2 uit.
1: Ja, toch schat ik Kolping Boys qua niveau echt wel een stukje hoger in, hoor. Echt wel voetballend. Een best wel sterke ploeg, met name op het middenveld. Een paar hele goede spelers. Dus ik denk dat deze ploeg echt wel een tikkie taaier is dan Fios Warmenhuizen vorige week.
0: Oké, veel bussen vanuit Alkmaar?
1: Er is een dubbeldeksbus gekomen waarin de spelers zaten en ook supporters vanuit Alkmaar. Dus die waren hier al rond een uurtje of 2 zijn die gearriveerd. Maar met name vanuit CSV-kant is het heel druk. Want na deze wedstrijd is er ook nog een ja, soort oud eerste elftal spelerswedstrijd tegen elkaar. Dus het is gezellig weerzien met heel veel oude bekenden. En het is ontzettend leuk hier zo. Gezellige sfeer, dus alle ingrediënten aanwezig voor een hele mooie ontknoping van deze na-competitie. En ja, laten we hopen voor CSV Apeldoorn dat het goed afloopt.
0: 80-jarig bestaan van de club van of CSV Apeldoorn. Ja. En dat gaat vandaag allemaal gebeuren. Wat is de opstelling, Denise? Heb je die al bij de hand of heb je hem nog niet ontvangen?
1: Vertel. Ik heb hem voor me. Dat is op doel Nick Hofman. En dan hebben we in de verdediging Katerberg, Messabel. We hebben Jorik Meijer en ook verdedigende rol natuurlijk voor Cem Langedonk, die terug is dus van zijn schorsing. We zien ook Ilias Jadier, Delano Grotenhuis, Norsi Gouli, Laurens van den Enk, Marcus van Gelen. En dat is natuurlijk best wel een mooie opstelling nog steeds voor CSV Apeldoorn. Dus Nou ja, op alleen Cem Keuze na die ze missen, denk ik gewoon dat dit op één na gewoon ook de sterkste opstelling is.
0: Ja, ja. Nou, de belangrijkste wedstrijd van dit seizoen. Want winst betekent promotie naar de vierde divisie. We wensen jullie heel veel plezier, maar vooral ook uiteraard heel veel succes. En vanaf 3 uur gaan we jou beluisteren, Denise. En we zijn heel benieuwd hoe dat vanmiddag gaat verlopen. Dankjewel voor nu en veel plezier straks.
1: Ja, tot straks.

Nou, we zitten al lekker in de stemming. Dat heeft u al wel begrepen. En komt er alweer een, zou ik zeggen. We proberen contact te zoeken met onze Erik Smit. Die zit vanmiddag bij op de velden van Sparta Nijkerk. Voor de wedstrijd tussen S en SDS 55 uit Wekerom en Groenwit 62. We proberen contact via de telefoon te krijgen met Erik. Want ook van hem willen we natuurlijk graag horen hoe Groenwit er op dit moment voor staat. Tot die tijd, Corrie en de Oranjejacht.

legioen, ga het doen. De Duitsers met pensioen, Oranje wordt nu echt kampioen. De droom is nu werkelijkheid, de pijn is nu verzacht. Dit was...

0: Het blijft doorgaan. Die hadden wel eventjes gehad. Maar de Oranjejacht hoor u zojuist even. Wij proberen contact met Erik Smit te krijgen. En dat hebben we inmiddels. En Erik die wordt in de watten gelegd, begrijp ik vanmiddag. Die zit op de accommodatie van Sparta Nijkerk. En die spelen behoorlijk niveau. Dus ja, dan kom je ook op een mooie accommodatie terecht, Erik. Is het niet?
1: Zo is het, ja. Die speelden hier zo van de week nog tegen het grote IJsselmeervogels. Ja. Dus ja, dan weet je wel dat je te maken hebt met een serieuze club. Ook rondom het veld laat dat zich zien. Gewoon de helft van het veld met de grote ledreclameborden. Ja, dat krijgen we in de derde en de vierde klasse niet zo heel vaak te zien natuurlijk. Waar wij regelmatig zijn. Desalniettemin vandaag dus de gastheer voor deze finale wedstrijd in de play-offs. Tussen SDS 55 en GroenWit 62. Ja, dan denkt u, luisteraar misschien, wat is dat dan? Dat zijn toch geen clubs van de Noord-Veluwe? Nee, dat klopt. Maar vandaag, net als vorige week, een gezamenlijke uitzending met de RTV Apeldoorn. En dus mocht ik afreizen hier zo naar Nijkerk. En dat is gewoon een voorrecht, Jan.
0: Dat geloof ik. Hey, en wij vonden dat van de week toen wij even wat voorbespraken vreemd. Dat een club uit Wekerom en een club uit Apeldoorn competitie of een na-competitie moeten spelen in Nijkerk.
1: Ja, ik heb dat het in de bestuurskamer even over gehad. Hoe gaat dat dan? Nou, daar bleek dus dat er vorige week al contact was gelegd. Bijvoorbeeld met Blauw-Geel uit Ede. Die moesten dus nog spelen. En ja, die hadden al de vragen neergelegd bij SDS van, hebben jullie misschien al een accommodatie volgende week zaterdag? Maar toen zei SDS, ja, maar jullie moeten toch wel spelen tegen GroenWit. Ja, maar goed, dat komt wel goed. Nou, dat kan dus niet goed, want GroenWit won van Blauw-Geel. Ja. Goed, en bij SDS hadden ze een lijstje. Er stond bijvoorbeeld ook Zwart-Wit, 83 op, uit Harderwijk. En ook Sparta Nijkerk stond erop. Otterlo was nog misschien wel een optie. Ja, dan is het gewoon een kwestie van afstanden uitrekenen. En beide clubs hebben ongeveer even ver gereden hier naar Nijkerk. Het ligt dus niet in het midden van de clubs, maar qua afstand, reisafstand, ligt het wel ongeveer gelijk. En dus kom je dan hieruit. En bijvoorbeeld niet bij een Prins Bernhard in Uddel, die overigens nog zelf moesten spelen vandaag. Daar hadden wij zelf een beetje uitgerekend. En dan heb je ook nog van, wilde één op natuurgras, wilde één op kunstgras. Dat was bijvoorbeeld vorig jaar een discussie tussen SDS en VV Hattem. Die speelden toen de finale van de na-competitie tegen elkaar. En toen kwamen ze uiteindelijk niet uit ergens tussenin, maar in Loenermark. Dat ligt bij Deventer, daar in de buurt Zutphen-Deventer. En dat was dus voor allebei de ploeg uiteindelijk de oplossing. Ja, zo gaat het dan een beetje over en weer geapp. En dan komen beide ploegen eruit. En in dit geval waren ze allebei tevreden met Sparta Nijkerk. En Sparta Nijkerk had het complex ook vrijgehouden voor de eventuele finale van de na-competitie. Dus dat is eigenlijk een beetje hoe het gegaan is op weg naar deze accommodatie.
0: Duidelijk. En hoe staan de teams ervoor?
1: Ja, nou, ik zou zeggen, we zijn dus voor het park de Ebbenhorst. En de belangen vandaag, om daar even mee te beginnen, zijn eigenlijk heel simpel. Degene die wint, die speelt volgend jaar in de derde klasse. Dat is voor GroenWit betekent dat lijfsbehoud. En voor SDS betekent dat een promotie vanuit de vierde klasse. Beginnen we even bij GroenWit. Dat hebben we natuurlijk goed gevolgd. Die speelden in die spannende derde klasse N. En op de laatste speeldag werden ze uiteindelijk toch veroordeeld tot het spelen van een na-competitie. In dit geval dus voor lijfsbehoud. Vorige week, zoals al eerder gememoreerd, dus tegen Blauw-Geel in Ede, werd een 2-0 achterstand omgezet in een 2-3 overwinning. Nog in de reguliere speeltijd door twee doelpunten van Sibre Mulder en een van Reggie Roelofs. En dat brengt de ploeg uit de mate dus hier naar de finale. Ja, SDS 55 dan. Eerst maar even, waar staat het voor? Sterk door samenwerking, oprichtingsjaar 1955. Met tweede in de vierde klasse B. Een klasse met onder andere SV Twello en Alexandria erin. Pakte de eerste periode, maar eindigde met 8 punten achter kampioen WAVV als tweede. En dus als hoogst geëindigde periodekampioen hoefde de ploeg uit Wekerom geen halve finale te spelen. 16 mei was dus de laatste wedstrijd die het speelde. Wat dat betreft heeft GroenWit misschien een voordeeltje, omdat ze wat meer wedstrijden hebben gespeeld de laatste tijd. Anderzijds zou je kunnen argumenteren dat SDS misschien wat beter is uitgerust dan de Apeldoornse ploeg. Tot slot, de ploeg hebben 1 keer eerder tegen elkaar gespeeld. En dat was op 7 december 2024. Dat was voor de beker. Toen werd het 3-0 voor SDS 55. Benieuwd hoe dat vandaag gaat aflopen. Aantal punten waar we op gaan letten vandaag is dat de hoofdtrainer, ik weet niet of ik nog verstaanbaar ben, Jan, want ze gaan nu de opstelling, dan praat ik gewoon rustig verder. Marcel Vink is vandaag voor de laatste keer de trainer van GroenWit. Hij neemt na 8 seizoenen afscheid bij de club uit Ter Maten. kondigde hij al aan het begin van het seizoen aan. Hij heeft behoefte aan een time-out van het voetbal. Want het slokt natuurlijk wel een groot deel van zijn leven op. Opvolger is een bekende, ook van jou denk ik. Dat is Hans van der Boogaard. En hij is momenteel de trainer van KCVO bij ons in Vaassen. Maakt dus na 1 jaar de overstap naar Groen-Wit uit Apeldoorn. En ook hij zal vandaag toekijken hier in Nijkerk. En hopen dat hij volgend jaar voor deze groep kan staan in de derde klasse. Dat is eigenlijk toch ook wel waar Groen-Wit op hoogt. Dat merk ik net ook al een beetje in de bestuurskamer. Dat zij toch eigenlijk wel moeten. En dat lijkt mij ook een goede instelling. SCS dan speelde tussen 2015 en 2019 enkele jaren in de derde klasse. Voordat het in die coronajaren en dus in die versterkte degradatieregeling die later kwam terugviel naar de vierde klasse. Dat doet de ploeg het eigenlijk al best wel goed hoor de laatste jaren. Door bovenin te eindigen met een periodetitel en ook de afgelopen jaren na competitie te halen. Vorig jaar werd in de halffinale VSCO uit Oosterwolde verslagen. En werd in de finale dus, zoals ik al eerder gememoreerd had, had hem niet verslagen. Daarvoor onder andere na competitie speelde tegen BZC uit Wapenveld. Maar ook dat was het eindstation in de tweede ronde van de na-competitie. Oftewel, dit is de vierde kans op rij voor SDS en de tweede finale op rij. Nou, en dus is het wel zaak en tijd misschien voor de ploeg uit Wekerom om te gaan verzilveren. En weer eens een keer een jaartje in de derde klasse te gaan proberen. Spelers waar we op gaan letten aan de kant van SDS is dat Gerben van Donselaar. 21 doelpunten al gemaakt dit jaar. Is daarmee tweede geëindigd op de reguliere topscorersranglijst. Vorig jaar maakte hij al 20. Daarvoor 16 en ook 16. Dus dat is wel een jongen die kan scoren. Staat ook in de basis vandaag natuurlijk. Aan de kant van Groen-Wit is Sibre Mulder een van de uitblinkers. 27 jaar. Is vorige week dus ook 2 keer te scoren. En heeft in totaal al 18 doelpunten gemaakt in dit zowel competitieseizoen als in het bekerseizoen. Ik heb de opstellingen van beide ploegen, Jan, en die heb ik eigenlijk een beetje ouderwets op papier gekregen. Omdat de printer het niet deed, of het printknopje deed eigenlijk niet, moet ik zeggen, van het voetbalformulier. Dus ik hoop dat ik de namen allemaal goed heb overgeschreven.
0: Als het handschrift maar goed te lezen is, hè?
1: Nou, ja, dat... Ik hoop dat ik het goed overgeschreven heb, want vanaf de telefoon dat vind ik altijd niet zo handig. Dus ik heb het allemaal overgekalkt op mijn eigen handschrift, maar dat moest natuurlijk allemaal snel. Ik ga beginnen bij de ploeg uit de Wekerom. Daar staat Pizarro op goal. Dan hebben we Job Evert, Roelofsen, Roland Brul, Anko Klok, Gerben van der Spoor, Erik Meijer, Sven van Veldhuizen, Jos van Roekel, Jort van de Heuldijk, Jacco van Veldhuizen en Mike ter Haar. Aan de kant van Groen-Wit, Steven Loopwald, Sibre Mulder, Teun den Otter, Jeffrey Scheur, Reggie Roelofs, Owen Hendriksen, Narren van Leer, Brian Bekema, Dylan Kolenberg, Thijs Pelstra en Kevin Tuinstra. De scheidsrechter van vandaag is Enzo Lub. Hij is heel jong. Hij wordt geassisteerd door twee grensrechters van de KNVB, Gerben Smeek en Mohamed El Fazouri. En dat zijn dan ingrediënten ongeveer voor vandaag. Beide ploegen spelen in het Groen-Wit, zowel SDS als Groen-Wit uiteraard. En SDS heeft volgens mij gekozen om dan het zwarte tenue aan te trekken, zodat er wel gewoon onderscheid is. Het is niet belachelijk veel publieke belangstelling als je het mij vraagt. Ik hoorde dat er 2 bussen uit Wekerom waren en 1 uit Apeldoorn. En die uit Apeldoorn en ook uit Wekerom, daar zat de selectie ook nog bij. Dus ik schat dat bij de ploegen ongeveer zo'n mannetje van 150 hier mee hebben. En dan komen op een totaal van ongeveer 300 mensen hier uit. En dat is natuurlijk op dit terrein niet ontzettend veel. Ze staan hier gezellig samen op het grote terras van Sparta Nijkerk. En aan de overkant van mij is een tribune. En daar zitten ook denk ik een mannetje of 100. Aan de zijkant is vooralsnog niemand te bekennen. En dat hoeft ook niet, want er is plek zat op de mooiste plekken hier van het stadion. Ik zelf heb ook een heel mooi plekje, namelijk in de businessclub van Sparta Nijkerk. Ja, dat hebben ze bij dit soort verenigingen natuurlijk. En dat is exclusief vandaag voor mij en voor de stadionspeaker ter beschikking gesteld. Dus daarvoor heel veel dank aan Sparta Nijkerk. We gaan hier over een paar minuten beginnen. De vlaggen van, volgens mij zijn dat SDS-mensen. Die hebben hier zo zich opgesteld, een aantal jeugdleden van de ploeg uit Wekerom. En die gaan zo meteen met een vlaggenparade het spel starten. Als het goed is er geen vuurwerk en zijn er geen fakkels, want dat is strikt verboden natuurlijk. Maar of dat ook allemaal zo is, dat gaan we zien. De spelers gaan zo het veld opkomen. En dus gaan we hier zo om 3 uur beginnen in de wedstrijd. De finale van de na-competitie voor de voetbal in de derde klasse tussen SDS en Groen-Wit.
0: De beslissing moet vanmiddag vallen hier in Nijkerk, Erik. Er is geen... of het wordt verlengen met strafschoppen?
1: Ja, okay. Klopt.
0: Er moet een beslissing gaan vallen. Dus vanmiddag weten we of Groen-Wit in die derde klasse

0: Nou, die titel, die kan niet missen, denk ik, hè? Oranje, oranje, oranje. Johnny Soerij was dat. Bij ons zit nog steeds Herwin Roosendaal van de voetbalvereniging Emst. En ja, we hebben natuurlijk even wat voorbeschouwing gehad. We zitten kort voor de tijdsuit van 3 uur. Dat betekent dat wij er zo direct uitgaan. En dat we gaan schakelen met RTV Apeldoorn. En daar gaat dan het live verslag van beide wedstrijden met Denise Veneman en Erik Smit gaat via dat kanaal. U blijft gewoon op hetzelfde kanaal. U kunt gewoon blijven zitten en blijven luisteren, want dat gaat automatisch goed komen. Herwin, nog even over Emst. Want nou ja, we zien natuurlijk dat er een aantal mensen zich aansluiten bij Emst. Wat zijn de ambities van de club?
1: Ja, die zijn niet zo moeilijk, Jan. Allereerst natuurlijk gewoon volgend jaar zorgen dat we in die vierde klasse inblijven. Maar ja, wie weet kunnen we voor een stuntje zorgen en daar in de middenmoot mee gaan doen. En ja, het zou natuurlijk fantastisch zijn als we ooit eens een keer een periode titel kunnen pakken. Maar volgens mij is dat te veel dagdromen voor mij op dit moment. Nee, lekker handhaven en ook veel plezier hebben. En nogmaals, dat geldt bij de hele club. Dat is ook de ambitie van de club. We hebben een aantal leuke jeugdteams. Daar zijn we nu bezig met de trainers erop op aan het aanstellen. En ja, daar hebben we ook een aantal hele goede trainers voor op het oog.
0: En, hoeveel jongens stromen er door vanuit de jeugd dit seizoen?
1: Nou, de selectie wel een stuk of vijf, zes. En ja, er zullen een lage elftal nog wat gaan spelen. En ja, er zat nog één dame bij die JO19. Toevallig mijn dochter. En ja, die stapt over naar Fios Fase. Die gaat daarbij dames 1 spelen. Dus ja, wel moeilijk voor een vader met een oranje hart.
0: Dat geloof ik.
1: Maar nee, fantastisch. Ze traint er al een tijdje mee. En ja, ze heeft het daar heel erg naar de zin.
0: Oké. Nou, goed om te horen dat het hartstikke goed gaat bij Emst. Wij zitten kort voor het nieuws zijn van 3 uur. U gaat zo luisteren naar RTV Apeldoorn met de live verslagen. Wat ons betreft een heel fijn weekend gewenst. En tot de volgende keer maar weer.
2: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente.

0: Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf zijn zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is zijn eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis in Madrid bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn kritiek op de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. En dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, een moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij de checkpoint en start een onderzoek. Zanger Harry Styles heeft Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in die stad heeft gegeven. Op de achterkant van het Parool heeft hij een advertentie geplaatst waarop staat: Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou. Amsterdammers konden gisteren, de dag van het laatste concert in de arena, op een paar plekken een gratis kopje koffie krijgen. En die drankjes werden betaald door de zanger. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, wat vaker zon en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerden. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
3: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sportnet Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur RTV 714 Sport.
4: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

0: straks gaan we naar Erik Smit. Die zit bij de wedstrijd Groen-Wit in Nijkerk. Die gaan we straks heen. Maar ook de wedstrijd die woensdag in 2-2 is geëindigd. En dus vandaag spannend is. Het is 80-jarig jubileum. Denise, wat zou het zo mooi zijn als toch die promotie weer gehaald kan worden?
1: Ja, dat zou wel de kerst op de taart zijn voor CSV Apeldoorn. Na inderdaad een fantastische feestweek met vanavond nog een besloten feest voor leden. Het slotstuk van zo'n feest. Ja, dan hoop je natuurlijk dat dat allemaal goed afloopt. Maar ja, de spanning zit er enorm op natuurlijk. Want de winnaar die gaat spelen in de vierde divisie. En de verliezer van vandaag die blijft in de eerste klasse. Want beide ploegen zijn als periodekampioen in deze nacompetitie terechtgekomen. En die wedstrijd van woensdagavond. Daar zat de spanning ook al flink op. En met 2-2, daar is ook wel alles mee gezegd. De ploegen waren heel erg aan elkaar gewaagd. Met ook nog voor beide ploegen een rode kaart. Dus daarom vandaag geen Cem Keuze. Hij kreeg 1 wedstrijd schorsing voor een incidentje. Terwijl zijn tegenstander die Cem Keuze in het gezicht sloeg, die kreeg, ik zou bijna zeggen, slechts 2 wedstrijden schorsing. Dus ook die is er vandaag niet bij. Dus voor Jan Kromkamp was dat even puzzelen, maar gelukkig heeft hij bijvoorbeeld Sam Langedonk weer terug. En ook Cengiz Ongenc is weer terug, kan weer opgesteld worden door trainer Jan Kromkamp, waar we verder eigenlijk ook geen verrassingen zien. We zien Nick Hofman, Ruben Katerberg, Nizar Messabel, Jorik Meijer, Ilias Jadir, Delano Grotenhuis, Laurens van den Enk, Marcus van Gelen, Norsi Gouli, Pieter van der Straten en dus Sam Langedonk als de rechtsback vandaag. En voor veel spelers natuurlijk de spanning van deze wedstrijd, maar ook een laatste wedstrijd, want na vandaag is het ook gewoon echt klaar. Dus bijvoorbeeld voor Delano Grotenhuis, die net werd gehuldigd voor zijn 100ste wedstrijd, is het voor het laatst het rood-geel vandaag. Dus volop sentiment, volop spanningen en vooral volop heel veel om voor te spelen in deze returnwedstrijd tussen CSV Apeldoorn en Kolping Boys.
0: Nou, Denise, we gaan in ieder geval horen. 1 vraagje heb ik nog aan jou. Waren alle spelers op tijd?
1: Vandaag waren ze allemaal op tijd. Nou, woensdag waren er 2 te laat. Maar ze hadden geluk, de bus kwam met de hele groep te laat in Alkmaar. Dus heeft trainer Kromkamp het door de vingers gezien.
0: Oké, in ieder geval. Nou ja, we gaan het in ieder geval zien. Maar houden we je op de hoogte.
1: Zeker weten.
0: En dan gaan we naar Nijkerk. Want daar speelt SDS tegen Groen-Wit. En dat is dan een wedstrijd voor behoud in de derde klasse. En voor ons is daar verslaggever van RTV 794, Erik Smit. Erik, in ieder geval hartstikke bedankt dat je in ieder geval deze wedstrijd wil verslaan. Goedemiddag.
2: Ja, met al heel veel plezier doen we dat natuurlijk. Welkom hier zo op Sportpark Debbenhorst in Nijkerk, waar we in de 5e minuut zitten van de wedstrijd tussen Groen-Wit en SDS 55. En inderdaad, het belangen die noem jij al voor Groen-Wit zijn die lijstbehoud in de derde klasse. En voor SDS gaat het om promotie naar die derde klasse. En dat wordt dus allemaal ook vandaag beslist. Want dit is de finale van de nacompetitie. Komen ze er na 90 minuten niet uit, dan gaan we naar verlengingen en uiteindelijk naar strafschoppen. Goed, zover is het nog lang niet. Want we zijn pas net begonnen hier zo op het prachtige sportcomplex van de topclub in de amateurklasse. Dan Sparta Nijkerk. Waar het gezellig voor druk is. Niet belachelijk druk. Ik denk dat ze zo'n mannetje op 300 zijn meegekomen. Ik denk ongeveer 50-50. Uit Wekerom en uit de Maten natuurlijk om hun ploegen hier zo te steunen. Ja, u zei, hoorde net al van Denise qua afscheid nemen. Nou, dat is vandaag natuurlijk hier zo ook gaande. Want dit zijn ook de laatste wedstrijden van de trainer van Groen-Wit, van Marcel Vink. Hij neemt na 8 seizoenen afscheid van zijn club, mag je toch wel noemen, van Groen-Wit. Hij heeft behoefte aan een time-out van het voetbal, gaf hij al heel vroeg in het seizoen aan. En hij wordt opgevolgd door Hans uit de Boogaard, momenteel nog coach van de KCVO. Of ja, die is daar ook eigenlijk uitgevoetbald. En hij zal natuurlijk ook hopen dat het team dat hij volgend jaar onder zijn hoede krijgt in de derde klasse uit gaat komen. En dan komt hij misschien zijn oude ploeg KCVO wat tegen, want die spelen ook in de derde klasse volgend jaar en ook op de zaterdag. Goed, ja, hoe is het allemaal dan zover gekomen? Nou, SDS werd 2e in de 4e klasse. Hoefde dus geen wedstrijd te spelen in de halve finale van de nacompetitie, want ze werden de hoogste periodekampioen. Hebben dus al sinds 16 mei geen wedstrijd meer gespeeld. Groen-Wit daarentegen speelt tegen Blauw-Geel uit Ede. Won die wedstrijd na een 2-0 achterstand. Werd die omgezet in een 2-3 overwinning. Door 2 doelpunten van Sybren Mulder en 1 van Reggie Roelofs. Nog eenmaal in de reguliere speeltijd. En zodoende werd de wedstrijd dus gewonnen. Goed, we gaan naar de opstellingen van bij de ploegen. Terwijl we hier zo in de 8e minuut zitten van de wedstrijd. En STS momenteel de sterkere ploeg is. Terwijl we nu even misschien een aanval van groen-wit gaan meenemen. Die spelen trouwens in het zwart-wit, maar dat geheel tezijde. Aan de rechterkant is het dan een voorzetje. Maar nee, die komt in de veilige handen van de doelman van SDS terecht. We beginnen aan de kant van groen-wit. Daar hebben we, maar dat is excuus voor als ik de namen verkeerd heb. Maar ik heb namelijk geen printje gekregen, maar een handgeschreven opstelling. Dus dan is het altijd eventjes een handschrift ontcijferen. Ik hoop niet dat de mensen mij dat kwalijk nemen. Maar ik heb die staan. Steven Loopwal, Sybren Mulder, Teun den Otter, Jeffrey Scheur, Reggie Roelofs, Owen Hendriksen, Narren van Leer, Brian Bekema, Dylan Kolenberg, Thijs Peltstra en Kevin Tuinstra aan de kant van Groen-Wit. Aan de kant van SDS gaan we opletten op Gerben van Donselaar. Hij wist dit seizoen er al 20 in te scoren voor de ploeg uit Wekerom. Hij is pas 22 jaar, dus hij is wel een speler om in de gaten te houden. Hij kreeg ook in de tweede minuut al een kansje namens de ploeg uit Wekerom. Maar echt grote kansen hebben we hier zo aan het begin van de wedstrijd nog niet gezien. We spelen 8,5 minuut. De stand hier tussen Groen-Wit en SDS is zoals u waarschijnlijk wel verwacht nog steeds 0-0.

0: Ja, helaas een beetje een vergeten groep, een Nederlandse groep. Champagne met Rock'n'Roll Star. Gaan we weer een rondje langs de velden. Beginnen we weer bij Denise, bij CSV Apeldoorn.
1: Hier inmiddels de 11e minuut bezig van deze wedstrijd met nog altijd die 0-0 stand. Net wel een mogelijkheid gezien voor CSV Apeldoorn, waarbij een voorzet vanaf de linkerkant gegeven werd richting Laurens van den Enken, die dacht te scoren. Waren het niet dat de vlag omhoog ging voor buitenspel voor Ruben Katerberg. Dus dat moment helaas ging niet goed. Even daarna weer Laurens van den Enken, die uiteindelijk koos voor een voorzet in plaats van zelf schieten. Daar had hij misschien gewoon zelf op doel moeten schieten. Had hij misschien ook wat meer ruimte voor dan dat hij in eerste instantie dacht. Dus CSV Apeldoorn laat zich wel even zien in die beginfase. We zien ook aan de kant van Colping Boys, de meest gevaarlijke man, ook afgelopen woensdag. Die wordt veel gezocht. Dat is de speler met nummer 10, Mohamed Etoulali. En die is, met name woensdag was hij een plaag voor Bruno van den Dungen. Die staat vandaag niet in de basis. Vandaag is het rechtsback Sam Langedonk. Dus die gaat de handen vol krijgen aan deze speler. Met nu het balbezit voor Colping Boys. Met die nummer 10, Etoulali, die heeft de bal. De rand van de 16 geeft verdedigd nu Jorik Meijer uitstekend. En dat geeft dan nu Ilias Jadir de ruimte om er vandoor te gaan. Als hij die bal goed onder controle krijgt, wordt flink onder druk gezet. Dus snel weer het bal verliest. Colping Boys nu aan de rechterkant van het veld. Spelend richting de balkonsite van CSV Apeldoorn. Met de bal nu over de zijlijn. Dus een inworp voor ik denk een rijtje of vier dik aan supporters wat daar aan die kant van het veld staat. Terwijl de tribune ook echt behoorlijk gevuld is. Dus het is behoorlijk druk op het Orderbos voor deze spannende wedstrijd. Het is Colping Boys dat nu een beetje zoekende is. CSV Apeldoorn misschien wat sterker begonnen. Nu die inworp, die nemen we nog even mee. De rand van de 16 wordt die weggekopt. Nieuwe inworp. En daar hebben ze echt wel een paar mannetjes voor die ver kunnen ingooien. Bijvoorbeeld nu die naar de bal loopt is het Ouaziz. Die maakt er bijna een soort hoekschop van als hij ingooit. En je ziet nu ook dat spelers van Colping Boys wat verder naar achteren staan. Toch gekozen voor een korte variant. Wordt die bal de 16 ingepompt. En is het Pieter van der Straten die goed wegwerkt. Dus CSV Apeldoorn tegen Colping Boys na 12 minuten spelen. Nog altijd 0-0.
0: 0-0. En dat is ook nog steeds de wedstrijd tussen SDS en Groenwit Erik.
2: Zo is het. En Groenwit is nu wel wat sterker aan het worden, hoor. Het is met name Sybre Mulder die aanvallend oorlog aan het maken is. En daar zo de verdediging van SDS af en toe de problemen weten te brengen. Maar aan de kant van SDS is het Gerben van Donselaar die zojuist op pad ging. Maar die kwam met maar liefst 3 verdedigers tegen van de ploeg uit de Maten. En wist dus, kon dus weinig uitbrengen. En kwam dus geen grote kansen. Nee, die grote kansen die hebben we sowieso nog niet gezien na 14 minuten spelen hier in Nijkerk. Maar dat is op zich ook logisch, denk ik. De spanning die zal erop zitten bij beide ploegen. Voor Groep Wit natuurlijk lijstbehoud en voor SDS die eventuele promotie naar de derde klasse. En dat is natuurlijk, zorgt ervoor dat er natuurlijk ook zenuwen meespelen bij beide teams. Ingooien nu van Groen Wit, diep op de eigen helft. Komt niet aan bij Sybre Mulder. En dus mag die nog een keer over worden genomen door Jeffrey Scheurs. Nee, hij geeft hem aan een collega-verdediger van hem. En dat allemaal nog steeds diep op de eigen helft. Teun den Otter was dat. En dan geeft hij hem uiteindelijk wel naar Scheurs. En dan schiet hij hem hard naar voren. Maar daar kan Sybre Mulder volgens niet bij. Dus het balbezit nu voor STS. Gaat hij naar Gerben van Donselaar. Die kopt hem goed door, hoor, nu naar Erik Meijer. Maar Meijer die wordt goed op de hielen gezeten door de verdediging. Maar dan wordt er slecht uitverdedigd. Dan kan van Donselaar misschien weer aan de bal. De rand 16 van Donselaar weer buitenspel. Nee. De bal komt uiteindelijk niet aan bij de medespeler van SDS. En dus komt hij in de veilige handen van Steven Koopmans, de doelman aan de kant van Groen-Wit. Die spelen dus in het zwart-wit, maar omdat SDS in het groen-wit speelt. Nou, dat zorgt in het begin nog eventjes voor wat verwarring. Maar het is nu allemaal opgehelderd aan de kant van de kantine, zeg maar. Daar staat met name het publiek uit Wekerom. En op de tribune zit dan met name het publiek uit de Maten, voor zover dat aanwezig is. Dus een goede actie van Groen-Wit. Wordt gefloten voor een overtreding op speler van Groen-Wit, gemaakt door Pizarro. Interessante plek misschien voor een vrije trap. Metertje of 30 van het doel van STS. En dan melden zich 2 spelers van Groen-Wit om deze te gaan nemen. De muur wordt uitgeteld door de jonge scheidsrechter. Die heeft hem nu uitgeteld. En dan komen er uiteindelijk gaan er een eenmansmuur gevormd worden door Jos van Roekel namens STS. Nou, daar komt Fluitje dan. Er zit dan de eerste grote kans voor Groen-Wit. Aanloop komt nu voor een vrije trap. Met rechts wordt hij genomen, wordt ingedraaid. En die gaat er op de lat, zeg. Oh, wat een schitterende vrije trap. De keeper die keek ernaar en die kan wel eventjes een mooi gebaar maken richting de lat. Want die redt hem en hier komt SDS echt goed weg, hoor. Mooie vrije trap. Ik kon zo gauw niet zien wie het was, omdat het dus niet met de rug naar mij toe was. Het was de linksmid van Groen-Wit. Maar die bal die eindigde dus op de lat. En nu fluit de scheidsrechter af, gaat hij naar de zijkant en gaat hij even overleggen met een steward, denk ik. Gaat iets afgeven, zo te zien. En het is afgegeven. En dus kan de wedstrijd weer door. 16,5 minuut gespeeld hier. Grootste kans nu voor Groen-Wit uit de vrije trap. Maar die eindigt dus op de lat.

0: Waarschijnlijk heeft hij de stem al gehoord van Ellie Gamble. Was natuurlijk UB40 samen met Afrika Bambaataa met Reckless. Voor degene die nu pas inschakelt, het is een gezamenlijke uitzending van RTV Apeldoorn, RTV 794 en RTV Vorst Veluwe Zoom. En hopelijk dat we dat volgende seizoen dit ook meer gaan doen. Dit is trouwens de laatste uitzending van dit seizoen voor de sport. Morgen hebben we ook nog een uitzending. Dan zijn we ook nog bij een wedstrijd, zeg maar voor het behoud van de vierde klasse. In dit geval zitten we dan bij zeg maar de wedstrijd tussen bij TKA en... daar ben ik het even kwijt, wie die dingen was. Maar goed, dat maakt even niet uit. Maar daar zijn we vanaf de Bastion, zo moet ik het in ieder geval zeggen. En die wedstrijd wordt in Loenermark gespeeld. Dus daar vanaf 2:00. Gaan we weer een rondje langs de velden. Beginnen we weer bij Denise bij CSV Apeldoorn.
1: Hier inmiddels de 20e minuut aan de gang met CSV Apeldoorn en Kolping Boys... die echt aan elkaar gewaagd zijn met... sinds het laatste moment één mogelijkheid. En die was natuurlijk voor de man van Kolping Boys, die ook woensdag zo sterk speelde. Mohamed Etoulali. Want hij wordt het meest gezocht. Met nu CSV Apeldoorn in de aanval wordt de bal de 16 ingepompt, maar ook weer weggewerkt. Dan is die afvallende bal nu voor de captain Jorik Meijer. Die geeft hem mee aan de rechterkant richting Pieter van der Straten. Die ver mee opkomt. Aan de rechterkant nu Norsi Gouli gevonden. En die zoekt de tegenstander op. Die geeft hem uiteindelijk dan toch maar weer terug naar Pieter van der Straten. Van der Straten zoekt, want er is niet heel veel voor hem om af te spelen. Dus nu maar weer terug naar Norsi Gouli. Gouli dan in de 1-op-1 wordt afgetroefd. En gaat die bal nu dan over de linkerkant voor Kolping Boys ervandoor. Maar zit Sam Langedonk er uitstekend tussen. Sam Langedonk die een goede indruk maakt in deze openingsfase. En hij is ook de voornaamste tegenstander van die Etoulali. Maar het verschil met afgelopen woensdag is dan dat Sam Langedonk een speler is die veel meer mee opkomt dan dat Bruno van den Dungen dat afgelopen woensdag deed. Dus dat is in ieder geval een stukje voordeel wellicht dat ook die aanvaller veel mee teruggedrongen wordt. Met nu het balbezit voor Kolping Boys aan de rechterkant van het veld. Daar ligt wat ruimte. Moet nu Ruben Katerberg verdedigen. Haalt de voorzet eruit. En daardoor is het voor Nick Hofman simpel rapen in de 16. En kan er weer worden gebouwd aan de volgende aanval. Het is echt wel CSV dat voetballend wat meer het initiatief neemt. Kolping Boys wacht een klein beetje meer af. Maar vooralsnog is het behoorlijk in balans. Met ook nog steeds die 0-0 stand in de 22e minuut.
0: En nog steeds inderdaad 0-0. En dat is nog steeds ook de wedstrijd. Het zou eens tijd worden of een doempetje vallen. Zou leuk zijn bij SDS Groenwit, Erik.
2: Ja, ze waren net wel dichtbij hoor. Zowel SDS als Groenwit. Wel weer in de 33e minuut van de wedstrijd zitten. Het spel ligt even stil. Wegen een blessurebehandeling aan een wenkbrauw aan de kant van de SDS. Die moet eventjes een soort tulband krijgen om... gekregen, maar moet dan ook het veld verlaten. Ja, dat krijg je natuurlijk ook als er al objectieve grensrechters bij zijn. Dan moet het allemaal opeens officieel. Nou, dat is dus nu ook het geval. En dus gaan we zo verder met 10 tegen 11 voor de time being. Ja, ik zei het al, in de minuut 20 kans op kans voor beide ploegen. Het was eerst Gerben van Tonselaar namens SDS die schoot. Dan kwam uiteindelijk een corner uit. Die corner ging op de paal. En uit de counter daarvan was het met nummer 11 Brian Beekman die zomaar door kon lopen tot diep op de helft van SDS. En uiteindelijk wel door een kapbeweging nog door 3 man achtervolgd werd. En uiteindelijk daar niks mee wist te doen. En vervolgens de aanval daarop was van SDS. En die was ook gelijk weer kansrijk. Maar de keeper van Groen-Wit, Steven Koopmans, die wist de bal uit zijn doel te boksen. Met 2 vuisten ging hij uiteindelijk weer uit zijn 5-meter gebied. En dus hebben we hier zo nog steeds die stand van dubbel blank staan. Na dus 24 minuten spelen op het sportpark van Sparta Nijkerk. Ja, dan moeten ze misschien ook wel denken van, oh, we zien hier ook wel eens ander voetbal, beter voetbal. Want zo goed is het eigenlijk niet in de eerste, kleine 25 minuten van de wedstrijd. Desalniettemin is het wel spannend, want zoals u weet, de belangen die zijn groot op deze wedstrijd. Het spel is ondertussen weer doorgegaan. Het is Groen-Wit in balbezit via Justine Brunmulder. Wordt er 3 man op de hielen gezeten. Het mag allemaal door, zegt de scheidsrechter. En dus kan Van Donselaar weggestoken worden. Maar de bal komt net niet aan bij Van Donselaar. En Groen-Wit nu weer in balbezit. Dan moet het snel gaan. Nee, doet het niet. Balverlies in de voeten van Van Donselaar. Dan gaat hij uiteindelijk naar Erik Meijer. Meijer die staat ook weer de bal. En dus gaat de lange bal richting... Brian Beekman, linkerkant van het veld, de speler van Groen-Wit, probeert de 16 in te dribbelen, maar wordt goed verdedigd.
0: Erik, we moeten je even onderbreken. Erik, we moeten je even onderbreken, want er is een doelpunt bij Denise.
1: Ja, het is de 24e minuut. Een kleine misrekening van Nizar Messabel is de inleiding voor het doelpunt van Kolping Boys. Het is met nummer 20 Jens van der Hoeven. Die zet Kolping Boys op een 0-1 voorsprong.
0: 0-1, dat is geen goed nieuws, maar we hebben nog in ieder geval te gaan. Erik, maak je verhaal maar af.
2: Nee, dat was helemaal niet... uiteindelijk geen kans. Ik wou nog wel even terugkomen. De vrije trap op de lat Ik wist al 1, 2, 3 niet. Het was diezelfde Brian Beekman, de linksbuiten van vanmiddag, die de bal te lat schoot. Dan hebben we hem in ieder geval ook genoemd voor de analen. Nu nog een Chinese aanval meenemen. Gaat weer over de linkerkant via Beekman. Die krijgt de bal van Jeffrey Schieven. Beekman zorgt het centrum op. Dit is een goede bal op Sieber Mulder. Die schiet uit de draai met rechts. En de keeper die gaat er uiteindelijk nog wel naartoe en geeft dan een corner weg. Laten we die dan meenemen tot besluit van deze flits. 26e minuut. Volgens mij zit de eerste corner aan de kant van de Apeldoorners. En die gaat genomen worden door Brian Beekman. En die Sieber Mulder, de spits van Groen-Wit. Dat is al wel apart als hij dat met rug nummer 3 speelt, maar dan wel de spits bent. Maar goed, we hebben het hele seizoen eraan kunnen wennen, want volgens mij is het al het hele seizoen zo. En dus gaan we op hem letten. Hij probeert zich met zijn handen omhoog te zeggen tegen de scheidsrechter. Kijk, ik doe niks. Ik gebruik alleen de delen die ik mag gebruiken. Daar komt de aanloop van Beekman. Daar komt de corner, die slecht genomen bij de eerste paal, wordt hij dan weggewerkt door iemand van SDS uiteindelijk, die als laatste aanzit. En dus krijgen we een tweede corner. Die wederom genomen gaat worden door Brian Beekman. Hopelijk kan hij deze wat beter inslingeren. Misschien voor de pot. We zijn er even kijken aan de kant van Groen-Wit. Zijn er iets van 6, 7 zijn er mee. 6 zijn het er. Komen er 2 ingelopen nu. Daar komt nog een keer die voorzet van Beekman. Die komt nu wel goed in het midden van de 16. Maar daar staat ook een speler van SDS. En dan is de afvallende bal uiteindelijk wel voor Beekman. Kan die hier gaan schieten? Hij kan de 16 in dribbelen, maar hij vergeet eigenlijk de bal mee te nemen. En dus gaan we hier zo verder met een doeltrap. Na 27 minuten voetballen tussen SDS en Groen-Wit is de stand nog steeds 0-0.
0: 0-0. En dan gaan we even terug naar Denise. Ja, dat is geen goed nieuws, hè Denise?
1: Nee, het is eigenlijk een wedstrijd die verder in balans is. Dus dat zo'n verdedigende fout. Ja, je hoorde het publiek ook op dat moment dat die misrekening kwam van Westerbel. Hoorde je al van oeh, want ja, daaruit wist je gewoon. Nu komt er echt een open kans voor Kolping Boys. En die maakt ze dus uitstekend af via Jent van der Hoeven. En dat op het moment dat hier net al boven het Ordebos een vliegtuigje vloog met een tekst CSV Apeldoorn 80 jaar. Dus ja, natuurlijk in zo'n wedstrijd waarin er zoveel op het spel staat, zo'n foutje, ja, dat zit er natuurlijk altijd in bij het voetbal. Maar dat wil je juist vandaag niet. Dus zuur voor Messabel, die juist afgelopen woensdag echt zo goed speelde. Nu weer een diepe bal voor Kolping Boys. Hij moet weer Messabel verdedigen. Nu doet hij dat goed. Geeft de bal keurig terug aan Nick Hofman, die de bal dan met een roei naar voren in ieder geval uit de 16 werkt. De CSV Apeldoorn zal even weer de rust terug moeten vinden, want ja, een tikje is het natuurlijk wel. Het is hier de 27e minuut. Stand is 0-1.

0: Coldplay met Clocks. Natuurlijk in een salsa-versie met de Boa Vista Club was dat toen de tijd. Gaan we weer een rondje langs de velden. Beginnen we weer bij Denise. Ja, Denise, 0-1. Kan CSV nog wat aan doen?
1: Nou, CSV Apeldoorn probeert wat het kan in deze fase. Het zet echt wel wat meer aan nadat het toch wel even een tikje kreeg naar die 0-1. In de 24e minuut zitten we inmiddels in de 31e minuut. En mag zometeen Ilias Jadir die hoekschop gaan nemen. En dat is natuurlijk een mooi moment. Want CSV Apeldoorn heeft daar wel zeker sinds de winterstop wat meer succes uitgehaald dan voor de winterstop. Dus dat moment gaan we zeker even meenemen. Een korte variant via Laurens van den Enken. Zit Ilias Jadir nu op de punt van de 16. Geeft hem de diepte in. Ja, dat is geen goede bal. Daar kan helemaal niemand bij. De bal over het doel heen. En dus is het simpel zo meteen weer het spel hervatten voor doelman Nick Plomper. Die natuurlijk alle tijd neemt om die bal even terug te halen. Want ja, dat is natuurlijk een moment waarop CSV Apeldoorn probeert weer terug te komen. Weer wat meer druk te zetten. Ja, natuurlijk pak je dan wat meer tijd als keeper. Dat doet hij natuurlijk heel goed met die bal nu weer in het spel. Gaat de doelman nu een lange roei naar voren geven. En kan Delano Grotenhuis er net niet bij. Schiet die bal door. Is de bal nu uit de hoogte van de middenlijn in het bezit van Kolping Boys. Gaat Jorik Meijer erop af om druk te zetten. Wordt de bal nu naar de linkerkant gespeeld. Uitstekend ertussen van Norsi Gulli. Die zet zijn tegenstander flink onder druk. En via Sam Langendonk en Gulli. Ja, dat is even een flinke strijd hier voor de tribune. Maar het is Kolping Boys dat de bal nu terug kan spelen. Naar de eigen verdediging om van achteruit weer te gaan opbouwen. En het voornaamste wat ze dan natuurlijk doen is voorin zoeken naar Etoulali, die gewoon echt een goede wedstrijd ook weer speelt vandaag. Nu de bal over de zijlijn gewerkt door Ruben Katerberg. Die toen straks overigens nog een goede voorzet in huis had. Maar wederom ging de bal uiteindelijk over de achterlijn. Wist hij niet goed naar de medespeler te krijgen. Was het Marcus van Gelen die anders daar had kunnen staan. Het is CSV Apeldoorn wat, wat beter terugkomt in de wedstrijd. Na die tik van die 0-1. Maar het moet zeker blijven waken achterin. We zitten in de 33e minuut. Stand hier 0-1.
0: 0-1. En dan gaan we weer naar Nijkerk bij SDS Groenwit. Erik, ik hoor je al een paar keer aanroepen. Dus er komen toch wel een aantal kansen aan. Dus.
2: Af en toe dan denk je van nou, kom op, weet je wel, kansjes. Want echt hoogstaand is het in alle eerlijkheid niet hoor. Na 35 minuten spelen hier zo tussen Groenwit en SDS. Maar zojuist ook weer een kansje voor de ploeg uit Wekerom. Een ingooi die ging via 3-4 hoofden uiteindelijk naar de andere kant van de 16. En daar kon dan Pizarro namens de ploeg uit Wekerom vrij inschieten. Maar die bal die zelden net naast het doel van Groenwit. En eventjes daarvoor hadden we al nog een kans voor Groenwit via Kevin Tuinstra. Die uiteindelijk.
0: Je moet u weer onderbreken, want er is weer een doelpunt bij CSV Apeldoorn.
1: Ja, en geen goed nieuws vanaf het Door de Bos, want het is 0-2. Het is te spelen met nummer 8, Mustaf Baren, die de bal keurig binnentikt vanaf net binnen de 16. En zo moet CSV Apeldoorn dus opknokken tegen een 0-2 achterstand op het eigen sportpark Ordebos.
0: Geen goed nieuws uit Ordebos. Erik, ga je gang weer.
2: Nu Pizarro aan de rechterkant van het veld met een ingooi. Wat sterkere fase nu van de ploeg uit de Wekerom. Maar uiteindelijk kan er niemand bij. Wordt er dan hier een overtreding gemaakt? Ja, zegt de scheidsrechter. En dan zien we ook de eerste gele kaart van de wedstrijd. En die is voor Erik Meijer namens de ploeg uit Wekerom naar een overtreding op Sybren Mulder. Diep op de helft van Groenwit. Beetje onnodig was het volgens mij wel. Maar desalniettemin gaat de speler van van SDS wel op het bonnetje van de scheidsrechter, die het nog heden weinig problemen heeft in deze wedstrijd. Er gebeurt ook niet bijster veel. Het is langs de kant eigenlijk ook wel rustig. Ik zie ook steeds meer mensen die gewoon lekker met elkaar gaan praten in plaats van naar de wedstrijd kijken. Nou, dat is misschien ook wel beter dan kijken. Desalniettemin zijn we in de 36e minuut. En is het Groenwit wat nu in balbezit is op de eigen helft. Moet het op gaan letten dat het nou niet in de val gaat lopen van SDS door zo 10 minuten voor de pauze te breken. Nu een lange bal gaat naar voren. Gaat hij naar Brian Beekman. Maar die krijgt geen controle over de bal. En dus komt de bal uiteindelijk terug. En bij Owen Hendricks nog steeds namens Groenwit. Opening is goed aan de rechterkant van het veld. Via Teun den Otter. Teun den Otter. En die miscommunicatie is dan met Reggie Roelofs. Dat is pijnlijk. En dus kan SDS weer een balbezit komen. Via de linkerkant van het veld. Dan een overtreding gemaakt door Owen Hendricks. Zegt de scheidsrechter. En dat gebeurt allemaal op de man met misschien wel de mooiste naam van vanmiddag. Namelijk Job Evert Roelofsen, ook de aanvoerder aan de kant van de ploeg uit de Wekerom. En hij krijgt dus een vrije trap mee. Allemaal nog op het midden van het veld ongeveer. Maar ze zegt toch iedereen, ga naar voren. De bal komt diep, gaat naar Gerben van Donselaar. De topscorer aan de kant van Wekerom, of van SDS moet ik zeggen. Wat staat voor samen, sterk door samenwerking. Het oprichtingsjaar is 1955, vandaar de naam. Nou, dat ook weer opgeklaard. Nu een vrije trap, zegt de scheidsrechter, toch op een interessante plek. Beetje hetzelfde als wat we net zagen aan de kant van Groen-Wit. Maar nu is die voor SDS. Overtreding was op Erik Meijer. En is het dan Van Donselaar die achter de bal gaat staan? Nee, zegt een collega van hem van SDS. Het is met nummer 19, Jort van Huldijk. Die gaat hem nemen. Precies dezelfde locatie als een minuut of 15 geleden. Toen was het voor Groen-Wit, nu is het voor SDS. Daar komt de fluit, daar komt de aanloop, wordt ingedraaid, komt bij de tweede paal uit. En daar zit de keeper dan uiteindelijk toch nog bij. Geen gevaar voor Groen-Wit. 37,5 minuut gespeeld hier. Nog steeds 0 tegen 0 en dat is eigenlijk ook wel terecht.
0: 0 tegen 0, even weer terug naar Denise. Ja, dat is CSV, dat is geen goed nieuws daar.
1: Nee, zeker niet. En je ziet ook wel aan de spelers dat dat echt wel even een tikje heeft gegeven. Net ook een balletje breed die al misging en dat je dan denkt van ja, kopjes meteen naar beneden. Nou, daar is natuurlijk veel te vroeg voor, want in zo'n wedstrijd als vandaag kan het natuurlijk nog, zeker als je voor de rust er nog eentje in weet te prikken, want voor de rust, daar zit het nog zeker een minuutje of 10. Terwijl we net zagen dat CSV een gevaarlijke uitbraak had, maar speler van Kolping deed alsof hij iets aan het hoofd had. Leek mij weinig aan de hand, maar ja, CSV natuurlijk die bal sportief buiten gespeeld, maar daarmee wel de eigen aanval om zeep geholpen. En nu is het Kolping Boys aan de rechterkant van het veld met Jorik Meijer in de verdediging. Op de rand van de 16 wordt die bal nu teruggelegd. Is het zoeken naar Etoulali? Nou, die wordt gevonden. Met Ruben Katerberg bij zich schieten. Nou, een metertje of 2-3 naast. Dus daar wordt Nick Hofman niet warm of koud van. CSV Apeldoorn dus inderdaad. Na die 0-2 weer eventjes zoekende naar de vorm. En het is met zo'n minuutje of 8 tegen hier te gaan. En een klein beetje blessuretijd. CSV Apeldoorn op 0-2 achterstand.

0: Miley Cyrus was dit natuurlijk met Flowers. Gaan we weer naar CSV Apeldoorn. Ja, de is er zal toch gauw een doelpuntje bij moeten komen. Anders wordt het wel een hele moeilijke tweede helft, denk ik, hè?
1: Ja, zeker. Maar CSV Apeldoorn was daar net heel dichtbij. Letterlijk en figuurlijk. Want van heel dichtbij was het tot twee keer toe. Ilias Jadier, die probeerde de bal erin te punteren. Maar tot twee keer toe was doelman Nick Plomper, die als winnaar uit die strijd kwam. En even daarna zagen we weer Ilias Jadier in de 16. Leek hij zich goed vrij te draaien. Kreeg ook een klein tikkie. En ik riep al, als hij was gaan liggen, had hij misschien wel een penalty gekregen. Maar hij bleef staan, bleef op de been. En draaide zichzelf daarna eigenlijk weer vast in een kluwen van spelers van Colting Boys. Dus CSV Apeldoorn klopt wel degelijk aan de deur. Met nu ook weer een bal de diepte in. Zoeken naar Ruben Katerberg, op de rand van de 16 gevonden. Maar uiteindelijk verdedigd. Dus de bal over de zijlijn en inworp voor CSV Apeldoorn via diezelfde Ruben Katerberg. Dus CSV Apeldoorn nadrukkelijk op zoek in deze fase naar die aansluitingstreffer. Met nu Ilias Jadier. Die zoekt maar weer eens een tegenstander op. Gaat de 16 in dribbelen. Dat is één mannetje te veel. In tweede instantie wordt hij geholpen door Noshiguli. Die maakt een overtreding en zo krijgt Colting Boys een vrije trap op de eigen helft. Waar je vooral ziet dat Colting Boys zich in deze fase ver laat terugzakken. Natuurlijk met die 0-2 voorsprong hoeft geen enkel risico te nemen. Kan dat ook gewoon doen. Dus dat is een hele logische spelopvatting. Die ploeg blijft een beetje hangen. En nu ook met die vrije trappen duurt gewoon ook wat langer. Ze nemen de tijd. Dat is natuurlijk een logisch gevolg van die 0-2 stand. Het is een lange roei naar voren nu van de doelman. Doorkoppen, maar helemaal niemand meer voorin van Colting Boys. Dus aan de andere kant is het nu doelman Nick Hofman die het spel weer kan hervatten. CSV Apeldoorn dus op zoek nog naar die aansluitingstreffer in de eerste helft. Het is hier de 43ste minuut met een 0-2 stand.
0: 0-2. Bij de andere wedstrijd nog steeds 0-0, Erik.
2: Ja, zo is het. En het ziet er ook nog niet uit dat er hier gescoord gaat worden voor de rust. We zitten in de 44ste minuut. Jawel, een corner voor SDS. Die wordt genomen aan de linkerkant van het veld. Gaat genomen worden door Gerben van Donselaar. Scheidsrechter gaat eerst nog eventjes iemand van het veld sturen. Dat is die jongen die een tulband net kreeg. Dat de tulband zit blijkbaar toch niet helemaal goed. En dus mag die niet op het veld zijn, zegt de scheidsrechter. Gaan we dan, die krijgt dus die blessurebehandeling. En dus gaan we hier even de 10 tegen 11 verder in het voordeel van Groen-Wit. Maar is de corner wel voor SDS. Gaat Gerben van Donselaar die nemen. Met de rechtervoet komt hij voor. Gaat goed omhoog. En wordt ingekopt door een speler van SDS met nummer 9. Uiteindelijk weer Gerben van Donselaar. En dan is het geen doelpunt. Ja, er wordt uiteindelijk zit nog een been van iemand van Groen-Wit tussen, waardoor het een corner is. De bal werd uiteindelijk teruggekopt door, volgens mij was het Jort van Huddijk, die namens SDS de bal in het doel van Groen-Wit kopte. Maar uiteindelijk via de kluts kwam die weer bij Gerben van Donselaar uit. Die haalde uit, maar volgens zat er een beetje van Groen-Wit tussen. Goed, SDS is ondertussen ook weer met 11, omdat de man met de tulband ook weer in het veld is gekomen. En weer een corner, weer Gerben van Donselaar, die komt weer hoog voor. En dit is weer een goeie hoor, bij de tweede paal wordt teruggekopt, hij gaat erin. Nee, hij gaat er net niet in. Daar gaat hij in derde. Ja, daar zit hij dan alsnog. 3-4 instanties is het. En op slag van rust is het de ploeg uit Wekerom die hier op een 0-1 voorsprong weet te komen. Dan was toch Jos van Roekel. Dat was de man met de tulband die dus in het veld is. Die hem uiteindelijk door weet te koppen. En dan is het volgens mij met nummer 19, Jort van Huldijk, die de bal in het doel weet te knikken. Zo komt op slag van rust SDS dus voor en zaak. Voor Groen-Wit om nu zo gauw mogelijk dit om te schakelen. Jort van der Heuring is het inderdaad. Die hier zo namens SDS de 0-1 binnen weet te prikken. Mentaal op een cruciaal moment. Want hiermee de kleedkamers ingaan is natuurlijk heerlijk. Een speler van SDS volgens mij is het Jeffrey Schieven. Die ligt nog wel op de grond. Wordt hij ook overeind geholpen. En dus kunnen we verder gewoon met 11 tegen 11 dezelfde spelers. Maar hier is het dus op slag van rust tussen Groen-Wit en SDS. 1-0 voorsprong voor de ploeg uit Wekerom.
0: Dat betekent dat we zo'n beetje aan het einde komen van de eerste helft. Dus pakken we de beide wedstrijden nog even op voor de laatste minuten. Beginnen we weer met Denise.
1: Ja, waar CSV Apeldoorn net dacht aan een strafschop, werd de scheidsrechter een klein beetje gered door de grensrechter. Want die zei, ja, het was buitenspel. Dus dat moment hoef je niet eens te beoordelen. Het was Noshiguli die een klein tikkie kreeg in de 16. Maar hij stond dus ook buitenspel. Dus daarmee de scheids een beetje gered. Met daarna nog mogelijkheid voor CSV Apeldoorn. En net ook weer een omschakelmoment voor Colting Boys. Ja, eigenlijk voetballend gezien zijn deze ploegen gewoon heel erg aan elkaar gewaagd. Heeft CSV ook echt wel wat kansen gehad. En had het ook gewoon niet met 0-2 achter hoeven staan. Als CSV wat efficiënter met de kansen omgaat. En ik denk dat dat ook wel een beetje het verhaal is van dit seizoen. Dat CSV Apeldoorn voetballend gewoon altijd wel redelijk uit de verf komt tegen de meeste tegenstanders. Maar dat het gewoon te veel kansen mist. En dat is tot op heden ook het geval. Maar goed, er is nog tijd zat wat dat betreft. Met inmiddels het balbezit weer van Kolping Boys. Op de helft van CSV Apeldoorn, ja, weinig mensen voorin, weinig aansluiting. Dat duurt nu een tijdje. En het is uiteindelijk de bal over de zijlijn en een inworp voor CSV Apeldoorn. Maar het is hier nog altijd tussen CSV Apeldoorn en Kolping Boys op echt op slag van rust. We zitten in de blessuretijd 0-2.
0: Gaan we zo meteen nog terugkomen, maar bij Erik hoorde ik net, daar is het wel rust.
2: Zo is het. Hier zo gaan we eventjes een kwartiertje aan de thee en de koffie en aan het bier. En dat is voor alles dat uit de Weekrom is meegekomen, is het natuurlijk blijdschap troef. Want zij komen zojuist dus op die 0-1 voorsprong. Doelpunt was van Jort van den Hunding. Hij brengt hier alles en iedereen wat voor SDS is in extase. Straks nog 45 minuten en moet Groen-Wit aan de bak. Tot zo.
0: Tot zo. Gaan we weer even nog de deze bij de haar laatste minuten.
1: Ja, hier wordt ook gefloten voor de rust. En is in de CSV Apeldoorn dat in de rust maar eens moet gaan bespreken hoe het deze 0-2 achterstand gaat aanvliegen. Want ja, voetballend gezien is het zeker niet minder dan deze tegenstander. Dus wat dat betreft nog alle mogelijkheid om het recht te breiden in die tweede helft. Maar in de stand is dus hier 0-2.

Dat was de groep Full House met Standing on the Inside. Dat was een groep, een beetje onbekende zangers en zangeressen. Alleen eentje zanger zat er wel vrij beroemd, want die was naast zanger, was hij ook sportpresentator en voetballer. Heb ik het over Frank Kramer. Helaas niet meer onder ons, maar hij was ook lid van de groep Full House. Straks gaan we weer verder met de tweede helft van beide wedstrijden voor deze gezamenlijke uitzending van RTV 794. En Voorst, Veluwe, Zoom en natuurlijk ook Apeldoorn Sport. Straks gaan we natuurlijk verder met de wedstrijd van CSV Apeldoorn tegen Kolping Boys. Daar is het dus 0 tegen 2. En de wedstrijd waar Erik Smit van RTV 794 voor ons aanwezig is, nogmaals onze dank daarvoor. SDS tegen Groenwit. En daar staat SDS ook met 1-0 voor. Helaas dus nog geen goed nieuws voor Apeldoorn. Maar goed, we hebben nog een tweede helft. Morgen, kan ik ook wel eens vertellen, hebben we ook een uitzending. Maar dan vanuit alleen RTV Apeldoorn. Gaan we ook nog de laatste voetbalwedstrijd van dit seizoen uitzenden. Dat is Bastion tegen TKA. Bastion natuurlijk in de vijfde klasse samen met Loenermark, waar Loenermark dus kampioen wordt en Bastion dus periodekampioen. En natuurlijk TKA, een van de PD-kandidaten die daar om behoud in de vierde klasse moet spelen. Daar is de ondergetekende is daar bij de wedstrijd en de presentatie is dan in handen van Belinda Kerkhoven met Arno Hammelink als technicus. Tot aan het nieuws van 4 uur gaan we verder met Dead or Alive met You Spin Me Around.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Chipmachinefabrikant ASML heeft Elon Musk uitgenodigd voor een besloten technologie-evenement waar hij virtueel zal spreken over AI, robotica, ruimtevaart en chipproductie. De uitnodiging leidt intern tot kritiek, waarbij sommige medewerkers een boycott overwegen vanwege zijn politieke standpunten. ASML benadrukt dat het evenement draait om kennisdeling binnen de halfgeleiderindustrie. Bij een explosie bij een frietkraam van het Leger des Heils aan de Kennedylaan in Harderwijk zijn 2 mensen gewond geraakt. De ontploffing gebeurde tijdens het opstarten van de kraam, mogelijk door gasophoping. Na de explosie ontstond een kleine brand die snel werd geblust. De omgeving werd afgezet en de oorzaak wordt nog onderzocht. De WHO meldt bijna 500 bevestigde ebola-gevallen in Centraal-Afrika, vooral in de Democratische Republiek Congo met 452 besmettingen. In Oeganda zijn 19 gevallen gemeld en in Congo zijn al 80 mensen overleden. Het gaat om de zeldzame Bundibugyo-variant waar nog geen vaccin voor is. Gezondheidsorganisaties waarschuwen dat de uitbraak mogelijk kan uitgroeien tot een grote epidemie. De politie ziet in de Amsterdamse binnenstad steeds vaker incidenten met mensen die volgens haar weinig perspectief meer hebben. Dat meldt het ANP. Het gaat onder meer om dakloze arbeidsmigranten, mensen met verslavingsproblemen en asielzoekers. Volgens de politie leidt dat vaker tot overlast, winkeldiefstal, bedreigingen en geweld. De politie pleit voor een landelijke aanpak van deze maatschappelijke problemen. Het weer dan bewolkt en later vanmiddag enkele buien. De wind in het zuiden is matig en de middagtemperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Ook vanavond nog regen. Morgen is het ook wisselvallig met een middagtemperatuur van 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Apeldoorn Sport.
3: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
1: Dit is Apeldoorn Sport.

Een hele goede middag. Welkom weer bij Apeldoorn Sport. En ook een gezamenlijke uitzending namens RTV Apeldoorn. Ook met RTV 794 en Vorst Velingenzoom. Ook daar wordt deze uitzending uitgezonden. We zijn bij de wedstrijden CV Apeldoorn en Kolping Boys. Daar is het 0-2. En SDS tegen Groen-Wit, daar is het nog steeds 1-0. Beide verslaggevers, Denise Veneman en Erik Bos, hebben zich nog niet, of Erik Smit, hebben zich nog niet gemeld. Dus geef mij de gelegenheid om met een muziekje te beginnen. En dan we daarna, naar de volgende muziekje, in ieder geval weer met de wedstrijden kunnen beginnen. En dat is een nummer van Bluff. MUZIEK

0: Bluff was dit met meer van jou. Ja, dan verwachten we ook bij CSV Apeldoorn meer dan die 0-2 achterstand, Denise.
1: Ja, en daar heeft trainer Jan Kromkamp ook ingegrepen in de rust. Want hij heeft twee spelers vervangen. DJ Martel en Cengizhan Genç komen in het veld voor Messabel en Van Gele. Dus al met al best een aanvallende wissel. Zo bij aanvang van die tweede helft. Waarin CSV dus die 0-2 achterstand moet gaan zien weg te poetsen. En we zien een openingsfase waarin CSV Apeldoorn duidelijk het initiatief pakt. En Kolping Boys, ja, hoe kan het ook anders, gewoon rustig afwacht. Want ja, die countermogelijkheden gaan er natuurlijk dan ook voor hun wel komen zodra CSV wat meer druk naar voren gaat zetten. En dat is waar die ploeg nu ook op wacht. Met nu een inworp door Delano Grotenhuis, doorgetikt door Ilias Jadir. Jadir na een 1-2'tje met Bouli de bal weer terug. Ja, dan is die bal niet goed naar Genç. Daar lag veel ruimte voor CSV. Maar nu in de tegenaanval is het Pieter van der Straat die er goed tussen zit. Geeft wel nog een de bal over de zijlijn weg. Wordt dus een inworp, maar het was het maximaal haalbare met in zijn nek Loran Schouten, die er anders vandoor dreigde te gaan. Dus toch een goede ingreep van Pieter van der Straten. Met CSV dus nu weer verder terug op eigen helft om dat moment te gaan verdedigen met die inworp die ja, dus ook weer ver genomen kan gaan worden door de captain. Amin Ouaziz pakt de bal op. Die zoekt naar de ruimte. Die er is weinig voor hem qua afspeelmogelijkheden. Vindt het dan toch, ja, bal helemaal terug voor Kolping Boys. Nu op het middenveld veel ruimte gegeven aan Max Visser. Die kan opbouwen en zoeken natuurlijk naar Etoulali. Etoulali geeft de bal dan de 16 in. Daarnaast komt die bal op de achterlijn. Wordt die bal voorgegeven en zit Nick Hofman er uitstekend tussen, de doelman van CSV Apeldoorn. En zo kan CSV weer gaan zoeken naar een aanval. Het is de 51ste minuut. Stand nog altijd 0-2.
0: 0-2. En dan, voordat ik het inderdaad vergeten te vertellen, mocht er een van de wedstrijden op uitlopen op penalties of verlenging, uiteraard gaan we dan na het klokje van 5 uur verder. Of dat zover is, dat gaan we ook inderdaad horen van Erik Smit. Voorlopig moet Groen-Wit kijken tegen achterstand 1-0 tegen SDS. Erik.
2: Ja, zo is het. En nu is het wel Groen-Wit in de aanval, hoor. Het is Brian Beekman die op avontuur ging vanaf de linkerkant. Uiteindelijk uitkwam in het centrum van het veld. Maar daar uiteindelijk gestuit werd door de speler van SDS. Hier ook in de 50ste minuut. 1-0 nog steeds de voorsprong voor SDS. Door die mooie goal en het verslag van Rus. Nu is Retje Roelofs weg aan de rechterkant van het veld. Heeft een goede voorzet in huis. Maar is net iets te scherp voor Sybren Mulder. Die dus niet bij de bal kwam. Eigenlijk gelijk na Rus toch wel een kansje gezien voor SDS, voornamens Jos van Roekel, de man met de tulband. De doelpunten, niet de doelpuntenmaker was dat, maar wel degene met een voorassist daar. Maar hij kwam uiteindelijk niet verder dan de achterlijn van het veld. Hij kwam er geen voorzet uit. En volgens Groen-Wit wel sterker in de eerste minuten van de tweede helft. Met name via Reggie Roelofs op rechts en ook via Brian Beekman op links. Maar echt supergevaarlijk is dat niet. Ook tot frustratie van de trainer van Groen-Wit, die dus zijn laatste 45 minuten ingaat als trainer van Groen-Wit. Marcel Vink. Zoals bekend neemt hij na 8 seizoenen afscheid van de ploeg uit de Maten. En hij wijst nu even op zijn klokje van scheidsrechter. Hou je de tijd wel bij? Nou, dat doet deze scheidsrechter wel, hoor. En zo Lup heeft de wedstrijd onder controle. Tot heel veel aanleiding is het ook niet om dit uit de band te laten vliegen, hoor. Er zijn nog weinig opstootjes geweest of zware overtredingen. En dus heeft de scheidsrechter nog niet heel veel moeten doen. Nu wordt de bal weer op rechts weggestoken, maar die is veel te hard voor Reggie Roelofs. En dus gaan we hier zo kijken naar een doeltrap voor SDS. Moet Marcel Vink aan de bak, gaat hij maar wat meer opstaan. In de eerste helft is hij bijna niet van zijn stoeltje afgekomen. Liet hij het veel over aan assistenttrainer. Nu gaat hij wel staan langs het veld. Want ook hij weet, er moet gescoord gaan worden. Willen we nog gaan verlengen en eventueel een overwinning uit het vuur slepen. Dat zoals vorige week natuurlijk wel deden tegen Blauw-Geel uit Ede. Toen stond het ook 2-0 achter. Werd het uiteindelijk nog 2-3 gewonnen. Dus het zit wel in deze ploeg. Maar de vraag is natuurlijk of het vandaag nog uit kan. Nu nog één aanval meenemen. Linkerkant van het veld. Dit is zo goed gespeeld door de Brian Beekman. Maar er zitten gelijk 2-3 van SDS op. Dit is van Pizarro. Maar uiteindelijk is het wel Groen-Wit wat de bal weer heeft via Aaron van Leer. Aaron van Leer gaat op avontuur. Nee, hij besluit om het terug te spelen. Gaat hij helemaal naar de andere kant van het veld. Maar het is wel een hele goede opening op de rechtsback van vanmiddag. Teun den Otter met een goede voorzet op Sybren Mulder. Maar daar kan Mulder net niet bij. Afvallende bal is alsnog voor Groen-Wit. Weer aan Mulder. Maar die is wel lang, maar niet zo lang. Uiteindelijk is het een beetje de kluts. Met draai, schot uit de draai. En die gaat dan maar net naast. En dat schot was van Reggie Roelofs. En dat schot dat gaat een metertje naast het doel. Op de mooie ledschermen van Sparta Nijkerk. Ja. Het is hier natuurlijk allemaal goed voor elkaar. En dat zorgt ervoor dat we een mooi decor hebben voor deze na-competitiewedstrijd. Voorlopig hier na 53 minuten is het nog wel 1-0 in het voordeel van SDS.
3: Ja. Ik kom wel even lekker.

0: de live versie toen de tijd van Status Quo, Roll Over Lay Down. We breken hem iets af, want we willen natuurlijk niks missen van het voetbal. Ja, Apeldoorn nog steeds niet helemaal goed in beide wedstrijden. Straks inderdaad bij Groen-Wit 1 tegen 0 achter. Ja, en CV Apeldoorn nog steeds 0 tegen 2 achter, Denise.
1: Ja, je ziet ook al dat de spelers er wat nerveuzer op worden. En ook trainer Jan Kromkamp heeft nog maar 2 man extra laten warmlopen. We zien Noël Lassen en ook Samuel Wakana die zich gaan prepareren zo voor een invalbeurt. Terwijl we hier ondertussen de 59ste minuut hebben bereikt. En CSV Apeldoorn dus nog altijd tegen die 0-2 achterstand aankijkt. Met nu Ilias Yadir in balbezit. Die eigenlijk het enige momentje had in de tweede helft waar CSV echt goed gevaarlijk werd. Maar dat liep uiteindelijk dus met een sisser af. Nu kansloze bal naar voren van Ruben Katerberg. Die tussen alles en iedereen ingaat. Die bal dus het is voor doelman Pomper is het makkelijk oppikken daar die bal van CSV Apeldoorn. Nu is het de doelman die de bal een roei naar voren geeft. Zoeken naar de ruimte. Ja, er is niet veel ruimte. Want veel spelers van Kolping Boys blijven natuurlijk op de eigen helft hangen in deze fase. Blijven loeren op die countermogelijkheden. En af en toe komt die ruimte er ook wel, maar gaan ze daar gewoon zelf wat slordig mee om. Terwijl CSV echt gewoon met 3 man achterop speelt. Dat zijn Katerberg, Van der Straten en Langedonk. En daarvoor af en toe mee inzakkend is het Jorik Meijer, de captain van CSV Apeldoorn, maar het zijn echt maar 3 verdedigers die daar nu opgesteld staan. Met nu een inworp voor Kolping Boys. Wordt gekopt door Boeli aan de rechterkant van het veld. Boeli overigens vrij onzichtbaar deze wedstrijd. Niet echt des Boelies kunnen we wel zeggen. Nu een sliding van DJ Martel. Dat doet hij knap en geeft daarmee het balbezit aan CSV. De hoogte van de middenlijn. Op randje buitenspel nu van een 1. Nou, de vlag gaat omhoog. Dus het was daadwerkelijk buitenspel. Ik denk dat de grensrechter het goed zag. Publiek daar in de buurt is het daar niet mee eens. Maar ik vermoed dat hij toch echt net iets te vroeg betrokken was. Die van den Enk die echt aan het leuren en sleuren is. En ook nu weer die bal zelf maar gaat ophalen. Want de doelman gaat dat natuurlijk niet doen bij deze 0 tegen tegenstand. Het is van den Enk die echt knijtershard werkt. Je ziet ook DJ Martel die de mouwen opstroopt. Maar heel erg gevaarlijk wordt CSV Apeldoorn vooralsnog niet in die tweede helft. En het moet nou natuurlijk scoren met die 0-2 achterstand. 61ste minuut. CSV Apeldoorn, Kolping Boys 0 tegen 2.
0: 0 tegen 2. En dan gaan we weer bij Erik. Bij nog steeds die stand van 1 tegen 0, Erik.
2: Ja, zeker. En een uurtje gespeeld ook hier zo. En ik kijk eigenlijk een beetje naar de gezapige tweede helft vooralsnog, hoor. Spel heeft ook een tijdje stilgelegen. Blessurebehandeling voor Den Otter aan de kant van Groen-Wit. SDS heeft wel voor het eerst wat gedaan. Terwijl er nu weer een speler van Groen-Wit de bal zomaar in het luchtledig geschiet. En daar kan helemaal niemand bij. En dus gewoon weer de bal weggeeft eigenlijk aan SDS. Tot frustratie ook van de bank van Groen-Wit. Waar Vink en zijn assistent aan het overleggen zijn hoe ze dit nu aan gaan pakken met nog een klein half uurtje te spelen. SDS heeft wel een keer gewisseld. Een aanvaller kwam erin voor een aanvaller. Het was Rick Roelofsen die in het veld kwam voor Rowin van de Brink. En dat dus allemaal na een klein uurtje of een uur gespeeld. Nu een overtreding op even kijken op Reggie Roelofs volgens mij van Groen-Wit allemaal. Net op de helft van SDS. Maar wat ik al zei, Groen-Wit moet uit het andere vaatje gaan tappen. Wil het seizoen nog een mooi einde krijgen en lijstbehoud houden voor in de derde klasse, moet ik zeggen. Pecht is een vrije trap nu, net op de helft van de ploeg uit Wekerom. De bal moet ietsjes terug, zegt de scheidsrechter Lup. En dus doet Tuinstra dat, of is het de Otter voor Groen-Wit doet dat. En hij moet nog verder terug. En hij zegt ook van, nou, hou nou eens op met die bal naar voren te schieten. Ja. Nou, daar moet hij dan uiteindelijk. Nou, daar klinkt het fluitje van de scheidsrechter. Is er een mannetje of 7 van Groen-Wit mee naar voren gegaan. Daar komt de aanloop en daar komt ook de vrije trap. Die wordt de 16 ingekruist. Gaat op zoek naar Sibre Mulder natuurlijk. De lange spits van Groen-Wit. Uiteindelijk afvallende bal. Is heel gevaarlijk nog. Was het afvallende bal van Dylan Katerberg. Die schoot hem eigenlijk een beetje zomaar voor de katse viool richting het doel van SDS. Ja, die keeper, die Jacco van Veldhuizen, is dat van SDS. Ziet er niet geweldig uit de hele wedstrijd. Maar ja, zoveel hoeft hij ook niet te doen. En deze wel zag hij gelukkig voor hem naast gaan. Maar er zat toch wel iets van SDS aan. En dus krijgen we nog een hoekschop voor Groen-Wit. Daar komt hij met rechts genomen. Heel slecht weer genomen. Eigenlijk zoals in de eerste helft ook al een paar keer door door Brian Beekman. En nu kan die bal ook zo weggewerkt worden door SDS. Is het wel balverlies voor de ploeg uit Wekerom. Dan krijgen we een ingooi voor Groen-Wit in de 62e minuut van de wedstrijd. Stand is nog steeds 1 tegen 0 voor SDS. Is het Groen-Wit wat op zoek gaat naar een aanval. Dan wordt er gefloten voor Hens door de scheidsrechter. En dus krijgen we een vrije trap voor de ploeg uit Wekerom. Waar het publiek zich nu ook wat meer laat horen voor namens de ploeg uit Wekerom. En dat allemaal met nog een klein half uurtje te gaan. 1-0 hier zo voorlopig in Nijkerk.
0: En dan gaan we heel snel terug naar Denise, want zij heeft een doelpunt.
3: Gerard,
1: ik hoor jou nu niet.
4: Dan hoor je mij nog?
1: Ja, ik hoor je nu.
4: Je bent in de uitzending,
1: zeg maar.
4: We hebben
1: hier een doelpunt en dat is denk ik de beslissing. Het is de 63ste minuut en het is Jent van der Hoeven die de 0-3 aantekent. En ja, CSV, nu dan nog een dubbele wissel. We zien Bakana en Lawson invallen, maar... ja, het is gewoon te laat. Die 0-3 voorsprong, dat moet wel echt een schier onmogelijke opgave zijn voor CSV Apeldoorn. Want het speelde dan heel aanvallend. Daaruit creëerde het vrij weinig. En bij de eerste de beste mogelijkheid die Kolping Boys krijgt in de tweede helft is het ook meteen raak. 0-3. Dus een onmogelijke opgave hier op het eigen Ordebos voor CSV Apeldoorn.

0: Ja, dus het nummer van Frank Duval, die werd meer bekend van de politie-serie Derek. Tenminste, de muziek die hij daarvoor schreef. Deze zong hij samen met Kalina Meyer. It was love. Ja, ik wou bijna zeggen Denise, 80-jarige feest. Maar dat wordt er toch wel een kleine domper toch vanavond, hè?
1: Ja, nou ja, ik moet zeggen, ik kan me een wedstrijd herinneren in de topklasse dat CST met 7-1 verloren van Spakenburg. En we hebben toen een verkooprecord hier gezien van het bier. Nog nooit vloeide er zoveel bier uit de tap. Dus ik denk dat dat ook vanavond echt geen verschil gaat maken. Terwijl nu de scheidsrechter even overlegt met de grensrechter. Want het leek dat Pieter van der Straten in een duel waar absoluut geen bal in de buurt was, gewoon onderuit geschoffeld werd in zijn eigen 16. Ja, ze overleggen nu eventjes. De grensrechter heeft het denk ik ook niet helemaal goed gezien. Maar het publiek reageerde ook fel achter het doel. Met Pieter van der Straten die nog maar weer eens aangeeft van ja, ik werd gewoon keihard onderuit gewerkt door mijn tegenstander zonder bal in de buurt. Maar ja, dat heeft de scheidsrechter niet gezien, de grensrechter niet gezien en zo gaan we weer verder. Terwijl CST net na die 0-3 nog heel dicht bij de aansluitingstreffer was. Het was de paal voor Cengizhan Genç, de invaller aan de kant van CSV Apeldoorn. Dus dan zit het ook op zo'n moment zeker niet mee. Daarna zagen we nog een kansje ook voor Kolping aan de andere kant. Maar vooralsnog die 0-3 stand op het scorebord. Met nu Kolping Boys in balbezit aan de rechterkant van het veld. Met DJ Martel nu als verdedigende rol. En gaat de bal voor Kolping weer helemaal terug. Ja, ze spelen het gewoon heel volwassen uit in deze wedstrijd. Ze hebben niet veel kansen nodig gehad om te scoren, Kolping Boys. En ja, dat zijn natuurlijk ook geen koekenbakkers. Als je een periode pakt in de eerste klasse A in het westen van het land, dan moet je van goede huizen komen. Dus ja, CSV Apeldoorn vandaag ondervindt dat ook gewoon. Het heeft zelf te veel kansen gemist. En Kolping Boys is heel erg efficiënt geweest vandaag in die kansen. Met nu het balbezit nog altijd voor Kolping Boys. Helemaal terug naar de doelman. Dat is Nick Plomper. Nick Plomper neemt wat ruimte. Die schiet de bal dan uiteindelijk hard naar voren. En is het Sam Langendonk die er goed tussen zit. Met nu het balbezit voor Ilias Jadier, de hoogte van de middenlijn. Die wordt goed op de huid gezeten. En sowieso wordt hij vrij stevig in de gaten gehouden vandaag. En komt niet heel erg in het spel zoals we dat zo graag zien hier op het Ordebos. Van Ilias Jadier, die nou naar mijn verwachting toch wel speler van het seizoen gaat worden. En dat wordt ergens vandaag ook nog bekendgemaakt tijdens de feestelijkheden na afloop. CSV Apeldoorn dus zoekt naar die aansluitingstreffer. Het is een beetje de moed der wanhoop met ontzettend aanvallend voetbal. Dus dan kun je ook maar zo eens tegen een nog grotere achterstand aan gaan lopen. Maar goed, voor het eigen publiek, het moet wel iets proberen natuurlijk. Dat ben je in het publiek wel verschuldigd. Pakken we deze kans nog mee. Voor Ilias Jadier in de rand 16 is het nu Ruben Katerberg. Schieten van Wakana. Schot wordt geblokt. Nu dan in de herkansing. Nee, weer niet. Ja, zo zit het CSV Apeldoorn dus niet mee. Het probeert wat het kan, maar het staat in de 71ste minuut achter met 0-3.
0: 0-3, nog 20 minuten te spelen. Gezamenlijke uitzending, ik zei het al eerder, tussen Apeldoorn Sport, RTV Apeldoorn, RTV 794 en Veluwe Zoom. Gaan we weer naar Nijkerk bij die stand, ja, groen-wit. Het is nog steeds 1-0, maar die 1-1 wil nog maar niet vallen, Erik.
2: Ja, maar er is meer mogelijk nog dan op Ordebos vermoedelijk. Want hier hoeven ze maar één doelpunt te maken voor minstens een verlenging. En dat zit echt wel in het vat hoor. Groen-Wit heeft zojuist twee keer gewisseld om dat te gaan realiseren. Trainer Vink die heeft ingebracht Daan Wijnberg en Dylan Koncienski. En dat voor Teun den Otter en Brian Beekman. En dan zijn er vervolgens heeft hij er weer twee laten warmlopen. Dus er komen nogal meer wissels aan. Ja, Groen-Wit verzaakt eigenlijk gewoon een beetje om te scoren. Want er zit echt wel in het vat. SDS vindt het wel prima. Die laten ze een beetje komen en tot echt gevaar leidt dat gewoon nog niet. Aan de andere kant is SDS ook weinig aanvallende impulsen nog gerealiseerd in de tweede helft. Maar ja, dat hoef je de ploeg uit Wekerom op zich ook niet kwalijk te nemen, want ze staan met 1-0 voor. En ze kunnen ze dus nu groen-wit laten komen. En zodoende hebben we bijvoorbeeld van Gerben van Donselaar, de topscorer van SDS, weinig gezien in de tweede helft. Maar kijken naar het spelbeeld, is dat ook logisch, want de bal komt zelden voor op de helft van Groen-Wit. Groen-Wit krijgt nu een vrije trap halverwege de helft van SDS. Wordt goed ingebracht en wordt toch gekopt en er zit hij erin. En dan is het zomaar eigenlijk een beetje uit het niets de gelijkmaker voor Groen-Wit. Wel een botsing in de 16 meter tussen de keeper, een aanvaller en een verdediger. Die liggen daar nu nog op de grond althans. Het was een verdediger van Groen-Wit, een aanvaller van Groen-Wit die op de grond ligt nog steeds. En daar komt nu verzorging voor. Maar één feit is in ieder geval zeker. Het is 1-1. En zo in de commotie kon ik niet gelijk zien wie het was. Volgens mij was het met nummer 8 Owen Hendriksen die hem binnenkopte. Maar tot zekerheid weet ik het niet. Het was een beetje in de kluts. De vrije trap was goed op de penaltystip ongeveer. En werd ingekopt door Groen-Wit. En zo, als ik een minuut geleden nog zeg van dat Groen-Wit zich vergat te belonen, hebben ze dat dus een minuut later al gedaan. En aangezien nu nog ruim 20 minuten te spelen zijn, inclusief de blessuretijd, is het spel hier gewoon weer ouderwets op de wagen in Nijkerk. Wordt druk overlegd aan de bank van GroenWit van hoe gaan we het aanpakken. Bij aan de kant van Harskamp zijn ze eigenlijk een beetje stil, kijken ze voor zich uit. Weten ze ook dat ze in de tweede helft aanvallend heel weinig gebracht hebben. En moet het roer misschien nog wel weer omduwen en moet er weer aangevallen gaan worden. Goed, hoe dat af gaat lopen, dat zien we zo meteen. Voorlopig Dylan Katerburg ligt nog eventjes in het veld, wordt verzorgd aan zijn hoofd. Maar hier is het feit in ieder geval dusdanig dat het 1-1 is bij GroenWit tegen SDS.

0: Misschien wel op dit moment de meest succesvolle Nederlandse groep. De multicolor van Samieu. Ja, het rood-geel, dat verwaast een beetje langzamerhand, denk ik een beetje, Denise?
1: Ja, het is CSV dat echt wel probeert, hoor. Super aanvallend speelt in deze fase. Het probeert echt iets te bewerkstelligen. Maar het heeft dan ook wel echt wat pech gehad. Net weer een momentje dat Genscher vandoor ging. En was het weer van dichtbij de keeper die er nog met zijn teen tegenaan kon. En zo dus de kans weer verkeken was. En Gensch sowieso gevaarlijk als invaller. Met ook wat schietmogelijkheden. Net ook een metertje naast het doel. Dus CSV creëert wel het een en ander. Maar ja, drukt gewoon niet door. Het krijgt dat doelpunt er maar niet in. Want ja, gebeurt dat, dan kan het natuurlijk altijd nog vlam in de pan worden in zo'n laatste kwartier. Maar goed, CSV heeft zichzelf in een onmogelijke positie gewurmd met deze 0-3 achterstand. Terwijl ondertussen ook Karsten Lehne warm loopt. Ja, het is zijn knie helemaal ingepakt. Hij is eigenlijk helemaal niet fit. Kan eigenlijk helemaal niet spelen. Maar dat is wel een type bijtertje waar je wel wat aan hebt in een wedstrijd als deze. Hij stopt ook na deze wedstrijd met voetballen. Hangt de voetbalschoenen aan de wilgen. Maar gaat zo dadelijk mogelijk dus toch nog wat minuutjes meepakken. Terwijl nu Kolping Boys in balbezit is aan de rechterkant van het veld. Is het een van de invallers. En is het nu Ruben Katerberg die wat hulp krijgt van Jorik Meijer. Goed verdedigd daardoor Meijer. Gensch probeert met een overstapje zijn tegenstander in de luren te leggen. Maar rekent dan niet op nog rugdekking bij Kolping Boys. Nu de bal aan de rechterkant voor Kolping Boys. Neemt natuurlijk de tijd om rustig rond te spelen, zoeken. Ligt vaak veel ruimte op het middenveld. Natuurlijk door het aanvallende spel van CSV Apeldoorn. Met nu de bal aan de linkerkant van het veld voor de dugout van Kolping Boys. Dat balbezit dus nog altijd voor Kolping Boys. Met nu Ilias Jadier in een verdedigende rol. Moet eventjes mee verdedigen. Ja, dat is in deze fase nou eenmaal zo. Wordt die bal simpel aan de zijlijn in balbezit gehouden. En nu zoeken naar de voorzet. Wordt op de rand 16 goed verdedigd nu door de Lanen Grotenhuis. En dan ligt er ruimte voor een counter voor CSV. Wil van Kolping Boys nog op eigen helft. Maar is de bal van Martel weer niet goed. Dus CSV Apeldoorn profiteert ook niet van die momenten waar er ruimte ligt. Het vecht ook in deze fase echt tegen zichzelf en niet alleen tegen de tegenstander. De stand hier met 79 minuten op de klok is 0-3.
0: 0-3. Je bent toch bijna iets meer, nou, 12, 13 minuten te spelen. Dan gaan we weer naar SDS Groen-Wit. Ja, Erik, bij jou, als we bij jou zijn, dan vallen de doelpunten live, hè?
2: Mooi is dat, hè? Ja, dat is geluk is met het domme, zullen we maar zeggen in dit geval. Philip, maar excuus. Ja, 78 minuten hier zo. 1-1 is nog steeds de stand. En je merkt een beetje aan Groen-Wit dat ze hinken op twee gedachten. Dus gaan we nu doordrukken of gaan we het eventjes zo laten? En dan kijken we misschien wel verder in de verlengingen. Maar als ik een tip mag geven, dan zou ik gaan doordrukken. Want SDS heeft aanvallend in de tweede helft nog zeer weinig gebracht. En zij moeten wel, want zij willen gewoon natuurlijk winnen. Ook in de reguliere speeltijd. En dan staan er ruimtes achterin. Maar vergis je niet in die aanvallen kwaliteiten zoals Jos van Roekel. En natuurlijk Gerben van Donselaar aan de kant van de SDS. Dat zijn echt goede voetballers en goede aanvallers. Maar goed, voorlopig is het een beetje op twee gedachten hinken aan de kant van de Apeldoorners. 80ste minuut is ondertussen ingegaan. We hebben nog een gele kaart gezien voor Kevin Tuinstra. Die een minuut later gelijk gewisseld werd. Dat hebben we het dan over Groen-Wit. Hij werd vervangen door Mauro Lassussen. En zodoende heeft de trainer Vink dus weer een paar keer gewisseld. Ingooi nu voor SDS. Diep op de helft van Groen-Wit gaat lang. Die wordt genomen op Alessandro Pizarro. Een van de mooiere namen vandaag op het wedstrijdformulier. Dan komt er een schot uit de tweede lijn. Maar die belandt ongeveer bij de buren van NSC Nijkerk. Zover gaat hij over door de ingevallen Ruben Schreuder. Die de bal, die denkt, ja, weet je, je moet één keer per wedstrijd moet je een keer hard durven schieten. Nou, dat nam hij dit keer wel heel letterlijk. Nu zien we een invaller aan de kant van SDS. Matthijs van der Kamp komt in het veld. En dat gaat dan ten faveur van Gerben van Donselaar. Dat is jammer voor mij althans. Want voor Van Donselaar hadden we natuurlijk wel een hoop. Daar hadden we op gerekend dat hij nog wel het doelpuntje zou meepakken vandaag. Desalniettemin wordt hij dus vervangen voor Matthijs van der Kamp. En die gaat ook in de aanval spelen, zo op het eerste oog te zien. En dus hebben we een volledig nieuwe aanval in de tweede helft aan de kant van de ploeg uit de Wekerom. En is dus de topscorer van SDS van Donselaar uit het veld gegaan. Hij kwam in de tweede helft dan niet heel veel meer voor in het spel. En dus is er nu gekozen door de technische staf van SDS voor een nieuwe impuls voor de laatste 10 minuutjes in deze wedstrijd. Bal is intussen weer in het spel. De Groen-Wit in balbezit. En een beetje een hutse-klutse situatie, zoals wel vaker vandaag. Is het uiteindelijk een beetje op de helft van de SDS. Balletje gaat overhoog, balletje gaat nu uiteindelijk uit. En dus een ingooi voor de ploeg uit Wekerom wordt genomen, gaat naar het centrum van de verdediging. Ja, ook bij Wekerom zullen ze nu gaan nadenken van ja, wat gaan we doen? Vol op de aanval of houden we het vol tot aan de verlenging? Het is maar 10 minuten. Nou, bij GroenWit zitten ze in ieder geval goed bovenop. Want dit is een goede actie van Aaron van Leeren. En die verovert dus aan de bal. Dan komt er een voorzet, die gaat naar Sybren Mulder in het centrum van de aanval. Maar dan kan hij uiteindelijk net niet goed bij de bal. Hij speelt eigenlijk een beetje ongelukkig, als je het mij vraagt, Mulder. Hij is natuurlijk een topscorer aan de kant van de Groen-Witte. Maar voorlopig komt hij nog niet geweldig uit de verf vandaag. Er zal ook op gelet worden. En nu de counter. Pizarro namens SDS aan de rechterkant van het veld. Heeft hij een goede voorzet in huis? Het antwoord is nee. In tweede instantie krijgt hij nog bijna wel weer de bal. Maar wordt uiteindelijk uitverdedigd door Groen-Wit. En komt die bal, gaat die bal over de zijlijn. Precies voor mij. En dat betekent dat we dus op de middenlijn zitten van het veld. Want daar mag ik vandaag zitten namens Sparta Nijkerk. Op de plek van de businessclub. Geweldige accommodatie hier zo in Nijkerk. En voorlopig gaan we hier de 82e minuut in. Is SDS nu door bezig aan een aanval. Maar daar zit, dat dacht ik in ieder geval dat Mauro Lassens er goed tussen zat. Dat is niet het geval. Dus Jos van Roekel met de tulband kan hij gaan aanvallen. Maar dan zit uiteindelijk, wordt daar toch uitverdedigd door Groen-Wit. Gaat de bal omhoog en zorgt dat er weinig tot geen gevaar meer is voor de ploeg uit Apeldoorn. En dus hebben we hier 82 minuten gespeeld. Heeft de Groen-Wit het balbezit op de eigen helft. En gaan we kijken hoe dat straks in de laatste 10 minuten hier zo gaat ontvouwen. Want het spannend, dat is het zeker. Tussen Groen-Wit en SDS 1-1.

0: je dit nummer hoort, dan denk je van lachend en zingend naar de tandarts. Oftewel de zingende tandarts, Dr. Alban, met The Beat Goes On. We draaien het even, zeg maar even om, want bij de wedstrijd tussen SDS en Groen-Wit, daar is het heel spannend. En helaas dus bij CV Apeldoorn, daar is het al eens gespeeld. Nog ongeveer, denk ik, nog een minuut of vijf met nog blessuretijd beginnen we dus inderdaad in Nijkerk bij Erik Smit. Erik.
1: Ja, 87e minuut van de wedstrijd is zojuist ingegaan. 1-1 is de tussenstand. Komt nog wel wat bij, denk ik, straks. Hoor. In de tweede helft best wel wat blessurebehandelingen gezien. Natuurlijk een hoop wissels. En dus gaan we hier zo nog wel even voetballen. Voorlopig is het Groen-Wit wat het balbezit had. Maar dom balverlies richting Anko Klok van de STS. Maar dan fluit de scheidsrechter op advies van de grensrechter voor een overtreding van diezelfde Klok op Thijs Pisa. Die overigens ook nog zojuist de gele kaart gepresenteerd kreeg aan de kant van Groen-Wit dus. Dus kan Groen-Wit een vrije trap nemen op de eigen helft. En zijn beide ploegen een beetje aan het kijken van ja, wat gaan we dan doen? Er zal nog wel een minuut of 7 gespeeld gaan worden. Vol op de aanval, dat zou mijn devies zijn. Maar ja, wie ben ik? Ik ben maar een verslaggever af de zijkant. En anders gaan we gewoon nog lekker een half uurtje verder voetballen en misschien nog wel verder naar penalties. Goed, Groen-Wit uiteindelijk die bal weer heel snel kwijtraakt aan Rick Roelofsen van STS. Dan krijgt SDS een vrije trap. Nee, is het een ingooi, zegt de scheidsrechter. Die werden de afgelopen keren allemaal genomen door Alessandro Pizarro. Die kan erg ver gooien. Dit keer laat hij het over aan een collega. Maar is het wel alles van SDS wat meegaat. Nu staat iedereen van op de helft van Groen-Wit. De ingooi die wordt halverwege de helft genomen. Maar deze meneer die kan ook ver gaan gooien. Nou, daar komt hij dan. Verre aanloop wordt ook wel aardig ver gegooid. Wordt goed doorgekopt. Maar daar staat iemand van SDS. Doorkoppen was van Job Evert Roelofsen. En dus kan Groen-Wit weer verder bal uit gaan schieten. Blijft die bal binnen? Nee, zegt de grensrechter uiteindelijk. Sybre Mulder dacht van wel, maar de grensrechter dacht er heel anders over. Coach van Groen-Wit zegt aansluiten, ja. Maar zo makkelijk gaat dat niet en nu zijn ze ook de bal weer kwijt. Dan gaan we naar de 89e minuut en is het hier zo bij Groen-Wit tegen SDS nog steeds 1-1.
0: Dan gaan we straks in ieder geval verder met de laatste spannende minuten van die wedstrijd. Gaan we weer bij CSV Apeldoorn. Ja, helaas, het is niet zo. Eén naam wil ik trouwens nog wel noemen, want ook van hem gaan we afscheid nemen. Dat is Rolf Wijnaar.
2: Ja, zeker. Rolf inderdaad voor het laatst als omroeper. En naast hem zit ook al zijn opvolger voor de luisteraars, ook bekend. Henk van der Put, die neemt het stokje van hem over. En ik zal als assistent hem ook gaan helpen volgend seizoen. En als Henk er niet is, ook gaan omroepen hier bij CSV Apeldoorn. Dus ook voor Rolf inderdaad een afscheid. Terwijl CSV Apeldoorn, ja, met de moed er wanhoop het wel heeft geprobeerd. Maar je ziet de laatste 10 minuten dat er gewoon geen geloof meer is. Natuurlijk na die goal in de 63e minuut, die 0-3, is het geloof echt wel verdwenen. En ja, gaat het hier wel een beetje als een nachtkaars uit. Het publiek laat nog wel wat steun horen voor de spelers af en toe. Maar ja, het is natuurlijk wel echt gespeeld hier op het Sportpark Oordebolt. Nou, het is Jorik Meijer die dan als captain wordt uitgeroepen tot man of the match. Jorik Meijer die net nog een gele kaart kreeg overigens. Dat is natuurlijk zonde, maar hier lijkt het aardig gespeeld. We gaan de blessuretijd in, de stand 0-3.
0: Ja, Erik, sorry.
1: Oh, Sybre Mulder, 1-1 met de doelman. En hij twijfelt en hij twijfelt en hij twijfelt. En uiteindelijk besluit hij dan een heel slap schotje te doen. En ja, daar is zelfs deze keeper, Jacco van Veldhuizen, niet van onder de indruk. Maar hij had hier zo de 2-1 op zijn schoen. Zo in de 90ste minuut van de wedstrijd. Het is slechts een corner wat Groen-Wit resteert. Maar dit was de kans van de wedstrijd voor de topscorer van Groen-Wit, Sybre Mulder. Hoekschop wordt nu snel genomen. Had alsnog een keer voorgebracht kunnen worden. Maar nee, er komt nog een hoekschop aan. Goh, wat een kans zeg. Het kwam eigenlijk uit het niet zo'n lange bal. En hij kon zo doorlopen. En je zag de twijfel in zijn ogen en in zijn loopje. En hij wist niet meer wat hij moest doen. En dan schoot hij maar heel slap op de doelman. Dan komt de tweede corner achter elkaar. Wordt weer hoog ingebracht. Komt niet verder dan de eerste bal. Wordt daar ook niet doorgetikt. En dus is het balbezit weer voor SDS. Ik zou zeggen, nog heel even terug naar CSV.
0: Dan gaan we dus
1: of
0: inderdaad...
1: Hebben we die niet meer?
0: Ja, nee, die hebben we nog inderdaad nog. Dus we gaan er inderdaad nog even terug naar CSV en naar Denise.
2: Ja, nog de laatste stuiptrekkingen kunnen we wel zeggen van CSV. Want het probeert wat het kan en krijgt nu nog een... Nee hoor, het is afgelopen hier op het Ordebos. Dus het is Kolping Boys dat promoveert naar de vierde divisie. CSV Apeldoorn mag nog een jaar in de eerste klasse blijven. En ja, over het hele seizoen gezien mag je zeggen dat CSV het publiek veelvuldig vermaakt heeft. Het komt gewoon net tekort. Ook vandaag te veel kansen gemist en daarmee is het dus gedaan. Wilt de scheidsrechter nog rood uit, zie ik nu aan Samuel Wakana die wegloopt. Die riep nog iets naar de scheidsrechter, dus nog een rode kaars voor CSV Apeldoorn. Het is teleurstelling natuurlijk. Maar al met al, Kolping Boys gaat efficiënter met de kansen om en promoveert naar de vierde divisie.
0: Denise, bedankt. En geniet nog even van je vakantie dan. Hè? Dat hoort ze helaas niet meer. Goed, de laatste minuten in Nijkerk zijn voor jou, Erik.
1: Ja, geniet van de vakantie. Dat gaan we straks ook doen. Alleen de vraag is eventjes of dat nog een half uur gaat duren... of dat we dat de komende minuten... We zitten ondertussen in de 92e minuut van de wedstrijd. De vrije trap voor Groen-Wit. Net op de helft van SDS wordt nu genomen door Aron van Leer. Gaat hem hoog voor de pot brengen, maar daar komt uiteindelijk geen speler van Groen-Wit bij. En dus is het uitspelen van SDS. Maar de opbouw wordt opgevangen. Er wordt gelijk weer voorgeslingerd. Daar is Sibra Mulder dan bij de eerste paal. Maar een kopbal die vliegt over het doel. Wel nog een corner, alweer een corner. Dat is de zoveelste in de laatste minuten. En wederom van Groen-Wit. Groen-Wit heeft het momentum momenteel. Groen-Wit heeft het momentum. En gaat het dat dan ook uitspelen in de reguliere speeltijd? Trainer Vink die gaat nog maar eens opstaan van zijn stoeltje. Die heeft ook de spanning natuurlijk. Ik denk dat er nog wel een minuut of drie blessuretijd bij kan komen, hoor. Gezien het vele wisselen. Gezien de lange blessurebehandelingen die geweest zijn in de tweede helft. En de Aron van Leer gaat nu weer achter de bal staan voor de corner. Steekt één hand omhoog. Hij brengt hem weer voor de pot rondom de eerste paal. Maar daar staat niemand. Ja, iemand van RCS. Jort van der Hudding, de doelpuntenmaker, die staat daar nog. Uiteindelijk komt de bal wel weer terug bij Van Leer. Die nu de bal krijgt, wil een actie aangaan. Dit doet hij heel erg goed. En dan gaat hij er één voorbij en gaat hij er twee voorbij. Komt de voorzet, gaat hij naar de tweede paal. Nee, hij komt op het dak van het doel van SDS. En dus is het eventjes wat betreft de ploeg uit Wekerom rust bewaren. Wordt dat vanuit de bank niet gezegd. Dan zitten ze echt als dode vogeltjes er vanmiddag bij, als ik heel eerlijk ben. Alleen de verzorgster van SDS die heeft veel werk gedaan vandaag. Die heeft een aantal spelers moeten oplappen voor de ploeg uit Wekerom. We gaan de 93e minuut in. Keeper Jacob van Veldhuizen gaat de bal uittrappen. En die komt dan ook niet verder dan zijn eigen helft. Dan wordt er een duwfout gemaakt door de speler van Daan Wijnberg. Is dat van Groen-Wit. En fluit de scheidsrechter voor de overtreding. Ja, dit gaat tijd kosten. Dit kost tijd voor met name Groen-Wit, denk ik. Want zij hebben de laatste minuten het momentum in handen gehad. En dus is dit allemaal niet handig. En gaat SDS weer de ballen hard naar voren peren. Daar kan je vergif op innemen. Naar Jos van Roekel natuurlijk. En ook naar de ingevallen Rowan van der Brink en Henk van Luttinghuizen. Matthijs van der Kamp. Allemaal frisse jongens. Relatief fris. Nou, daar komt die bal. Die komt fel voor. Maar er wordt ook gevlacht voor buitenspel. Maar zegt de grensrechter, we gaan dat niks aan doen. Nee, zegt hij. We gaan verder spelen. Voordeel in dit geval. En dus gaat de bal naar Reggie Roelofs aan de linkerkant van het veld. Zijn we opeens alweer bij het doel van SDS. Is dit een overtreding? Ja, zegt de scheidsrechter. En dus krijgen we nog een vrije trap voor Groen-Wit. Op dezelfde locatie eigenlijk als waar de 1-0 uit voortkwam van Wekerom in dit geval. Een beetje rechts van het doel op een metertje of 20, 25. En dus dat in de 94e minuut. Kan dit de laatste kans van de wedstrijd zijn? En die is dan voor de ploeg uit de mate, voor Groen-Wit. Wie gaan er allemaal mee? Nou, ik zie in ieder geval Jeffrey Schieven niet. Die blijft op de helft van Groen-Wit staan. En met hem ook nog met nummer 15 Dylan Kocienski. Die blijven ook staan en één speler van SDS. De rest is allemaal in de 16 meter van Groen-Wit, of van SDS. Groen-Wit krijgt de vrije trap. Dit is de laatste kans van de reguliere speeltijd. Hier komt de aanloop van Groen-Wit. En die bal is goed. En die wordt met twee vuisten uiteindelijk weggebokst. En wordt er ook gefloten voor een overtreding namens Groen-Wit. En dus gaan we kijken naar een vrije trap van SDS, denk ik, in de 16 van hunzelf. Helaas, hier kwam geen kans uit. We gaan, denk ik, verlengen. We gaan eerst nog een blessurebehandeling krijgen. Bij de 95e minuut hier op het sportpark de Ebbenhorst van Sparta Nijkerk is het voorlopig 1-1. En lijkt het dat we af gaan stevenen op verlengen. We'll be right back.

0: We gaan even naar Erik, want er is volgens mij een beslissing gevallen. En voor, als ik het goed gehoord heb, Erik, gaan we verlengen.
1: Zo is het inderdaad. Ja, helaas, na 97 minuten is er geen winnaar gekomen hier zo. Dus gaan we nog een half uurtje verder. En gaan we kijken hoe het in de komende 2x15 minuten de beide ploegen ervan afbrengen. Ik ga nu eerst eventjes een minuutje water drinken en bijpraten. Ik ga ook eventjes wat water halen en bijpraten. En dan zijn we dus zo weer terug hier voor het eerste verlenging tussen GroenWit en STS. Is het voorlopig 1-1.
0: En voorlopig 1-1. En we gaan in ieder geval na het klokje van 5 uur gaan we inderdaad verder. Zoals afgesproken de gezamenlijke uitzending zeg maar van RTV Apeldoorn met RTV 794 en Vorst Veluwe Zoom. Ja, het is inderdaad, zoals ik al zei, de laatste uitzending. Maar we gaan nog even door. Morgen is er nog een sportuitzending op de zondageditie. Dan is nog de wedstrijd tussen Bastion en TK. Ondergetekende is dan, doet dan live van de verslag. En Belinda Kerkhoff is dan de presentator voor zondagmiddag. CSV Apeldoorn heeft het dus niet gehaald. Mocht u dat nog even gemist hebben, denk het niet. Want we hebben de hele uitzending al gedaan. 0-3 als eindstand. Maar goed, er zal toch wel aardig wat gevierd gaan worden, zeg maar, voor de 80-jarige jubileum. Erik is even aan het drinken. Hem houden we dus zo meteen weer na het nieuws van 5 uur terug. Voor de wedstrijd tussen SDS en GroenWit gaan we 2x15 minuten verlengen. En misschien ook penalties. We gaan het in ieder geval zien. Tot na het klokje van 5 uur.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij chipmachinefabrikant ASML wordt intern kritisch gereageerd op het plan om Elon Musk uit te nodigen als spreker op een interne conferentie. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. Medewerkers dreigen met een boycot van de conferentie. De strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. De denkbeelden van Musk staan volgens medewerkers haaks op de kernwaarden van ASML. Musk zal te horen zijn tijdens een besloten technologieconferentie voor ASML-medewerkers donderdag in Den Bosch. Paus Leo is in Madrid voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninkrijk

0: Het paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid. Volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. De rit van vandaag, de koninginnenrit, was uit voorzorg met 30 kilometer ingekort vanwege een gevaarlijke ijsplaat. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros in Parijs met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Glawinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer, het is ongeveer 19 graden. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor al uw home-electro is er maar één adres. Roosendaal Home-Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home-Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
2: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sportnet Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur bij RTV 714 Sport.
3: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het dan onrustig. Er is niemand aangehouden gisteravond. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in omdat ze het visum nog niet hebben. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager, de persvoorlichter en vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in Parijs de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond.

0: Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor al uw home-electro is er maar één adres. Roosendaal Home-Electro in Heerden. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home-Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerden. Kijk op www.roosendaal.nl.
2: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

0: TV 794. Zo, goedenavond, mini special fans. We gaan er weer lekker stevig tegenaan vandaag. Vorige week hadden we een kleine test om te zien of we net iets meer nummers voor u konden draaien. Maar dat lukte niet en we beloofden dat de nummers die niet meer aan bod kwamen vanavond dan zouden worden gepresenteerd. En dat gaan we ook inderdaad doen. Hier komt dan de eerste daarvan, een stevig nummer van de band Crown Hates Affair. Uit de Esculaaptijd notabene, dus we hebben daar nog een aantal dingetjes van. In ieder geval Crown Hates Affair met Dancing.
1: Recht voor je raap, een oudje uit de Esculaap.

0: Zo, de kop is er weer af, maar blijft u lekker luisteren. Er komt nog aardig wat. Artiesten zoals Eddie Kendricks, T-Connection, de groep Chick en nog veel meer.
1: En we beginnen met Eddie Kendricks en het nummer Boogie Down.

En dat was hij dan, Boogie Down. Ik weet niet, heeft hij misschien eventueel nog lekker meegedanst. Want dat deed hij ook in de Escalaap in Heerlen destijds. Maar goed, dat kan met de volgende track ook. Hier volgt de T-Connection, een zespersoonsgroep met het nummer Fire. En deze groep wordt gekenmerkt als funk, pop, disco, rockgroep. Waar haal je het vandaan? Opgericht in 1975 en het lied Fire dateert uit 1977.

0: Specials Rescue Team van de Hits.
1: Wat was je dan? Fire uit 1977 van dit gezelschap. Een echte funk, pop, disco, rockgroep. Doorhalen wat niet van toepassing is. Ja. En we hebben nog meer disco-achtigs vanavond in mini-special. En daar blijven we nog een klein beetje bij. Met de dames van Chic. Hier is uit 1978 Le Freak.

0: En dat was hij dan, Chick met Le Freak. En jij wist vorige keer, Cor, zo mooi, die de vier dames van Frizzle Sizzle. Weet je ook die namen van deze club? Van,
1: Nee, Luf lukt nog wel. Ja. Beep kom ik ook nog heel eind, maar nee.
0: We doen net of we van niks weten. We gaan gewoon lekker verder.
1: Ja, deze vraag is niet gesteld.
0: Deze vraag is zeker niet gesteld. Maar in ieder geval, dat was dus Le Freak op zijn disco's. En disco vind je zelfs nog daar waar je het helemaal niet verwacht. Want klaar staat de tv-track van Ennio Morricone. Heeft u vast wel eens van gehoord. Deze man die heeft heel veel tv-tracks geleverd. En hier komt Once Upon a Time in the West. De film met Clint Eastwood. Omgebouwd, je houdt het niet voor mogelijk, omgebouwd naar een disco-achtige track.
2: Mini-specials, film- en tv-thema.

mooie muziek vanavond weer in een mini-special. Once Upon a Time in the West was dat, mocht je je afvragen van wat was er ook alweer. De volgende track is van The Commodores en de titel is Slippery When Wet.

0: Dat was hij, Slippery When Wet van de Commodores. Ja, schiet me zo in de gedachten. Minispecial draait nogal eens wat van damesgroepen. En zo ook nu. Want welke staat klaar van de Supremes, Cor?
1: Slecht weer.
0: Slecht weer, hè?
1: Ja, zo minder, maar...
0: Oké. Okay. De Supremes met Bad Weather. Waar het vorige week zaterdag, althans in Epe, flink raak was. Met flink onweer. En flinke stortregenbuien. Maar goed, we hebben het overleefd.

waren ze nog een keertje, de meisjes van de Supremes. En dan gaat de mini-special nu verder met een andere dame. Uit Nederland, dit keer. Maria Verano met Get Up. En Maria is, zoals gezegd, een Nederlandse zangeres. En ze werd geboren in 1958.

0: Dat was ze dan, Maria Verano met het nummer Get Up. Weet jij hoe zij eigenlijk heet, Cor?
1: Veres of zo, nee.
0: Nee, ik heb het wel opgezocht op een gegeven moment. Ik vond het nog wel grappig ook. Want Maria Verano heet officieel eigenlijk Maria Konijn.
1: Aha.
0: Ja.
1: En dat was geen familie van Eddie Rabbit?
0: Waarschijnlijk wel. Is wel leuk, maar goed. Get Up. En dat komt in de buurt van Kom eens uit je luie bed. En dat is Matt Bianco die daarover zingt met Get Out of Your Lazy Bed.
2: Thunderbirds are go.

Lekkere populaire muziek was dat uit de jaren 90, denk ik, deze van Matt Bianco. En Get Out of Your Lazy Bed. Nou, dat maken we zelf wel uit. Dus weekend. Een leuke oude onbekende, dat staat nu klaar in mini-special. Rick Derringer met Hang on Sloopy. En dat is een track uit het jaar 1975.

Hang on Sloopy was een enorme hit in 1965. Even een beetje wat afreageren met een beetje rock'n'roll van Long Tall Ernie en de Shakers. En het stukje rock'n'roll is getiteld Do You Remember?

0: Do you remember? Ja, zeker wel. Al die leuke muziekjes van Longtool, Ernie en de Shakers. Nog een keertje in mini-special vanavond. Op deze leuke zaterdagavond.
1: Dit was het weer. Dit was het weer. Volgende week meer weer. Weer meer. Volgende week weer meer. Bedankt voor het luisteren hier bij RTV 794.
0: Uiteraard, zoals meestal aan het einde van het programma, wensen wij u nu alvast een heel fijn weekend.
2: Ja. En hopelijk goed weer. En natuurlijk hopen we dat u volgende week ook weer naar de speakers zit te luisteren van RTV 794 naar mini-special Thunderbirds tussen 6 en 7 uur. Voor nu, de groeten van ons team. U hoorde Karel van Kooten af en toe de reden.
3: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. En dat komt erop neer dat iedereen die zijn pas vergeten is niet op reis kan. Vorig jaar gaf de marechaussee ruim 15.000 van deze noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 documenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Rijlschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. De politie bevestigt dat er vuurwerk is afgestoken. Er is niemand aangehouden. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze hun visum nog niet hebben. Dat meldt het persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager en de persvoorlichter. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Van der Breggen eindigde op de 4e plaats in dezelfde tijd. En daardoor veranderde er in de top van het algemeen klassement zo goed als niets. Morgen is er nog één rit en Van der Breggen heeft dan nog 48 seconden voorsprong op Vollering. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt al maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Voor al uw home elektro is er maar één adres. Roosendal Home Elektro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendal Home Elektro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.
1: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sport uit de Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur RTV 714 Sport.
2: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

0: been true. In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij de Gelredoom in Arnhem wordt gedemonstreerd tegen het concert dat rapper J daar vanavond geeft. J, voorheen Kanye West, leed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. In sommige landen is hij dan ook niet welkom. Maar de Nederlandse overheid zag geen aanleiding om zijn concerten te verbieden. Burgemeester Marcouch van Arnhem nodigde J uit om naar het Holocaustmuseum te gaan. J heeft daar niet op gereageerd en het Holocaustmuseum heeft gezegd daar niet aan mee te werken. De twee concerten die J in de Gelredoom geeft zijn uitverkocht. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Het komt erop neer dat iedereen die zijn pas is vergeten niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sportnet Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur bij RTV 794 Sport.
3: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiertsik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiertsik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij een uur korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sportnet Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur bij RTV 794 Sport.
3: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

0: Zeer.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, luchthaven Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemde het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in een glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang, mogelijk een netpython. De reuzenslang is met de ambulance weggevoerd. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer, het blijft op veel plekken af en toe nog regenen. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 88 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het concert dat rapper J vanavond gaf in de Gelredome is zonder grote incidenten verlopen. Enige tientallen demonstranten waren naar Arnhem gekomen, maar dat leidde niet tot problemen. J mag in Nederland 2 concerten geven, ondanks zijn antisemitische uitspraken uit het verleden. Maandag is zijn 2e concert, ook in de Gelredome. Beide evenementen zijn uitverkocht. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook al hadden ze spandoeken bij zich met beledigende teksten. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Een man van 54 heeft met alleen een zwembroek aan een rondje rond het Duitse waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Op sommige plaatsen was de temperatuur niet hoger dan 9 graden. Door een storing heeft de marechaussee de hele middag geen noodpaspoorten kunnen uitgeven. Wie op Schiphol of een ander vliegveld stond in Nederland en zijn pas was vergeten, mocht niet vliegen. Rond 7 uur vanavond was de storing weer voorbij. Gemiddeld geeft de marechaussee elke dag normaal gesproken zo'n 40 nooddocumenten uit. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog diezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico. En niet in Arizona zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondag aan in Mexico. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ölesiye dinmeyen bir histir içimde.

Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794.

In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette-Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose. Dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. En daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Als de prinses niet op tijd een transplantatie krijgt, dan kan ze binnen 2 jaar overlijden. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de verdielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in

door zijn Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van zaterdag worden op internet voor grof geld aangeboden. Dat komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij eraan toe zijn. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza.